0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Men zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Kalver. Met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Studio Alphen.
15: Met nu?
13: Dit is de dag.
15: Wij zijn erbij. Net als jij.
13: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Lian Verbeur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Orkestleider van de Jossie Band aan de telefoon. Ja, bijzonder verhaal. Het gaat over sokken en een kraam. Want afgelopen week ontstond daar ineens een oproep op social media vanuit eigenlijk jullie. Vanuit de Jossie Band, want jullie zochten een kraam, hè?
2: Ja, nou dat klopt. Want ja, dit is natuurlijk de Alphense Jaarmarkt morgen. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk nog nooit gestaan met een kraam. Maar omdat wij dit jaar nog steeds ambassadeur van de vrijheid zijn en we ook nog sokken in de verkoop hebben, dachten we van ja, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om in Alphen een keertje van de partij te zijn.
1: Ja, en jullie willen ook van die sokken af op een gegeven moment.
2: We willen op een gegeven moment ook natuurlijk wel van die sokken af. Het zijn hele mooie sokken, maar je wil er op een gegeven moment toch vanaf. Want ja, er ligt toch voorraad. En dan wil je natuurlijk een kraam. Maar ja, een kraam kost geld. En ja, voordat je dat er dan weer helemaal uit hebt, dan moet je wel heel wat sokken verkopen. Ja. Dus dachten we doen gewoon een oproepje.
1: Ja, en dus een kraam kost inderdaad heel veel geld. Dat verwacht je bijna niet. Maar ja, de mensen die uiteindelijk zo'n kraam huren, hè, die

0: achter staan. Die moeten hem huren en die moeten daar ook heel veel geld voor betalen. Ja, dan zou het zonde zijn als je inderdaad de opbrengst van die sokken dan uiteindelijk naar zo'n kraam moet gooien. Dan heb je het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Want uiteindelijk...
1: Nou ja, precies.
0: Waar gaat het geld van die sokken naartoe dan, van de opbrengst?
1: Nou, dat is natuurlijk wel voor het instrumentenfonds. Want dat kijk, en die sokken hebben we natuurlijk ook... die heeft de HEMA natuurlijk voor ons ontwikkeld van het voorjaar. En dat kost natuurlijk ook geld. En de HEMA heeft ons echt wel een leuke prijs gegeven. Maar ook die sokken kosten geld. Dus daar moet je natuurlijk wel wat bovenop doen om daar wat aan te verdienen. Maar ja, we willen heel graag nog weer nieuwe orkestkleding. We willen nog wat nieuwe muziekboeken uitbrengen. We willen natuurlijk wel de komende jaren door kunnen blijven gaan met muziek en met de Jorsi Band. Dus dan moet je natuurlijk ook een soort als ondernemer reageren en zeggen, we moeten natuurlijk, er moet wel geld binnenkomen.
0: Ja.
1: En ik snap heel goed hoor dat men voor een kraam geld rekent. Want ja, het is natuurlijk een heel veel werk om 500 kramen neer te zetten. Het gaat om de veiligheid, het gaat om het organiseren. Dus ik snap het best wel. Ik vond het op zich wel even jammer, want ik vroeg ook van ja, we zijn een stichting en kan het dan niet voor de helft? Want dan hebben ze een bepaald tarief. Nou, dat kon niet, omdat we toch... Zij zeggen dan, ja, je bent commercieel, want je verkoopt toch wel iets. Dus we moesten dan €120 betalen. Maar we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Ja. En Bar Bistro Daan, die heeft gezegd, ik sponsor de kraam. En ik moet zeggen dat er nog meer mensen hadden gereageerd van, kunnen we wat doen? Er is zelfs een mevrouw, die heeft ook nog wat geld overgemaakt voor ons, voor de kraam. En denk, ja, dat is natuurlijk wel weer hartverwarmend. En ja, weet je, de Zwammerdamse Jorsi Band kan natuurlijk eigenlijk niet op de Alverse jaarmarkt ontbreken, vind je niet?
0: Nou, zeker niet als ze en ambassadeur van de vrijheid en inderdaad, ja de Alverse Jorsi Band, dat hoort er gewoon bij, inderdaad.
1: Ja, nou ja, en weet je wat eigenlijk ook heel mooi is, of eigenlijk is het helemaal niet zo mooi, maar wel heel actueel, op de sokken staan de vrijheid om te zijn wie je bent. Hè? Dus dat was natuurlijk in mei heel mooi, maar eigenlijk speelt dat vandaag de dag nog steeds meer. Misschien heb je het wel gezien, maar Armin van Buuren die deed mee met het programma Make Up Your Mind.
0: Zeker,
1: die was als drag queen verkleed. En die zei ook van, die wilde daarmee uiten van, ja, ik doe dit één keertje om te laten zien dat iedereen van mij gelijk is, iedereen erbij hoort. En eigenlijk willen wij dat ook uitstralen. En ik denk van ja, ik moet eigenlijk nog even het adres van Armin hebben, dan stuur ik hem met liefde een paar sokken toe. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ons ook, weet je. Onze mensen willen ook laten zien, wij horen er ook bij. En ja, die sokken, het zijn hartstikke goede sokken, heel leuk. En morgen staan we op een prachtige plek.
0: Ja, waar zijn jullie?
1: We hebben echt wel een beetje een marzel. We staan op de hoek van de Castellumstraat, Julianastraat.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. De VS heeft in de straat van Hormuz twee Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om twee vissersboten ging. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, geregeld een bui vandaag, soms ook zon en 18 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Aan de telefoon hebben we Tommy Boesveld. Tommy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent kermisorganisator in Alphen aan de Rijn. Want ja, de Alphense Feestweek is natuurlijk weer losgebarsten. En daarvoor afgelopen vrijdag is de kermis weer van start gegaan.
2: Ja, we zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
1: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
2: Nou ja, hoe het verloopt, het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie. Wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
1: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
2: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig. Natuurlijk, dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
2: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alphense kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alphense jaarmarkt.
2: Jazeker, sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
2: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te meer gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alphense Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt, want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door, maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC. Ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
2: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar de kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door, of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch eigenlijk enthousiast en slepen de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal een beetje buiten zicht. Nu moet je het echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken, dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
2: Nou, in ieder geval eigenlijk het verlangen is gewoon dat het teruggaat naar het centrum. En daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook al over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt, zeg maar, heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de grondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal samen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is. Met een groot vuurwerk, een lasershow. En ja, dan krijg je die combinatie van het bezoeken van de kermis. Het kijken naar de grondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed. Dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van, als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel even heel goed nadenken.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Handtekening!
13: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
14: De Ochtendshow.
15: En goedemorgen. Ja, ietsjes later dan normaal gesproken, maar we zijn er hoor. De Ochtendshow, Studio Alphen en Kagelrazen. Eerst het nieuws, 7 uur.
16: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen.

0: Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Richard Arman zit hier met het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag verschijnen speciale Pokémon-kaarten vanwege het 30-jarig jubileum van het populaire spel. Spelwinkels verwachten megadrukte met mogelijk lange rijen voor de deur. Ook in Alphen aan den Rijn wordt extra drukte verwacht. Natuurlijk ook omdat het vandaag de jaarmarkt is. Winkels hebben daarom maatregelen genomen, bijvoorbeeld door bestellingen vooraf te laten plaatsen. Het is bovendien nog onzeker hoeveel jubileumkaarten er daadwerkelijk worden geleverd. Het Coenecoop College in Boskoop heeft sinds de start van het nieuwe schooljaar een extra locatie. Door veel nieuwe aanmeldingen werd het te druk op de locatie aan het Torenpad. In de zomervakantie zijn daarom op loopafstand twee nieuwe lokalen gerealiseerd. De leerlingen zijn blij met de extra ruimte en vinden het ook prettig om even weg te zijn van de drukte. De locatie is voor 3 jaar gehuurd. EMM 21 heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de districtsbeker. De Veenders wonnen met 2-1 van LFC en eindigden daardoor als eerste in de pool. Luc Bakker en Brian Verdel zorgden voor de doelpunten. LFC kwam nog terug tot 2-1, maar een gelijkmaker bleef uit. EMM gaat samen met Roak en VV Wouwbrugge door naar de volgende ronde. Komend weekend begint EMM aan de competitie met een uitwedstrijd tegen Kagia. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de eerste files die zijn ontstaan deze ochtend. Het valt allemaal wel mee, hoor. Hoewel, die 1 op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Ja, daar heb je toch meer dan een kwartier vertraging. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp staat op dit moment 10 kilometer. Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel daar 4 kilometer. 1 vertraging bedraagt daar 4 minuten. Pim, hoe is het op het spoor?
3: Ja, goedemorgen Wesley. Op het spoor is het momenteel redelijk rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
4: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
5: Wat ga je doen?
4: Ik ga op de radio!
5: De radio?
4: De radio!
6: Nou.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 10 minuten over 7, goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Ja, als je er een dag klaar voor moet zijn, dan is dat wel de dag van vandaag. Het is de dag van de jaarmarkt. En dat niet alleen, het is ook de dag van de open dag van Studio Alphen. Ja, vanaf 10 uur ben je van harte welkom in de studio van Studio Alphen. En tot 12 uur gaat de ochtendshow door, dus het wordt een marathon-uitzending. Ik weet niet of ik je al van daar op de hoogte heb gebracht, Richard Harreman. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Wist je dit al?
1: Wat?
0: Dat we een marathon-uitzending hebben vandaag.
1: Nee.
0: Nee, bij deze. Tot 12 uur de ochtendshow.
2: Ah, ja. Lekker.
0: Pim Nissens, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wist jij dit al?
3: Ja, dit is mij wel...

0: ten oren gekomen.
1: Oh, dit wist jij wel, hoor. Jij hebt de memo wel gelezen.
2: Ik heb de memo gelezen. Ik heb er zin in.
1: Ja. Ja, vandaag gaan we extra lang door. Heeft te maken met die open dag. Want ja, je bent van harte welkom hier in de studio om een kijkje in de keuken te nemen. Pim, heel even voor de mensen die nu zitten te luisteren en die een beetje twijfelen van ja, moeten we dat wel doen? Jij bent een persoon die hier is begonnen met een kijkje in de keuken te nemen. En uiteindelijk zit je nu hier. Dus hoe leuk is het om een kijkje in de keuken te nemen?
2: Ja, het is geweldig. Het is een voorrecht. De radio, het mooiste medium wat er is. Dus kom lekker bloeren, kom lekker kijken. Maar ik moet ook zeggen dat... Ja, met die drie mannen zoals Richard, Pim en Wesley. Ja, noem ik mijn eigen naam ook er gewoon wel even bij. Dat is toch gewoon genieten.
3: Niet goed, hè? Als je over jezelf in de derde persoon praat.
1: Ja, ik ben vooral blij dat hij doet dat ik het niet hoef te doen, zeg maar. Want nee, vreselijk als ik dat over mezelf moet zeggen. Maar, nee, maar hoe leuk is het om, zeg maar... Ja, eerst even een kijkje in de keuken te nemen, hè? Om een soort van mee te lopen. En dan nu uiteindelijk zelf achter de microfoon te zitten. Want ja, uiteindelijk zit jij hier toch, Pim.
2: Ja, ja, zeker. En dat is genieten. Ik hoop dat mensen... Ja, ik zorg mensen ochtends wel wakker met mijn lelijke stem. Maar dat terzijde.
1: Ja, dat doen wij al 577 afleveringen.
2: Ja, ook nog jaar, denk ik. Hè?
1: Nee,
2: dat...
1: Is dat...
2: Voor Sinterklaas dat
1: wel. Nou, bijna 20 jaar Pim op de radio. Dus,
2: ja, zo. Ja. Maar... Veel mensenleven, man.
1: Ja, kijk, jij hebt natuurlijk ook wat met media. Dus in zoverre snap ik het ook wel dat jij het hartstikke leuk vindt om hierbij te zitten. Om alvast eigenlijk een voorproefje te nemen op hetgeen wat jij later wil gaan worden. En wil gaan doen natuurlijk. En voor de mensen die helemaal niks met media hebben, maar die het wel leuk vinden om gewoon wat te doen voor de maatschappij. Want ja, in feite, we zijn nog steeds gewoon een lokale / streekomroep in wording. Ja, we zijn lokale omroep en streekomroep in wording. Hè?
2: Ja, dus, ja, nee,
1: dat laat er geen misverstand over zijn, want we zijn al bijna 40 jaar lokale omroep. Nou, we zijn al 40 jaar lokale omroep, toch? We hebben laatst op die borrel gehad.
3: Ja, zeker.
1: Maar je doet toch iets voor de maatschappij? Je wil de mensen horen. Je wil ze even hun ding laten uit. Weet je wel, elke ochtend dat ik hier met een verhaal kom aanzetten... wat ik thuis dan niet kwijt kan, wat ik wel aan jou kwijt kan... luisteraar, maar ook aan Richard, aan Pim... Dat je toch even je gal kunt spuien. Of dat je gewoon iets leuks wil meedelen. Ja, want dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja, daarvoor is ook wel een beetje de lokale omroep. En de streekomroep in wording.
2: Het is natuurlijk een heel raar vak dit eigenlijk. Omdat uiteindelijk, dat zie je toch ook met Mattie en Marieke. Hun spuien gewoon hun ideeën, hun gevoel.
1: Ja.
2: Maar dat delen ze met gewoon honderdduizenden mannen. Mensen, ja. Mannen en vrouwen die in de auto aan het rijden zijn. En lekker aan het genieten zijn. En die luisteren gewoon naar jouw problemen. En dat is heel apart. En dat hebben wij ook wel een beetje. Er zijn gewoon mensen die... Dat vind ik soms nog wel eens gek. Ik stond bijvoorbeeld laatst in de club.
1: In de club?
2: Ja, dat doe ik heel vaak eigenlijk.
1: Dit klinkt heel ouderwets. In de club.
3: Ik wil net zeggen, in de club.
2: Voor jullie is dat echt... Dat is ook 20 jaar geleden. Maar nee,
3: in de disco.
1: In de disco.
2: Maar toen had gewoon iemand en die zei... werk jij niet bij Studio Alf? Want ik herken je stem. En toen zei ik, hoezo dan? Toen zei diegene, ja, ik luister het wel eens.
1: Oh, wauw.
2: En toen dacht ik, oh, joh. Dat soort dingen, dat zijn wel heel vet. Of zo.
1: Ja, dat soort dingen hoor ik niet vaak, dat mensen me herkennen vanwege mijn stem.
2: Ik wel.
1: Ik was afgelopen weekend op een verjaardag van mijn schoonmoeder. Dat vertelde ik laatst, hè, dat mijn schoonmoeder jarig was. Althans, dat was vorige week zo. En nou ja, goed, de familie bij elkaar. En ja, oma, die woont in Oegstgeest. Zeg het goed? Ja, Oegstgeest woont zij. Andere oma is dat. En die probeert nog wel eens te luisteren naar Studio Alphen. Maar ja, goed, ze is niet zo handig met techniek.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus weet je, het is een beetje moeilijk en zo. En op een gegeven moment toen zag ze wel Studio Alf voorbij komen. Ze zag ze ook, zeg maar, mijn beeldenis, hè, mijn foto met dan de ochtendshow tot 10 uur op Studio Alf. Nu op de radio te luisteren. En toen is ze gaan luisteren en kijken. Nou ja, goed, ze zag mij natuurlijk niet in beeld, maar ze hoorde wel stemmen. Ze zei, ja, ik hoorde wel stemmen, maar ik wist niet wie hij was. Ik zeg, ja, maar oma, weet je hoe dat komt? Mijn stem klinkt misschien anders op de radio dan dat ik... Ja, in het echt praat.
3: Ja,
1: dat
3: heeft natuurlijk...
2: Ja, jij hebt echt...
1: Ja, ik heb wel... Ja. Tenminste, af en toe zet ik wel zijn stemmetje op. Weet je wel dat? Maar soms praat ik ook gewoon als mezelf. Maar ook dan ben ik niet te herkennen. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat... Ja, dat lul ijs waar je hier doorheen babbelt.
2: Heel eerlijk, Wes.
1: Daar zit ook een filtertje op, hè?
2: Ja, maar heel eerlijk. Ik vind wel dat als jij op de radio bent... je hebt een andere stem dan als je met je praat.
1: Ja, dat klopt.
2: Dus
1: ja,
2: ik moet zeggen, kijk, mijn stem...
1: enthousiasme, kan ik ook niks aan doen.
2: Nee, mijn stem is gewoon voor mij redelijk hetzelfde. Die van Ries ook. Maar jij hebt echt een radiostem gekweekt. Jij hebt echt een bepaalde sound en dat luistert lekker.
1: Ja, Ries kan dat ook, hoor. Ik heb afgelopen vrijdag zitten luisteren.
2: Bij
1: toen
2: nieuws.
1: Had hij ook een beetje die radiostem. Nee, niet alleen bij het nieuws, maar ook gewoon echt presentatie.
2: Ja, dat goed. Is opgelet. Maar bij nieuws dan heb je ook een hele andere Ries.
1: Ja, dan heb je, ja, dan wordt het wat serieuzer ook.
3: Je weet
1: wat
3: ze zeggen, een schizofreen is nooit alleen. Dus een betere persoonlijkheid.
1: Ja, je hebt, ik noem hem altijd Richard de Krantenman. Dan is hij zeg maar van het...

0: Roos en Richard Herriman, dan is hij de presentator op de radio. En Richard Herriman, dat is gewoon de sidekick naast me, zeg maar.
1: De sidekick naast me.
0: Dus hij heeft meerdere persoonlijkheden in zijn.
1: Lekker, man.
0: Het is hartstikke leuk om dit te doen. En nou ja, nogmaals, ook om iets te doen, hè, voor de maatschappij. Want in zoverre doe je ook iets voor de maatschappij. Vandaar dat we ook heel veel van die maatschappelijke stagiaires hier hebben. Hartstikke leuk om ze te verwelkomen, om ze even een kijkje in de keuken te geven. En nee, goed, vandaag kan dat dus ook. Vanaf 10 uur is de deur open. Maar ik weet dat Justin van Kampen, Besseling van Kampen, dat is de cultuurmakelaar, want het is tenslotte cultuurdag bij Studio Alfa en Karebrazen vandaag, dat hij heel graag ook wil dat de mensen om 9 uur al binnenkomen. Dus ik weet niet hoe hij dat allemaal gaat regelen, maar je bent van harte welkom bij deze. En het is sowieso cultuurdag vandaag, want we gaan het hebben over het nieuwe seizoen van Theater Castellum. En morgen dan komt de directrice langs. De nieuwe directrice. Want ja, de oude directeur die is natuurlijk weggegaan, ja. Hè, die is met pensioen. En de nieuwe directrice, Ariane, die komt morgen langs. Maar zometeen dan nemen we een klein voorproefje al op een aantal kleinere dingen die er staan te gebeuren. En dan komt Annelies de Jeu, die komt langs.
2: Ah.
0: Dus ik ben heel benieuwd wat zij
2: gaan meenemen. Altijd gezellig.
0: Ja, en hopelijk neemt ze koffie mee, want we zijn altijd van de koffie. Zij ook, dus we delen wat dat betreft de liefde voor...
2: Laatste keer dat ik ze hier in de studio had, kwamen ze ook met taart. Maar dat hoeft vandaag niet, hoor, vind ik. Dat hoeft niet.
0: Nee, en we zijn ook niet meer jarig. Dus
2: nee,
0: het
2: weerbericht.
0: Zij ook niet, trouwens. Valt ook niks te vieren wat het weer betreft dan vandaag. Ja, wel vieren we de jaarmarkt, vieren we de Veense Feestweek natuurlijk. Maar ja, vanochtend zijn er zonnige perioden. Vanuit het zuidoosten kunnen enkele buien overtrekken. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En kunnen er verspreid opnieuw wat buien vallen. En mogelijk zelfs met wat onweer. Dus het kan best zijn dat je niet een marktstentje ineens zo... in elkaar hoort klappen, maar dat je dan onweer hoort.
2: Hey, toen je dat deed, viel mijn scherm even weg. Maar toen deed het weer, toen kwam het weer terug.
0: Dus lijkt wat de oude televisie.
2: Ik zat eruit te kijken. Hé, wat is hier nou?
0: Ken je die oude beeldbuizen nog?
2: Ja.
0: Als hij het niet deed, moest je een klap geven.
2: Ja, ja.
0: En op het moment dat hij het niet meer deed, dan moest je weer een klap geven en deed hij het weer.
2: Weet je, ik mis die dingen eigenlijk wel, die oude beeldbuizen. Maar wat ik niet mis...
0: Die piep.
2: Is de hoofdpijn die je ervan krijgt.
0: En die piep die je hoorde.
1: Ik heb die tijd echt niet meegemaakt.
2: Nee?
1: Wel dat je vroeger dan tv aanzette, dat je dan zeg maar, even van die bakbeest had.
0: Wees blij, man.
1: Dan kreeg je, en dan kwam de juf binnenrijden met een televisie. Moet je nu ook niet voorstellen.
0: Ja, toen was je wel blij. Ja.
1: Dan wist je, dit wordt een topmiddag. Maar,
0: het schold de VW-journaal. Of ik mik Loreland, weet je wel, met Carbonco en zo.
1: Ja, maar goed. En dan had je zeg maar, ook dat sneeuw op scherm. Tenminste, het sneeuw op scherm. En dan had je dus geen verbinding. Ja, dat is echt, dat kun je nu niet voorstellen.
0: Nee.
1: Dat je dan sneeuw op het scherm krijgt en het is gewoon zwart beeld tegenwoordig.
0: En Pim, wees gerust, want als ik naar het weer kijk, ook geen sneeuw.

0: Bassen en Smokin'. Nou, vandaag gaat het rook zeker jouw kant op komen. Want ja, we gaan hier koken, jongens. Zoals Pim dat zou zeggen in zijn jongerentaal. Jullie zijn echt aan het koken, zegt hij dan. Zegt dat eens?
1: Jullie zijn aan het koken.
0: Ja, mooi.
1: Koken.
0: Ja, want we gaan een kijkje in de keuken weggeven. Althans, ja, je kunt gewoon binnenkomen lopen. Hè. Vanaf 10 uur de open dag op bij Studio Alphen. En ook op Studio Alphen, want de hele dag is dat te volgen. Tot aan een uurtje of 4. Dan zijn de deuren geopend. En dan hoor je dat ook terug op de radio. Ja, en dat niet alleen. Ook de jaarmarkt staat vandaag op het programma, waar ook veel aandacht aan wordt besteed. En waar ook aandacht wordt besteed, is natuurlijk het nieuws. Want ik ben heel benieuwd.
2: Als een knopje wil. Dat is toch lekker met zo'n open dag dat je knopje dan niet werkt. Weet je wel. Dat is toch irritant.
0: Whatever.
2: Ja.
0: Dit is niet handig.
2: Hij wil het echt niet doen.
0: Doet deze wel?
2: Nee, ook niet.
1: Maar niet in de hut.
0: Hij wil ook niet uit.
3: Dan gaat lekker dit.
0: Ja, hij is...
1: Ries!
0: Nou... Ries is normaal van de techniek.
3: Ja, normaal zou ik het wel kunnen aanpakken, ja. Maar mijn laptop oplader is gepikt, dus...
0: Komt-ie.
1: Wat
4: staat er in de krant?
0: Zo, daar is hij. En wat staat er in de krant? Daar wilde ik naartoe. Wat staat er in de krant, Ries?
3: Ja, de familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden.
0: Och ja, jeetje.
3: Gisteren werd een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. Toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging, die sinds die ochtend vermist was. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Na zijn zangcarrière kwam hij meerdere keren in aanraking met justitie. Hij was ook lid van de verboden motorclub Satudara. Onlangs verhuisde hij naar Arnhem, waar hij een tattoo shop opende.
0: Ja. Het is vreselijk. Ik hoorde het nieuws gisteren inderdaad voorbij. Althans, jij stuurt het mij op, hè?
3: Ja.
0: Van, er zijn geruchten, dit en dat. En op een gegeven moment kom je, nou, nog geen 5 minuten later met het nieuws waar het in werd bevestigd. Ja, we weten allemaal, er speelt er nogal het een en ander rondom hem, hè? Ik bedoel, natuurlijk die motorclub. We hebben een soort van persoonlijke aanslagen kun je bijna noemen, hebben we wel gehoord. Onlangs was de auto nog in brand gestoken.
3: Ik heb dat ook allemaal niet meer zo gevolgd eigenlijk. Met
1: maar eerlijk is eerlijk, als je die auditie van die man terugkijkt, eerste seizoen The Voice, dat hij ook Roel van Velsen koos.
0: Ja.
1: Maar wat een auditie was dat, zeg.
0: Ja, maar echt.
3: Maar ik vind het eigenlijk altijd wel een beetje vreemd dat ze gewoon bij de eerste noot al gelijk allemaal omdraaien.
1: Ja, maar dat was toch bij hem ook. Dwight.
0: Ja, joh, we hebben het nu over The Voice, kom op. We hebben het over Ben Sanders, man. Dat is toch,
1: echt zingen, maar dat is hetzelfde als Dwight Dizzles. Die was ook zo'n type gozer. Ik weet niet of Wesley weet waarschijnlijk wie ik dan bedoel.
0: Ja.
1: Die had ook een auditie. En dat was gewoon binnen 1 noot. Hij zong End of the Road van Boys to Men. Ja, en hij begon te zingen en gewoon boem. Iedereen was meteen aan het draaien. En dat is wel echt heel vet.
0: Ja, zo is het.
1: Leuk feitje, die auditie is dus nergens meer te vinden. Want The Voice is de rechten kwijtgeraakt van dat liedje. Dus dat maakt het echt super zonde.
0: Oh, okay.
1: Dat is echt super zonde. Dat is een van de beste liedjes van The Voice aller tijden. Die is toen ook echt internationaal viraal gegaan.
0: Ja. En goed, Ben Sanders natuurlijk. Nieuws is inmiddels bekend. Dan hij is overleden. Langere tijd ook niks meer in de muziek gedaan. Hè, want hij was die liefde een beetje kwijtgeraakt. De liefde Yvonne Kolderweijen, onze roddenkoning, is hij ook kwijtgeraakt. Want dat strandde op een gegeven moment ook uit het niets. En het is eenmaal zo. Ja, Dien die heeft ook op gereageerd. Hè. Zijn broer die ook in de muziekwereld zat.
1: Ja.
0: Of zit, ik weet het niet wat het op dit moment doet. Maar sneu nieuws. En,
3: maar zijn vader was hoekzanger of zoiets? Of kwam uit Australië?
0: Ja, dus wat dat betreft, heel groot verhaal rondom hem. Maar het allergrootste verhaal is natuurlijk dat zijn lichaam is gevonden en hij is overleden. Pim, kort, wat is jouw nieuws van de dag?
1: Ja, Ed Sheeran zegt podia waar hij tijdens zijn looptournee zou optreden allemaal af. Tenminste, zijn shows Macklemore gaan niet meer door. Dit was de opener van zijn tour. De 43-jarige rapper heeft meerdere politieke uitspraken gedaan tijdens de show in de Verenigde Staten. Macklemore riep op tijdens een optreden. Onder meer zei hij Free Palestine. Daarbij riep hij ook op dat mensen in Gaza en bezette westelijke Jordaan-oever nooit vergeten gaan worden.
0: Ja.
1: En hij wordt nu van de tour geschrapt. Dit is niet handig voor Ed Sheeran, want al zijn openers van de tour hebben hem ook nu afgezegd.
0: Er is inderdaad kritiek op het feit dat Macklemore uit het voorprogramma is geschrapt. Of althans, in ieder geval in het optreden, in de tour. Waarbij dus die artiesten ook zeiden van... ja, maar dit laten we niet over ons heen gaan. Wij stoppen daar voorlopig ook mee. Ed Sheeran heeft zelf ook gereageerd.
1: Ja.
0: Die heeft namelijk ook gezegd van... ja, dit is niet mijn keuze geweest. Dus in zoverre overlegt het even met mijn tourmanagement. En misschien moet je zelf ook even in overleg.
1: Nou,
0: je hoort wat dat betreft ook een beetje dat tegelijk geluid. Hè? Ik bedoel, er is natuurlijk kritiek op hetgeen wat er allemaal gebeurt daar in Gaza. Veel mensenrechten die worden geschonden. Daar hebben mensen dan uitspraken over. Ja, en uiteindelijk, als je daar dan een uitspraak over doet, dan word je ineens gecanceld. Dat is, ja,
1: nou ja,
0: ik snap het niet zo.
1: De kritiek is nu tot nu toe vooral dat heel veel artiesten ook zeggen, het is een beetje alsof je zegt, ja, je mag je mening hebben zolang het ons zint.
0: Ja.
1: En wat het niet handig maakt voor Ed Sheeran is, hij heeft in zijn statement heeft hij gezegd dat hij hier niks aan te doen had en dat anderen het voor hem hebben besloten. Ja. Alleen nog geen 2 weken geleden heeft hij een interview gegeven in een podcast waarin hij zegt dat dit de allereerste keer is dat hij op het punt is in zijn carrière om alles over zijn tour te mogen beslissen. Dus het is een beetje alsof je zegt, en dat komt hem heel ongunstig uit dat hij dat 2 weken geleden in een podcast heeft gezegd.
0: Ja. Dus ja, dat gebeurt wel vaker. Alles wat je in het verleden hebt gezegd, dat wordt dan tegen je gebruikt in zover. Dus ja,
1: dus nou goed. Ja, lastig.
0: Lastig verhaal voor hem. Maar goed, hij moet er zelf een ei over leggen. Is gisteren trouwens ook gebeurd in het kabinet. Hè? Althans, die plannen zijn dan bekendgemaakt. En de lastenverhogingen van het kabinet komen vrijwel volledig voor de rekening voor de werkenden. Ja, je doet het voor niets.
3: Ja.
0: Dat stelt de Raad van State na bestudering van de begroting. Dus gaat de inkomstenbelasting omhoog. De belastingen die iedereen die werkt moet betalen, is dat. Ja, zometeen heb ik een klein overzichtje voor je van wat de nota, of de notulen, of de, hoe noem je dat, de miljoenennota.
3: Ja,
0: is dat wat het allemaal gaat betekenen rondom Prinsjesdag voor onze portemonnee. Ja, het minderheidskabinet die schrijft in ieder geval in de miljoenennota en het coalitieakkoord dat werken moet lonen. Maar ja, desondanks blijkt dat de plannen waar het kabinet extra geld voor uittrekt stevast worden betaald door juist degene die werken. Punt.
3: Ja.
0: Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we natuurlijk even muziek draaien van Ben Sanders. Eén vraag voor jullie.
3: Nou?
0: Wordt het Dry Your Eyes? Wordt het Kill for a Broken Heart? Of No Cure? Kill for a Broken Heart is wel echt één van zijn grootste, volgens mij.
3: Ja, daar wilde ik eigenlijk ook wel een beetje voor gaan.
0: Waar die ook mee bekend is geworden is natuurlijk If You Don't Know... If you don't know me by
3: Ik vind eigenlijk
0: dat
3: die moet draaien gewoon.
0: Ja, toch wel?
3: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Is niet zijn eigen track natuurlijk.
3: Nee, dat is ook wel zo. Nee.
0: Goed, en we komen er zometeen wel even uit. Eerst nog even wat anders. Want het is inmiddels 7:30. Zometeen het nieuws uit de wereld. Je hoort de hoofdpunten van de NOS. En ook het nieuws uit de regio. Richard Harreman, die zit daarvoor hier. Wat heb je zometeen?
3: We gaan het hebben over de oldtimerdag van afgelopen zaterdag.
0: Oh, echt waar?
3: Ja.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Heb je weer een vraag voor me?
3: Nee.
0: Oh, dat niet?
3: Nee,
0: okay.
3: Nee.
0: En zometeen ook
3: maar
0: de vorm
3: voor Pim.
0: Ja, voor Pim. Dat is misschien wel leuk om aan Pim te stellen. Want misschien heeft hij niet geluisterd. En dan weet hij het antwoord ook niet te geven. Dus zometeen krijg je een vraag van Richard Harreman, Pim.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dan ben je alvast voorbereid. En bereid je ook alvast voor op de voor of de na wat we zometeen weer gaan spelen. We gaan je muziekkennis testen in de ochtendshow. Doen we rond een uurtje of 7:45. Laten we dat doen. Dus dat zometeen. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van 7:30. Je hoort de NOS.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het weer nog, vandaag geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. En die kreeg natuurlijk van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Boskoop krijgt 64 nieuwe huurwoningen in het nieuwe woongebied Wonen op de Tuin. Het gaat om 44 sociale en 20 middeldure huurwoningen, verdeeld over 58 appartementen en 6 eengezinswoningen. De huidige 20 verouderde huurwoningen worden begin 2027 gesloopt. De bouw start naar verwachting in het najaar van dat jaar. De eerste bewoners kunnen medio 2028 hun woning betrekken. In Alphen aan de Rijn kwamen zaterdag veel liefhebbers naar de 44ste oldtimerdag. Daar waren allerlei bijzondere klassieke auto's te bewonderen, zoals een Chevrolet Camaro uit 1969, een Mazda MX-5 uit 1991 en een Zastava 750. Ook stonden er youngtimers, brommers en motoren. De dag trok veel bezoekers die volop konden genieten van de bijzondere voertuigen. En dan is de vraag aan jou, Pim.
0: Ja, wacht even. Dat is
6: De vraag van vandaag.
3: De vraag van vandaag. Wat is nou een Zastava 750?
0: Ja. Wat is dat nou?
3: Ja, het is een auto. Dat weten we.
1: Ja, het heeft vier wielen en een...

0: En een motor, ja, weet ik veel.
1: Nee. Het is een Fiat 600, maar dan ingebouwd in het voormalige Joegoslavië. Dat, die hadden namelijk die hadden de rechten daarop gekocht. En dan mochten ze zelf een auto mochten ze ervan maken met een eigen merk. Ja. Maar dat was eigenlijk gewoon precies hetzelfde als een Fiat 600.
2: Ze mochten alleen de merk Fiat niet gebruiken. Of het merk is dat natuurlijk. Ja.
3: Fiat 600.
1: Ja. Dan gaan we even door. Roach heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de districtsbeker. In Rijpwetering werd Voetbalfactory met 6-1 verslagen. Bart Hogeboom was de grote man met 3 doelpunten. Sam Brugman en Kevin Pereira maakten de andere treffers. Bijzonder moment was er vlak voor tijd. Doelman Dammers van der Poel werd vervangen door Randy Jansen, die daarmee zijn debuut maakte in het eerste elftal. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Ja, ik zie Pim al helemaal kijken. Die heeft helemaal geen verstand van auto's volgens mij. Dus in zover. Goed, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er 4 meldingen in de regio. De file van de kwartier die is inmiddels weer teruggeschroefd naar 6 minuten. Want op de A4 Rotterdam richting Amsterdam rijdt het iets meer door tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Staat op dit moment 5 kilometer. Je vertraging is daar dus 6 minuten. De A4 daarna richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp is 7 kilometer. En daar is de vertraging 7 minuten. Extra reistijd ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer. Oponthoud duurt 6 minuten. En de andere kant op diezelfde A20, maar dan tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer en vertraging is 4 minuten. Pim, ja, behalve dat je naar auto's aan het kijken bent, heb je ook een blik geworpen op het kaartje van het spoornetwerk.
0: Zeker.
2: Oftewel, wat is er aan de hand bij de NS? Of is er niks aan de hand op dit moment?
0: Er is nog steeds helemaal niks aan de hand binnen de regio. Het rijdt allemaal lekker door, dus maak er ook zeker gebruik van.
2: Nou, zo is het. Kun je deze kant op komen om zometeen om 10 uur aan te schuiven bij de ochtendshow. En natuurlijk bij Dylan en Koen en ook John Wiersma. Want vandaag open dag bij Studio Alphen. En ook de jaarmarkt natuurlijk. Dus het wordt één groot feest vandaag. Dat allemaal tot 12 uur. Zijn we bij je met de ochtendshow. Ja, echt, ik zeg het niet verkeerd. Tot 12 uur. Met zometeen een ronde van de voor of de na. We gaan je muziekkennis testen zometeen. Speel mee via studioalphen.nl/WhatsApp.

Mike's Time Together. Ja, dat zouden we bijna zeggen hier bij de ochtendshow. Want we zitten heel wat tijd bij elkaar. Maar dat vinden we alleen maar gezellig. We hopen ook van jou te horen. Studioalf.nl/WhatsApp. Kun je gewoon van alles kwijt. Hè? Niet alleen om zo meteen mee te doen met de voor of de na. Of waar of niet waar. Maar je kunt ook gewoon je verzoek.

0: Kaartjes kwijt, je kunt je verhaal erin kwijt. We willen van je horen. studioalf.nl/WhatsApp. En in dit geval wel voor... De voor of de na, we gaan je muziekkennis testen in de ochtendshow. Ik ga zo een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven. Via de app studioalf.nl/WhatsApp. En ook wil ik van je weten uit welk jaartal het is gekomen. Althans, ja, ik hoef niet een specifiek jaartal te weten van je. Ik wil wel van je weten of dat die voor of na het jaar 2020 is uitgebracht.
1: Oeh.
0: Dus alleen het antwoord de voor of de na is al voldoende in zover. 2020, met dat jaartal spelen we dus. Ja, Richard doet ook mee en ook natuurlijk Pim doet mee vandaag met de voor of de na. Dat doen we hier in de studio. Ja. Maar we hopen vooral van jou te horen. studioalf.nl/WhatsApp, daar gaat het om vandaag. Zeg, zijn jullie er klaar voor?
2: Ja hoor, kom maar op.
0: Is dit de opdracht voor vandaag? Titel en artiest, voor of na het jaar 2020? Hij klinkt zo.

0: ben je toch te laat, want Richard was als eerste met zijn naam.
1: Sorry.
0: Ja, kan die ook niks aan doen natuurlijk.
2: Maar hij kan het fout hebben, toch?
0: Ja, tuurlijk kan hij het fout hebben. Het zou zo... Nou, in theorie zou het kunnen, Ries.
2: Oké.
0: Maar dat is theoretisch. In praktijk is het altijd maar even afwachten hoe het gaat verlopen. Maar goed, wat denk jij? Wie is het? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2020 uitgebracht? En eigenlijk, wil je een bonuspuntje scoren... dan wil ik ook graag een tweede artiest van je weten... die je niet hebt gehoord, maar er wel bij zit.
2: Oh, ja, en die weet ik.
1: Die weet jij dan weer.
2: Dus je mag het niet opzoeken, Ries.
1: Nee, precies.
0: Precies, ja. Hij zit ondertussen al te kijken.
1: Nee, ik zit voor mezelf even op te schrijven wat het precies is.
0: Oh, zo, precies. Oké, ik ga hem nog een keertje draaien. Even een klein kort fragmentje van de opdracht van vandaag. Titel en artiest voor of na het jaar 2020.

0: Ja, dan kwam hij bijna, die tweede artiest. Maar ik hou het toch nog even geheim voorlopig.
1: Ik heb hem inmiddels al.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
2: Ja.
0: Wie is het? En als bonusvraagje, wie zijn het? Wat is de titel van de track en is die voor of na het jaar 2020 uitgebracht? Ik wil het van je weten. studioalf.nl/WhatsApp. Geef het door. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar in de voor of de na. En verdien jij 3 stickers, want die liggen hier op je te wachten. Dus dat wil je. studioalf.nl/WhatsApp. Meld je daar. Ik heb even een keuze gemaakt wat betreft de track van Ben Sanders die we willen draaien in de ochtendshow. Okay. Want jij zei If You Don't Know Me By Now. Hè? Dat is wel een van de tracks. Ja, dat is een mooie plaat. Aan de andere kant, dit is toch wel zijn grootste track geweest. Kill for a Broken Heart. Nou, heel veel mensen hebben een broken heart. Ben Sanders, rest in peace.

0: Carlos, ja. Gisteren bekend geworden dat hij is overleden nadat zijn lichaam is gevonden in een recreatieplas vlakbij Arnhem, geloof ik, hè? Was ja, dat in de buurt. Ja. Hij is geboren officieel in Londen. Ik wist niet of jullie dat al wisten.
1: Ja. Maar zijn vader was volgens mij Australiër of zo.
0: Geen idee eigenlijk. Maar goed, daarnaast is hij natuurlijk ook gewoon de eerste winnaar van The Voice. Ook wel heel bijzonder natuurlijk. En zijn broer Dean, even daarover gesproken, die nam nog deel aan het Nationaal Songfestival.
1: Ah, oké. Okay.
0: Want dat was natuurlijk de voorronde op het grote Internationale Songfestival. Maar uiteindelijk kreeg het maar 3% van de stemmen.
1: Ja.
0: Hij deed trouwens samen met zijn broer mee, zie ik hier staan.
1: Oh, ja. Grappig.
0: Maar goed. Moeten we natuurlijk muziek draaien als het om een artiest gaat. En dat was dan Kill for Broken Heart. Ja, je zegt het is een beetje dubbelop, is het ook. Maar goed, aan de andere kant, het is wel een van zijn grootste platen. Dus dan moeten we het ook gaan draaien.
1: Ja, is ook zo.
0: Zeggen wat we ook hebben gedraaid. Is een fragment van de opdracht voor vandaag in De Voor of De Na. We gaan je muziekkennis testen in de ochtendshow. En zojuist heb je die opdracht gehoord. Ja, de vraag is, wie is de artiest? En als bonusvraag, wie is de tweede artiest? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2020 uitgebracht? En met die opdracht spelen we vandaag. En zo klinkt die dan.

0: Het ging al bijna te ver. Dit is de opdracht voor vandaag in de voor of de na. Ja, wie is de artiest? Met als bonusvraag, wie is die tweede artiest die je niet hoorde, maar er wel in zit? Wat is de titel van de track en is die voor of na het jaar 2020 uitgebracht? Ja, veel appjes zijn er binnengekomen via studioalf.nl/WhatsApp. En maar voordat we naar de appjes gaan, gaan we eerst even luisteren naar Richard Harreman. Want hij gaf als eerste te weten dat hij de beurt wil hebben. Want hij noemde zijn naam. Dus krijg jij de beurt, Ries.
1: Ja, nou, het is Meghan Trainor met Like I'm Gonna Lose You.
0: Okay.
1: Voor 2020. En die tweede artiest, John Legend.
0: Ja, Pim, jij zegt... Op een gegeven moment zei je ook van... Ja, ik denk dat ik het weet. Vooral die tweede artiest had jij het over.
2: Ja, ik dacht dat het een origineel was van John Legend. Ik weet niet waarom. Maar gewoon dat John Legend is voor mij een legend.
3: Ah ja.
2: Maar...
0: Precies.
2: Dus ik had het meer zo. Maar nee, voor mij klopt het antwoord wel, Ries.
0: Ja, weet je het zeker?
2: Ja, ik weet het zeker.
0: Oké. Okay. Wat wilde je zeggen?
1: Nou ja, het is wel apart, want ik heb het juist even opgezocht. Het staat uitgebracht op, nou ja goed, het jaartal.
0: Ja.
1: Artiest Meghan Trainor, hoofdartiest John Legend.
0: Ja.
1: Dus wel, ja, apart.
0: Al staat dat niet zo ingedeeld, want het is echt, wordt echt ingezet als Meghan Trainor als eerste artiest, oftewel de hoofdartiest. En John Legend die daar dan bij aansluit eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat hoor je ook in het nummer. Maar klopt het ook? Is dit inderdaad Like I'm Gonna Lose You van Meghan Trainor en daarbij dus John Legend en komt hij voor het jaar 2020 vandaan? Nee, er is geen twijfel over. Het is gewoon hartstikke goed, want inderdaad, Meghan Trainor komt uit het jaar 2015 en staat op haar debuutalbum.
1: Ja, ze wist geen titel te verzinnen, dus noemde ze het maar titel.
0: Ja, daarom zeg ik ook, het staat op haar debuutalbum, punt. Een title inderdaad, dat is haar debuutalbum, zo is die genoemd. Ja, en hier staat toch echt wel featuring guest vocals from John Legend. Dus waarschijnlijk heeft hij dat liedje zelf geschreven, wilde het niet zelf uitbrengen.
1: Ja, dat gebeurt wel vaker, hè?
0: Heeft hij het aan haar gegeven, maar wilde die wel zelf meedoen? Ja. Of is hij gevraagd om mee te doen? Kan natuurlijk ook in zover.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Goed, je hebt het hartstikke goed, Ries. Van harte gefeliciteerd. Klein applausje voor jou natuurlijk.
1: Nog meer stickers op mijn laptop.
0: Wat zeg je nou?
1: Nog meer stickers op mijn laptop.
0: Nee, die stickers zijn niet voor jou, want anders dan gaat het stapeltje heel snel er doorheen. Nee, je hebt al stickers gehad. Wie we wel stickers gaan uitdelen, dat is vandaag Gijs. Gijs uit Kagen-Brasem, Leimuiden komt hij vandaan. Hij zegt, goedemorgen. Jullie zijn op zoek naar Meghan Trainor samen met John Legend. Nou, bonuspuntje erbij, extra sticker voor Gijs. En Like I'm Gonna Lose You, voor het jaar 2020. Alleen wist hij niet helemaal meer of het nou Zero's of The Tens was. Maar wat dat betreft, de voor was al prima. Dus Gijs, van harte gefeliciteerd. Ook applaus voor jou. Lekker bezig, man. Jij bent bij deze de dagwinnaar in de voor of de na. Je krijgt de 3+1 sticker van ons. Ene bonuspuntje leverde je toch een extra sticker op. En geniet ervan. Zorg er trouwens ook voor dat jouw contactgevers deze kant op komen. Want anders kunnen we het niet opsturen naar je. Of je moet zo meteen langskomen tijdens de open dag. Want dan kunnen we het gewoon persoonlijk overhandigen natuurlijk. Maar dan leg ik het alvast klaar. En dan moet het helemaal goed komen. Wil je dit nou ook? Ja, van de week gaan we weer spelen hoor. De voor of de na in de ochtendshow. studioalf.nl/WhatsApp om je te melden en ook mee te doen. En ook zo meteen in de ochtendshow natuurlijk weer nieuws weer en verkeer. Want we maken ons op voor het nieuws van 8 uur. Richard Harreman, ook het nieuws uit de regio zometeen.
1: Zometeen, ja.
0: Wat nu is last frequencies, ja.
1: Sorry hoor.
0: Intro tijd zit erop.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Handtekenen!
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
13: De Ochtendshow.
14: Hele goedemorgen. De Ochtendshow op Studio Alphen Kagebraas. Om 7:58 is het. Zometeen gaan we verder. Eerst het nieuws van de NOS.
15: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
14: En het nieuws uit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De loting voor de eerste knock-outronde van de districtbeker.

0: weken is geweest. Alphense Boys, Alvia en BSC 68 gaan door naar de volgende fase, terwijl ARC deze ronde instroomt. Alphense Boys speelt uit tegen SC Monster. ARC gaat naar TAVV. Alvia speelt bij Stolwijk en BSC 68 gaat op bezoek bij Transvalia ZW. De wedstrijden zijn op zaterdag 17 oktober. De politieagenten die maandag gewond raakte bij een trainingslocatie van de politie in Alphen aan den Rijn heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West. De politie bevestigt alleen dat het om een schotwond gaat en dat het wapen per ongeluk is afgegaan. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval. VV Waalbrugge heeft de volgende ronde van de districtsbeker bereikt. De ploeg won in eigen huis met 6-2 van directe concurrent PGS Vogel en eindigde daardoor als eerste in de pool. Bas Siebert scoorde 2 keer. Ook Jurre de Boer, Dennis Boer, Ruben van Tijn en Tim van der Doef kwamen tot scoren. Eerder plaatste ook competitiegenoot Roak zich voor de volgende ronde. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Woensdagochtend is normaal gesproken altijd een vrij rustige ochtend wat betreft de files. Er staat op dit moment een half uur in totaal. En daarom krijg je van mij de meldingen van 5 minuten of langer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ieperburg en knooppunt Hofvliet staat 4 kilometer, je doet daar 6 minuten extra over. De A12 Den Haag richting Utrecht, daar doe je 8 minuten extra over. Tussen Bodegraven en Woerden staat er namelijk 4 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda dan, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer, 6 minuten extra. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, dat is de andere kant op, tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer en vertraging is daar zo'n 5 minuten. Pim, hoe is het op het spoor verder?
2: Ja, op het spoor is momenteel redelijk rustig in de regio. Houd er alleen rekening mee dat als je vanaf Utrecht reist, dat er verschillende trajecten storing hebben. Heeft te maken met de inzet van politie daar.
1: Oh.
2: Wat er precies aan de hand is, gaan we nog even uitzoeken. Maar het lijkt nu te maken te hebben met de trajecten Utrecht-Almere en Utrecht-Amsterdam.
1: Zou dit weer wat te maken hebben met die stakingen vanuit de boeren, vanuit LTO? Althans, ja, LTO zegt dat ze er niks mee te maken hebben, maar...
0: Ik zit hier even kijken. Het vindt allemaal plaats rondom Hilversum. Dus,
1: Het zou zomaar kunnen, maar goed. Ja. We gaan er even achteraan, voor zover wij het kunnen vinden natuurlijk. Maar mocht je inderdaad doorreizen, hou in ieder geval de reisplanner van NS in de gaten om jouw route te checken.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: gaat toch gebeuren vanmiddag. Regen, regen en regen wordt er verwacht. Althans, ja, ook af en toe een klein zonnetje en een beetje wolkenvelden, dat soort dingen. Maar ja, toch een beetje slechter weer dan hadden gehoopt. En vooral de dag van gisteren natuurlijk, want gisteren was het behoorlijk warm, hè? Ongelooflijk. Ja. Ik heb bijna gisteren dacht van, ik moet echt in de schaduw zitten, want het is niet normaal warm.
1: Ja. Ja, het was echt broeierig, was het.
0: Vandaag woensdag 16 september, de derde woensdag van september. Dat betekent natuurlijk de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn, hè, traditiegetrouw. En vandaag ook open dag bij Studio Alphen en Kagebrazem. Vooral bij Studio Alphen in dat geval, want alleen die deuren zijn geopend voor publiek. Vanaf 10 uur kun je binnenkomen wandelen en we hopen je van harte te verwelkomen hier. Kunnen we ook nog natuurlijk even wat nieuws behandelen, want daar gaat het natuurlijk ook over. Ja, die jaarmarkt dan, hè. Meer dan 500 kramen nemen het over in het centrum. We zien al voor de deur het een en ander staan. Veel mensen zijn bezig om een troep te verkopen of...
1: Nou...
0: je hebt natuurlijk ook gewoon de kleedjesmarkt. Ja, dat is gewoon de oude troep die op zolder lag. Of juist de mooie producten aan de man te brengen, want dat is natuurlijk ook. Verder natuurlijk ook aangevuld met muziek, kinderactiviteiten. En nieuw dit jaar, de drakenbootraces, hè? Vanmiddag staan die op het programma, dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En wie de winnaar wordt, want daar zijn we ook heel benieuwd naar. Maar goed, een rustig dagje boodschappen doen. Ik zou het even laten tot een andere dag.
1: Ja.
0: Maar je kunt wel boodschappen doen vandaag, dat wel. Verder ook, Kagebrazem scherpt ondertussen beleid aan tegen drugscriminaliteit. Ze zijn al wat langere tijd bezig met dat soort campagnes en zo. Maar nu doen ze dat nog meer. Want panden kunnen worden gesloten wanneer daar drugs liggen. Of worden verhandeld, of worden geproduceerd. Of beide, alle drie tegelijk. En ook kunnen voorbereidingen voor een drugslab al genoeg zijn om daar op te acteren. Geen proefdraaiweek dus dit keer, maar nu echt actie in zover. En Ries, wat heb jij in het nieuws?
1: Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten mogelijk achter de sabotage van het spoor zitten. In online boerengroepen zou voorafgaand aan Prinsjesdag zijn gesproken over acties, waaronder het vastmaken van buizen aan het spoor. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. De politie onderzoekt de zaak. ProRail noemt de sabotage levensgevaarlijk.
0: Ja, zo is het inderdaad. Ja.
2: Maar online boerengroepen, wat wordt er in vermeld? Ja, hebben ze dan met elkaar over trekkers, zeg maar, de rest van het jaar? Gaan zo...
0: Ja, kijk, LTO die heeft al gezegd, we hebben er niks mee te maken. Hè. Dit zijn gewoon soort van individuele acties, maar dan uiteindelijk wel in groepen. Ja. Maar die dan vooral online worden voorbereid. Dus er kunnen ook gewoon mensen tussen zitten die helemaal niks met de boer te maken heeft.
2: Nou, ik heb...
0: Maar gewoon een soort van, ik durf het bijna niet te noemen, klimaatgekkies, hè?
2: Nou ja, ik zag een video van dus de, dat was toevallig bij Lubach gisteravond. Ja. Dat dus de baas, de opperbaas van Farmers Defence Force had gezegd, nee, het is niet Farmers Defence Force, maar vorige week heeft hij wel een video op Farmers Defence Force geüpload met, als je wat wil doen, doe het op Prinsjesdag. Oh, en dan komt het lekker uit.
0: Ja. Beetje dezelfde actie als Ed Sheeran, hoor ik zo hier.
2: Ja, een beetje gek, ja. Ja. Dus dat.
0: Ja, dus dat. Maar of dat dit te maken heeft met dus die problemen op dit moment bij rondom Utrecht Centraal, hè, bij Hilversum, waar we het net over hadden, dat weten we nog niet. Dus nee,
2: ik zit er bovenop, Wes.
0: Je zit er bovenop.
2: Ik refresh me nu.nl, alles wat ik heb.
0: Je bent een beetje onderzoeksjournalistiek aan het verrichten op dit moment, maar je komt er nog niet achter.
2: Niemand weet toch wat er echt aan de hand is. Dus,
0: Wat weet je wel? Want heb je ook nog ander nieuws?
2: Ja, ik heb wel positiefs. De Schiphol-stakingen, die zijn eindelijk van de baan. Vakbonden bereiken namelijk een akkoord. Ze hebben woensdag gesprek gehad, dus vandaag vanochtend. En ze zijn tot een akkoord gekomen over een beter cao, betere eisen voor de beveiliging en betere arbeidsomstandigheden.
0: Ja.
2: En alle acht de eisen die ze hadden zijn gewoon ingewilligd. Dus, en ook vrij makkelijk. Dus vakbond FNV is heel positief.
0: Ja, ook hier durf ik het bijna niet hard op te roepen, maar lonen staakt in dit geval. Nee, staken loont in dit geval. Niet andersom. Ja.
2: Lonen staken. Nee, laten we dat alsjeblieft niet doen. Maar,
0: dat was juist de bedoeling om dat niet te veroorzaken.
2: Nee, maar het is wel goed. Het is mooi positief nieuws. En,
0: kun je weer met een gerust hart naar Schiphol om te gaan vliegen. Nou, een lekkere vakantiebestemming met warm weer en zo. Dat is altijd wel fijn.
2: Nou ja, het is in tegenstelling tot de NS, dat ze continu maar door moeten blijven staken. Is dit even positief? Dat je denkt, het kan ook zo.
0: Ja, zo is het. Zeg, van een welverdiende vakantie teruggekomen. Inmiddels is het personeel van Theater Castellum, terwijl het van buitenaf nog vrij rustig lijkt eigenlijk in het pand, wordt er in de gangen en achter de schermen echt flink hard gewerkt. We zien ze echt elke dag weer zwoegen en zweten om ervoor te zorgen dat het nieuwe theaterseizoen helemaal klaar is om te beginnen. Althans, het theater voor het nieuwe theaterseizoen. En wat er allemaal staat te gebeuren, dat hebben we eerder natuurlijk al kunnen zien tijdens de seizoenspresentatie. Kunnen we ook teruglezen in de seizoensgids of op de website van Theater Castellum. Maar ja, het wordt vaak nog aangevuld met allerlei extra activiteiten. En inmiddels is hier aangeschoven en heeft ook de trappen weten te beklimmen. Annelies de Jeu. Annelies, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, Theater Castellum, daar werk je voor. Je bent elke dag weer hard in de weer. Ik zie je elke dag weer op het fietsje heen en weer rijden. Om ervoor te zorgen dat je en in contact staat met allerlei organisaties. Om zelf dingen te organiseren. En jij kwam op een gegeven moment bij mij op de lijn. Je zegt, nou ja, op de lijn... Sprong me hier gewoon op de gang aan.
3: Sprong je gewoon op je nek.
0: Ja, ja. Nou, altijd gezellig. Ja. Dat sowieso. Maar ook van, ja, Wes, ik heb zoveel extra dingen te vertellen. Dat ik dacht, ja, het is woensdag cultuurdag bij Studio Alphen. Zometeen komt ook de cultuurmakelaar, Jussie van Besseling van Kampen, die komt langs. Ja. Ik dacht, ja, dan is dit een mooie aanvulling op hetgeen wat hij zometeen gaat vertellen.
3: Ja.
0: Want nou, je hebt heel veel,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, superfijn. Ja, Wesley, ik zei zelfs, mag ik twee ochtenden komen? Ja, dankjewel. Ik ga het allemaal niet in één keer vertellen, want we hebben echt heel veel projecten deze maand en komende maand. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon een balletje bij je opgooien van, joh, mag ik even langskomen om erover te vertellen?
0: Ja, ja, je hoeft maar een deur door te lopen en een paar trappen op en je bent er.
3: Ja, dus dat is super
0: fijn. Je bent van harte welkom uiteraard.
3: Ja, hartstikke fijn.
0: Zo ook vandaag dus.
3: Ja, ja, ik heb echt twee leuke projecten waar ik nu even kort over ga vertellen, mensen niet te overvoeren. Maar het zijn zulke leuke dingen dat ik dacht, dit moet ik de Alphenaar even vertellen. Wij doen namelijk elk jaar mee aan de Week van Ontmoeten en Verbinden. Dat is een week waarbij allerlei activiteiten georganiseerd worden vanuit verschillende partners in Alphen. Om mensen letterlijk de deur uit te krijgen en iets leuks met elkaar te gaan doen. Dus eigenlijk voor alle doelgroepen. Het is eigenlijk om eenzaamheid tegen te gaan, maar ook gewoon om normaal gewoon ontmoeting met elkaar te hebben.
0: Ja.
3: En daar hebben wij een

0: Van Plaatjes Vullen Gaatjes, misschien wel bekend voor mensen uit de regio. En die gaan lekkere muziek draaien. 'S Ochtends eigenlijk aangepast op de peuterleeftijd, peuterkleuter. En 's middags voor volwassenen. En wat ik 's middags heel bijzonder vind, is dat mensen ook echt plaatjes aan kunnen vragen met herinneringen. Dus je kan met elkaar ook in gesprek gaan over: dit plaatje heb ik gedraaid toen wij elkaar ontmoetten. Of toen de kinderen geboren werden. Iedereen heeft wel een bepaalde herinnering of een bepaald gevoel bij een plaat. Dus die plaatjes kunnen aangevraagd worden en daarbij hun eigen verhaal gedeeld worden. Maar het is vooral gezamenlijk feestvieren en gezelligheid.
1: Ja, van de week sprak ik met Remco Pielstroom. Hij wordt de nieuwe directeur bestuurder van het vitaliteitsbedrijf Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is het gezamenlijke bedrijf van de Termen 2 en natuurlijk Alvitaal.
0: Ja.
1: Die wilde dit soort dingen ook uit. Hè? Dus mensen meer verbinden, meer met elkaar dingen laten doen. Dus ook inderdaad die eenzaamheid tegengaan. Dit is daar echt een mooie aanvulling op. En misschien wel een mooie samenwerking op een gegeven moment ook.
0: Zeker, die is er al.
1: Die is er al zelfs. Kijk.
0: Dat was mijn volgende punt. Ja. Mensen kunnen gratis deelnemen bij deze eerste editie. Ik wil het eigenlijk een aantal keer per seizoen laten plaatsvinden. En dan tegen een kleine bijdrage van €5. Maar de allereerste editie doen we samen met Alphen Vitaal. Omdat zij het inderdaad ook heel belangrijk vinden om dat ontmoeten te organiseren. Ja. Maar ook het bewegen en het fysiek fit blijven. Dus we hebben deze eerste editie met hen samen opgepakt. En daarom kunnen we deze eerste editie gratis aanbieden. Dus wel de bedoeling dat mensen even via onze website zich aanmelden, zodat we weten ongeveer hoeveel mensen we kunnen verwachten.
1: Ja, dat is wel handig inderdaad.
0: Dat is wel prettig.
1: Hoeveel stoelen je aan moet schuiven en zo en dat soort zaken.
0: Ja. Ja, dus dat is wel even prettig als mensen dat even doen. Maar verder is de toegang gratis. De bar is open, dus mensen kunnen lekker koffietje, theetje of iets anders halen. Het is vooral een hele gezellige middag. Dus hou je niet van dansen, maar wel van muziek. Kom er zo gezellig bij zitten. Maar ik denk dat je zal merken, zodra iedereen lekker aan het bewegen gaat, dat je zeker uitgenodigd wordt om mee te dansen.
1: Ah, heel tof. En ook tof dat niet alleen de mensen worden verbonden met elkaar, maar dat ook de organisaties bij elkaar komen. Ja. Om dit dus voor elkaar te krijgen. Ja, wat ik wilde zeggen ook, was dat zeg maar de opmerking die ik toen maakte bij Remco, is dat we eigenlijk heel veel dingen hebben geleerd uit coronatijd, hè? Om juist een beetje voor elkaar te zijn, om elkaar te helpen, om de eenzaamheid tegen te gaan. En dat het daarna een beetje is versloft. Althans, voor het gevoel dan in ieder geval. Want ja, toen lag de nadruk er heel erg bovenop.
0: Ja.
1: Zo langzamerhand komen eigenlijk dat soort onderwerpen weer wat meer terug. Omdat we ook merken dat we er toen heel veel aandacht aan hebben besteed. En dan nu wat minder.
0: Ja, en ik moet zeggen, het hele jaar zijn er echt heel veel activiteiten die georganiseerd worden, waar mensen ook heel vaak gratis aan deel kunnen nemen. Dus het is het hele jaar door overal wat te doen. Mensen die daar nieuwsgierig naar zijn, hou vooral de site van Activiet in de gaten, van Particip, van Tom in de Buurt. Maar ook bij ons, we hebben echt heel veel activiteiten ook die we samen organiseren, omdat we het ook inderdaad super belangrijk vinden dat we met organisaties samenwerken. Dus het is echt het hele jaar door eens wat te doen. En eigenlijk vanaf coronatijd is dat allemaal doorgegaan. Alleen inderdaad, daar was in het nieuws, in de pers was daar meer aandacht voor.
1: Ja.
0: Kijk naar elkaar om. Maar dat is natuurlijk in alle tijden belangrijk om naar elkaar om te kijken.
1: Nee, zo is het ook. Ja, in gedachten blijft het nog steeds natuurlijk wel een beetje zweven. Alleen ja, we uiten het gewoon wat minder. Maar blij dat er op de achtergrond nog steeds dingen gebeuren die dit soort dingen tegengaan. Hè? De eenzaamheid onder andere tegengaan, mensen met elkaar verbinden. Dus goed ook dat je hier bent om dit ook weer te verspreiden, dat woord. Want we moeten dat zeker niet vergeten.
0: Ja.
1: Wanneer is dit?
0: Dit is op 30 september.
1: 30 september. En je moet je van tevoren even aanmelden dan. Waar kan dat?
0: Bij onze site, bij castellum.nl. En er staan ook twee kopjes aangegeven. Wil je aanmelden voor volwassen met kind? Of wil je aanmelden voor de middageditie? De ochtend is van 11:30 tot 11:15. En de middag van 11:30 tot 4:30.
1: Okay.
0: Dus die is iets langer.
1: Iets minder lange
0: aandachtspannen.
1: Ja, en dan kan de DJ ook even de plaatjes opzoeken. Die worden aangevraagd natuurlijk.
0: Ja, dat zijn weer eens een andere lichting. En nogmaals, die week van ontmoeten en verbinden, daar worden heel veel activiteiten georganiseerd in Alphen. Dus hou vooral ook de site in de gaten. Bij Particip hebben een hele activiteitenlijst staan. Dus mensen kunnen nog veel meer leuke dingen doen.
1: Kijk.
0: Maar bij deze kom vooral naar deze gezellige dans.
1: Zo is het. En dan heb je ook nog een tweede activiteit die je graag nog even onder de aandacht wil brengen natuurlijk.
0: Ja. Ja, we hebben nog een hele leuke samenwerking. Dat is met Harmony Artie. Die geeft op zaterdag 3 oktober bij ons een kinderconcert. In het kader van de Kinderboekenweek.
1: En,
0: nou, daar willen wij natuurlijk ook heel graag aan meewerken. Want dit jaar is het thema spot aan. Nou, hoe mooi kan je het hebben om die link naar theater te maken. Dus we zijn heel blij dat Artie dit initiatief heeft opgepakt. En wij hebben er nu een co-productie van gemaakt, waardoor we samen dit ondersteunen. En wij hebben bedacht, we gaan vanaf het concert is van 3 tot 4. En wij gaan vanaf 2 uur een randprogrammering aanbieden, waarbij kinderen kunnen knutselen, allerlei dingen, leuke dingen kunnen doen. Daar kunnen ze gratis aan deelnemen. Dus kom vooral lekker op tijd naar dat concert. Ook voor dit concert kan je via onze site...

0: kaarten reserveren. Kinderen kunnen gratis en volwassenen tegen 10 euro. Dus dat is allemaal heel laagdrempelig.
1: Ja.
0: En na afloop hebben we een kinderboekenbal. En daar heb ik ook heel erg veel zin in.
1: Ja, maar dat is tof. Want dat boekenbal van de grote boekenweek... Dat wordt al heel druk bezocht altijd. We hebben heel veel BN'ers. Die gaan er ook altijd naartoe. Die willen even interessant doen en zo. Ja. Dit is niet om interessant te doen. Maar dit is gewoon echt om en kennis te maken met boeken. Met lezen. Überhaupt gewoon... Wat is er op dit moment ook allemaal... te zien hè? Of te lezen. Wat is er een beetje in? Want hebben we het nog steeds over hoe overleef ik? Of hebben we veel andere soorten kinderboeken... waar we over kunnen lezen of mee kunnen lezen? Ja. Wat is nou een boek bijvoorbeeld, Annelies... wat jij vroeger veel hebt gelezen... wat je nog steeds bijstaat als volwassen zijnde... maar wat je als kind dus hebt gelezen?
0: Nou dan ga ik vooral wel een beetje terug naar de prentenboekentijd, denk ik ook. Nou, ik moet eigenlijk eerlijk... bekennen dat het dan eerder terug gaat naar de tijd mijn kinderen klein waren, dat ik daar goede herinneringen heb. We lazen heel graag Tim op de tegels. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar het was een heel grappig boek van Tim die van zijn vader niet op de tegels mocht lopen. Dus daar bewaar ik hele warme herinneringen aan. Mijn ouders hebben ook heel veel voorgelezen, heb ik ook echt fijne herinneringen aan. Tot best wel laat nog, was heel, heel prettig om dat moment samen te hebben.
1: Ja.
0: Moet ik even heel goed nadenken welk boek. Ja, en Jip en Jannek heb ik ook goede herinneringen aan. Dat
1: is eigenlijk die boeken van Annie M. G. Schmid. Hè? Ja, precies. Dat zijn Siep Westerdorp?
0: Piep Westerdorp. Piep
1: Westerdorp. Ja, Siep is die poes natuurlijk.
0: Ja.
1: Siepie en Takkie, ja.
0: Precies.
1: Ja, waarom ik het eigenlijk vraag is omdat jij als kind dingen hebt gelezen... wat je als volwassene nu nog steeds weet. En ja, dat het eigenlijk zo belangrijk is om uiteindelijk ook die taalontwikkeling een beetje op gang te brengen.
0: Ja.
1: En probeer er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Want uiteindelijk, ja, je hebt er gewoon heel veel aan ook.
0: Zeker, ja. En ik vind voorlezen ook voor ouder en kind ook allebei heel fijn. Dat geeft een heel fijn, gezellig momentje samen. Dus het is niet alleen het lezen zelf. Natuurlijk, spelende wijze neem je taal mee.
1: Ook hier de verbindingen.
0: Ja, precies. Ja, en daar word ik altijd wel voor over.
1: Ja.
0: Van, ja.
1: En nog één keer, wanneer is het?
0: Dit is op 3 oktober. Op zaterdagmiddag van 3 tot 4 is het concert.
1: Ja.
0: Waarbij ik even moet aanvullen. Ze hebben een oproep gedaan vanuit Arti om kinderen te stimuleren om ook een instrument of te spelen of daar zich te laten performen.
1: Ja.
0: Zij gaan aanstaande dinsdag repeteren met de kinderen die zich aangemeld hebben. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit om te zien en te horen wat die kinderen daar gaan doen. Dus die gaan eigenlijk optreden met het orkest tijdens dat concert. En dat is dus van 3 tot 4. En daarvoor en daarna hebben wij nog een randprogramma.
1: Juist. Wees erbij. Theater Castellum, castellum.nl is de website. Dus dan kun je daar even aanmelden. Dat is wel belangrijk, want ja, zomaar binnenkomen lopen, dan wordt het chaos.
0: Ja.
1: Dus laten we dat vooral niet doen. Wees erbij. En dat zijn dan twee van de nog veel meer activiteiten die er gaan plaatsvinden. Volgende week kom je namelijk weer langs.
0: Graag.
1: Met de andere onderwerpen.
0: Ja, er komen nog meer leuke dingen aan.
1: En ik denk als jij zometeen de cultuurmakelaar tegenkomt op de gang, dat je dit ook even bij hem...
0: Ja, hij weet het al, maar ik zat nog even knipoogen naar hem.
1: Reageerde die heel enthousiast op dat laatste? Vooral dat ook kinderen zelf een instrument mee mogen nemen?
0: Ja, maar je kent Justin, die reageert overal enthousiast op. Want alle initiatieven omarmt hij van harte. Maar inderdaad, dat instrument...
1: Meer muziek in de klas, hè?
0: Meer muziek in de klas vindt hij fantastisch. Ja, en daar zijn we ook bij aangesloten om met scholen daarover in gesprek te gaan. Dus nee, inderdaad, hij is aan boord.
1: Kijk, nou, er zijn zoveel dingen geopperd in de afgelopen tijd. En zo langzamerhand komt er steeds meer bij elkaar. Wordt er steeds meer met elkaar verbonden. Dat ik ontzettend enthousiast word over het nieuwe seizoen. En wat er allemaal staat te gebeuren. En ik ben ook heel benieuwd naar wat er nog meer aan zit te komen. Want er is nog veel meer.
0: Ja, teaser.
1: Teaser. Naar volgende week.
0: Volgende week meer.
1: Nou, dan ben je volgende week weer van harte welkom.
0: Nou, dankjewel.
1: Zien we je volgende week?
0: Ja, fijne dag vandaag met je open dag.
1: Ja, dankjewel. Loop je nog even binnen zometeen? Want je hebt het hier nog nooit gezien natuurlijk.
0: Nee.
1: Kunnen we je echt even een keertje rondleiden ook.
0: Ja, ik kom zeker even gluren.
1: Is goed. Annelies hier van Theater Castellum. Dankjewel.

0: dit is echt een band waar ik zo ontzettend fan van ben. Je hebt het eerder al eens kunnen horen in de ochtendshow, want ik heb daar dat niet onder stoelen of banken geschoven. Dat The Black Keys, waar we het over hebben. Ja, dat het toch echt een enorm gave band is. Ik zag toevallig van de week weer wat filmpjes voorbij komen op social media. Ja, zo toevallig is het niet, want het zit volledig in mijn algoritme natuurlijk. Maar toen zag ik een van de eerste optredens bij Jimmy Fallon bij de Tonight Show voorbij komen. Ja, echt zo ontzettend gaaf om ook te zien hoe ze toen waren en hoe ze nu dan zijn. En hoe ze zijn veranderd. Hoe oud, ook in de muziek en zo.
1: Hoe oud zijn die gasten nu?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Ergens eind 40 geloof ik hoor, inmiddels.
0: Ja, zelfs in de 50 denk ik wel hoor. Toch? Ik bedoel, die gasten die zijn al best wel lang ook bezig en zo. Dus ja, in zoverre, ja. Ries gaat ondertussen ook op huis van het nieuws.
2: Ik ga gelijk opzoeken natuurlijk. Kom op, even kijken hoor.
0: Hij wil
2: 47 is de leadzanger.
0: Oké. Okay.
2: En de drummer. Is 46.
0: Ze is ook nog in de 40, joh. Ja. Ah, dus die gaan nog even een tijdje mee. Dat is heel fijn voor mij.
2: Misschien een beetje afgeleefd uit van rock'n'roll natuurlijk, hè.
0: Ja, de rock'n'roll, de funk, de weet ik veel. Er zit van alles wat. De garage, weet je wel. Ze zijn ook ooit eens een keer begonnen in de garage namelijk. Dus in zoverre. De Blackies, Tiden Up, hoorde hier in de ochtendshow. Nou, we maken ons ook op voor een nieuwe ronde Waar of Niet Waar. Zometeen, dan gaan we weer spelen. Je kunt je melden via studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoorden in te sturen. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter Waar of Niet Waar. Want dat willen we van je weten, die antwoorden. En wellicht kunnen we jou zometeen uitroepen tot dag, winnaar. En ook de 3 stickers uitdelen die er op je liggen te wachten. Dus doe vooral mee. studio11.nl/WhatsApp. Dat allemaal zometeen. Ook zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten zo, Ries?
2: Speciale kaarten voor een 30-jarig jubileum.
0: Speciale kaarten?
2: Ja.
0: Oh?
2: Ja.
0: Gotta get your mom?
2: Ja.
0: Oh, nou, daar straks meer over. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood.

0: sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
1: We zitten ondertussen afscheid te nemen van Annelies, die nog even is blijven plakken natuurlijk met de koffie en zo. Maar volgende week dan babbelen we lekker verder, want dan komt ze weer terug. En zometeen komt ze zeker ook nog even kijken bij de open dag natuurlijk, hè, waar wij welkom zijn, ja. Maar iedereen welkom is natuurlijk.
2: Nog iets, iets minder dan anderhalf uur dus.
1: Ja, zo is het. Ja, vanaf 10 uur ben je van harte welkom. Dan staan er ook mensen bij de hoofdingang van Theater Castellum om jou deze kant op te geleiden. Tot 12 uur de ochtendshow, maar nu eerst het nieuws van 8:30. Je hoort het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Coenecoop College in Boskoop heeft sinds de start van het nieuwe schooljaar een extra locatie. Door veel nieuwe aanmeldingen werd het te druk op de locatie aan het Torenpad. In de zomervakantie zijn daarom op loopafstand 2 nieuwe lokalen gerealiseerd. De leerlingen zijn blij met de extra ruimte en vinden het ook prettig om even weg te kunnen zijn uit de drukte. De locatie is voor 3 jaar gehuurd. Vandaag verschijnen speciale Pokémon-kaarten vanwege het 30-jarig jubileum van het populaire spel. Spelwinkels verwachten mega drukte met mogelijk lange rijen voor de deur. Ook in Alphen aan den Rijn wordt extra drukte verwacht, ook omdat vandaag natuurlijk de jaarmarkt is. Winkels hebben daarom maatregelen genomen, bijvoorbeeld door bestellingen vooraf te laten plaatsen. Het is bovendien nog onzeker hoeveel jubileumkaarten er daadwerkelijk worden geleverd.
1: Ja, ik ben ook ben heel benieuwd.
3: Heb je ingeschreven?
1: Nee, ik ben niet zo. Ja, vroeger was ik heel erg van die kaarten, maar ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei van die boxen, weet je wel. Ja. Betaal je volgens mij een eurotje of 100. En dan kan er zomaar een kaart van 3000 euro in zitten of zo.
4: Ja, zoals trouwe luisteraars weten, werk ik natuurlijk bij de Rode Media Gigant. En wij verkopen die kaarten. En het is één grote chaos nu.
3: Ja, dat geloof ik. Ja.
4: Ik kreeg allemaal appjes in zeg maar, de appgroep van... Oké, als je ze zelf wil kopen als medewerker, moest je aangeven via een formulier. Ja. Super populair.
1: Wow, ja. Ja, en je mag ook maar één box per klant meenemen, hè? Is het,
4: het is niet eens meer boxen geworden. Het is, je mag 4 pakjes per klant.
1: Ja. Pakjes?
4: Het soort pakjes.
1: Pakjes, wauw. Ja. Okay, nou ja, sluit je aan in de rij en gotta get your mom.
3: Precies dat.
1: Ander nieuws, wacht even, ik heb een piepje.
3: Ja, piep. EGMM 21 heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de districtsbeker. De Veenders wonnen met 2-1 van LFC en eindigden daardoor als eerste in de pool. Luc Bakker en Brian Verdel zorgden voor de doelpunten. LFC kwam nog terug tot 2-1, maar een gelijkmaker bleef uit. EGMM gaat samen met Roak en VV Wouwbrugge door naar de volgende ronde. Komend weekend begint EGMM aan de competitie met een uitwedstrijd tegen Kagia. Tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staat er meer dan een half uur vertraging. Je krijgt van mij de langste, die duren dan 5 minuten of langer. Nou ja, 5 minuten precies duurt de file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er staat 6 kilometer tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De A12 dan Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen staat 4 kilometer. En ook daar is de vertraging 5 minuten. 5 minuten duurt ook de A12, daarna richting Utrecht. Althans, die file tussen Woerden en de Meern, 7 kilometer staat er. 7 kilometer ook op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, 8 minuten vertraging. En de N11 Leiden richting Bodegraven levert je oponthoud op van 5 minuten. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 staat op dit moment 3 kilometer. Pim, op het spoor. Wat is er aan de hand op dit moment?
4: Momenteel lijkt de vertraging voorbij. De beperkingen zijn ook voorbij. Tussen Utrecht en Almere en Utrecht en Hilversum en Utrecht Amsterdam. De inzet van de politie is gestopt. De treinen rijden weer normaal rond 9:15.
1: Kijk, dat is mooi nieuws. Kunnen wij door met de ochtendshow zometeen dus waar of niet waar... Kunnen we weer antwoord geven op de 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Doe vooral mee. studio.nl/WhatsApp. En wordt de dagwinnaar in waar of niet waar. Dat zometeen. Ook muziek van Ash komt eraan. Maar nu is de Simple Minds en Alive and Kidney.

0: dames en heren. Welkom bij het huwelijk van Ash en Pikachu.
1: Au.
0: Pikachu, wilt gij Ash aannemen tot jouw baasje? Geef daarop jouw antwoord.
2: Pikachu!
0: Ash, wil jij Pikachu aannemen tot jouw Pokémon?
3: Ja!
0: Dan zijn jullie nu baasje en Pokémon.
3: Stop!
4: Charmander!
0: Dat hij ineens de Pokémon wil zijn voor Ash. Nou, uiteindelijk had hij al die Pokémons voor zich gewonnen. En was hij het baasje van bijna alle Pokémons in de wereld. Want hij was natuurlijk de Pokémon Master. Hè?
1: Ja.
0: Daar ging het natuurlijk om. Ja, waarom ik het over Pokémon heb, dat hoorde je net in het nieuws bij Richard. Rijen dik staat er zometeen voor de deur. Want vandaag de nieuwe Pokémon kaarten die beschikbaar zijn. Ik snap eigenlijk niet dat 30 jaar later dat dit dus nog steeds gewoon een trend is in Nederland. Mm. En ook vooral in deze regio. Want we hebben in onze regio, vooral Alphen en Kagebrazem, hebben echt heel veel Pokémon Go-spelers nog steeds. Hè?
1: Nog steeds.
0: Dat schijnt echt. Alphen schijnt het Walhalla te zijn van de Pokémons die je kunt vangen. Dus, nou ja, als je af en toe iemand voorbij ziet komen met ineens zo'n Pokémon-bal en een petje op van Ash, dan weet je genoeg, dan zijn ze Pokémons aan het vangen. Maar goed, waarom ik dit ook zeg, is omdat we net hoorden Ash en Stop the Wedding in de ochtendshow. Ja. En ook The Simple Minds en Alive and Kicking. Nou, we zijn Kicking en Alive en we gaan hem weer spelen, hoor. Waar of niet waar, waar of niet waar. Ja, dat zijn ook de antwoorden die je kunt geven op de drie stellingen van vriend van de show, Thijs van der Dussen. Hij heeft namelijk weer drie stellingen naar ons gestuurd en wij gaan daarop antwoorden met waar of niet waar. Doen we hier in de studio. Zowel Pim, Richard en ik nemen het tegen elkaar op. Maar jij kunt ook meespelen en het gaat eigenlijk vooral om jouw antwoorden. Want we willen zo meteen weer iemand uitroepen tot dagwinnaar. En ja, het stapeltje wordt echt wel klein, hè? Ik heb hem hier voor me. Dit is ongeveer wat ik nog over heb, Ries. Dat is niet veel meer.
1: Nou, ik weet dat er nog meer zijn, maar jij hebt er niet veel meer, nee.
0: Nee, ik heb er niet veel meer, dus ik moet ze weer ergens even vandaan weten te rippen. Maar drie stickers die er op je liggen te wachten. Dus studiealf.nl /WhatsApp om mee te spelen met waar of niet waar. Geef ook antwoord met waar of niet waar. En dat kun je doen door in je bericht 1, 2, 3 te zetten en daarachter waar of niet waar. Nou, zover. Ja. Zeg, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja hoor, kom erop.
0: Dat is mooi. Is dit stelling nummer 1?
5: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een kolibrie kan zijn hart tijdens een duikvlucht extreem langzaam laten kloppen. Dus tijdens een duikvlucht zijn hart extreem langzaam laten kloppen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? En dan voor de goede orde, het gaat om een kolibrie.
1: Ja, dat zijn die beesten die gewoon ook heel snel kunnen flapperen met de vleugels, hè?
0: Ja, precies, die inderdaad. Ja, is het waar of niet waar? Pim, wat denk jij?
6: Ik heb er nog nooit van gehoord, dus ik ga voor...
0: Nee. Is het vogeltje niet voorbij gevlogen?
6: Dit vogeltje is niet voorbij gevlogen.
0: Nee. Of juist wel, want dan heb je het niet gezien.
6: Ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Ries, wat denk jij?
1: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is. Ja. Oké, dat zeggen we heel stellig.
1: Oh ja, ik zeg ik denk.
0: Ja, precies.
1: Een gokje.
0: Ja, ik ga er wel in mee. Ik denk wel dat het waar kan zijn. Juist om er ook voor te zorgen dat hij zijn prooi kan vangen. Mm. Maar goed, waar of niet waar? Wat denk jij? Zet het achter het cijfertje nummer 1? Natuurlijk heeft hij een prooi. Hij heeft toch wormpjes en zo die
1: hij heeft? Nee, alleen maar uit bloempjes dat hij hier drinken.
0: De kolibri?
1: Ja.
0: Ik dacht dat hij ook wormpjes had en zo.
1: Volgens mij niet, hoor.
0: Nou ja, goed. Ik hou het toch bij waar. Stelling nummer 2 dan. Wat ik trouwens wilde zeggen, want je onderbrak me. Zet jouw antwoord achter het cijfertje nummer 1, want het ging om de eerste stelling. En achter 2 zet je...
5: Stelling nummer 2. De vikingen begroeven soms schepen samen met overleden mensen.
0: Ja, hier waar of niet waar op. Is dat waar? De vikingen begroeven... Nou, nog één keertje dan, Thijs, want ik ben van me apropos.
5: Stelling nummer 2. De vikingen begroeven soms schepen samen met overleden mensen.
0: Waar of niet waar? Wat denk jij, Pim?
6: Ja, ik denk waar. Gewoon, dit is zo'n feitje wat gewoon heel apart is, maar wel klopt.
0: Oké. Okay. Richard Arman, is het waar of niet waar volgens jou?
1: Ja, ik zeg niet waar, want volgens mij waren het toch de vikingen, toch de mensen die ze deden graven naar de zee, omdat ze dan een pijl schoten met een brandende pijl op dat schip, dat het dan op die manier ging ontbranden en dat je daardoor dus een soort crematie had.
0: Ja, maar dan begroeven ze toch een soort van... Ja, verbranden het eerder dan, in feite. Oké. Okay.
6: Ik heb het niet in de Odyssey gezien, dus ik zeg maar niet.
0: Dat heb ik ook niet gezien, maar toch. Waar of niet waar? Oeh, ik vind het wel moeilijk, hè? Maar toch zeg ik niet waar.
1: Oké. Okay.
0: Wat denk jij? Zet het achter cijfertje nummer 2 in waar of niet waar. En dan hebben we nog één over. En dat is natuurlijk de laatste, oftewel stelling nummer 3.
5: En stelling nummer 3, sneeuw kan onder bepaalde omstandigheden roze of rood kleuren. Waar of niet waar?
0: Oh! Kan sneeuw onder bepaalde omstandigheden roze of rood kleuren? Is dat waar of niet waar? Ja, gele sneeuw kennen we allemaal wel.
1: Ik wil net zeggen.
0: Maar kennen we ook de rode of roze sneeuw? Pim, wat denk jij? Is het waar of niet waar?
6: Ik denk dat het niet waar is. Jij denkt, ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Niet waar. Ries, wat denk jij?
1: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is? Zeggen ook heel stellig.
1: Ja, volgens mij zitten dan sommige mossen of zo zitten dan onder de sneeuwpartij. En dan geeft dat weer een kleurstof af en dan wordt de sneeuw rood of blauw.
0: Ja, zo, op die manier. Ja, ik vraag me een beetje af of Thijs een beetje vals speelt. Want ik weet wel dat op het moment dat je er iets onder stopt... Ja. Zoals bijvoorbeeld bij het curlen, ja, dan kan het een andere kleur krijgen. En ja. Dat is dan of verf of wat dan ook. Dan krijg je door ook die mooie logo's, weet je wel, ja, bij precies. Het kunstschaatsen en dat soort dingen krijg je dan in het ijs. Maar is het waar of niet waar? Hoe

0: interpreteert Thijs deze stelling? Ja, ik zeg toch dat het waar is dan in dat geval. Wat denk jij, waar of niet waar? Geef je antwoorden door op de stellingen van Thijs van der Dussen. Laten we ze nog één keertje herhalen dan.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een kolibrie kan zijn hart tijdens een duikvlucht extreem langzaam laten kloppen. Dus tijdens een duikvlucht zijn hart extreem langzaam laten kloppen. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar is de vraag.
1: Stelling nummer 2. De vikingen begroeven soms schepen samen met overleden mensen.
0: Waar of niet waar?
1: En stelling nummer 3. Sneeuw kan onder bepaalde omstandigheden roze of rood kleuren. Waar of niet waar?
0: Ja, ook hier de vragen waar of niet waar. Zet jouw antwoorden in de app studio11.nl als /WhatsApp. Zet in je bericht dan ook 1, 2, 3 daarachter waar of niet waar. Weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht ben jij zo de dagwinnaar in waar of niet waar.

0: Lucas en Steven Marvin, Give Me Your Love. Maar dan een korte versie in de ochtendshow. Want ja, we moeten heel gauw naar de antwoorden van waar of niet waar. Namelijk reuze benieuwd wie we vandaag weer uit kunnen roepen tot dag. Winnaar in waar of niet waar. En moet je wel je antwoord hebben ingestuurd via de app studio11.nl/WhatsApp. En dat is er hoor. Er zijn echt veel appjes weer binnengekomen. Maar ja, de vraag is wie heeft het goed? En ja, wie hier in de studio is de dagwinnaar van de studio dan in feite. Ja. Laten we ze eens even controleren. En dan beginnen we natuurlijk bij stelling nummer 1.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een kolibrie kan zijn hart tijdens een duikvlucht extreem langzaam laten kloppen. Dus tijdens een duikvlucht zijn hart extreem langzaam laten kloppen. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Pim, jij gaf als antwoord.
2: Ik zei dat het niet waar was.
0: Jij dacht dat het niet waar is. Ries, jij denkt?
3: Ik dacht ook niet waar. Of sorry, waar.
0: Jij denkt waar. Ja, sorry. Ik denk, ja, geef niet hoor.
3: Ik ga mezelf te twijfelen nu.
0: Kan je ook niks aan doen. Ik zei ook dat het waar is, dus laat het even controleren. Waar of niet waar, Thijs?
1: En er zijn wel vragen gekomen bij de antwoorden. Beginnen we bij stelling nummer 1, die is niet waar. Oh. Nee, kolibries kunnen hun hartslag juist enorm verhogen tijdens inspanning. In rust kan die hartslag sterk dalen.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk hoe we het heel graag willen, hè? Dat op het moment dat we in rust zitten, dat het even, ja, dat hartje het ook even wat rustiger aan doet. Ja. Ja, Pim, het betekent dat jij het eerste puntje binnen hebt. Dat is lekker, goed beginnen. Dat deed je maandag ook. Ja goed, toen ging het op een gegeven moment bij de derde stelling. Dus we hebben er nog 2 te gaan. Stelling nummer 2.
1: Stelling nummer 2. De vikingen begroeven soms schepen samen met overleden mensen.
0: Ja, waar of niet waar? Je hebt de Odyssey dan niet gezien, Pim. Maar jij gaf in ieder geval als antwoord.
2: Ja, ik had de Odyssey wel gezien.
0: Oh, je hebt wel gezien.
2: Ik zei waar.
0: Ja, jij zei waar. Oké.
3: Okay. Ja, Odyssey gaat natuurlijk over de Grieken, toch?
2: Ja, maar wel een beetje zelf tijdperk. Een beetje zelf idee. Ja. En daar heb ik het niet in gezien.
0: Ah, ja. Ries, jij zei?
3: Niet waar.
0: Niet waar. Ik zij ook niet waar. Waar of niet waar? Thijs, kom maar door.
1: Stelling nummer 2 is wel waar. Ja, bij sommige vikingenbegrafenissen werden complete schepen gebruikt als graf. Soms met bezittingen en andere grafgiften. En ja, die werden dan zo onder water gevaren.
0: Ja, die werden zo onder water gevaren. Ja, Pim die zit al een beetje te juichen en te doen. Maar luister, Pim. Het ging maandag ook bij de derde stelling fout, hè? Dus in zoverre.
3: Ja, maar voorlopig heeft hij alle 2 de antwoorden al
2: goed. Kan niet, dus,
0: hij kan niet meer verliezen. Maar ja, zo was het maandag ook.
2: Verliezen kan niet meer. Het enige wat ik nu kan doen is een clean sweep halen. Dat zou bizar zijn. Dan breek ik heel die hut af.
0: Ja, maar daar ga jij voor. Dat is het belangrijkste. De laatste dan.
1: En stelling nummer 3. Sneeuw kan onder bepaalde omstandigheden roze of rood kleuren. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, Pim, jij gaf als antwoord.
2: Ik zei niet waar.
0: Niet waar, Richard zei.
3: Waar.
0: Waar. En ik zei ook waar. Ja, waar of niet waar? Maak ons los, Thijs.
1: Stelling nummer 3 is ook waar. Ja, het verschijnsel wordt veroorzaakt door de microscopische kleine algen die in de sneeuw kunnen groeien. Het wordt ook wel watermelon snow genoemd.
2: Zo jammer.
3: Nog een beetje suiker erbij.
0: Watermelon smelt. Why?
2: Zo jammer, zo jammer.
0: Oei, Pim, dat is toch weer jammer, hè? Weer bij die derde stelling ga je volledig de mist in. Maar goed, aan de andere kant, je hebt wel van mij een Ries gewonnen.
2: Ja hoor, dat is binnen, maar dit is nog niet waar ik voor kom.
0: Nee, zo is het inderdaad. Wij komen hier sowieso niet voor, want we willen graag een winnaar hebben die wij kunnen feliciteren. En dat is dan een winnaar die heeft meegedaan via de app studio11.nl/WhatsApp met waar of niet waar. Ja, daar zie ik, even kijken hoor. Waar heb ik hem nou staan? Want ik heb hem even vastgezet. Dat is vandaag de enige echte Sarah.
3: Oh, okay.
0: Uit Kaag en Brazem komt ze vandaan. Lijmuiden staat erbij. En zij doet mee met waar of niet waar. En heeft de antwoorden gegeven niet waar, waar en waar. Is dat goed, Richard Arreman?
3: De goede antwoordvolgorde was niet waar, waar, waar.
0: Wauw. Ja. Lekker bezig. Sarah, van harte gefeliciteerd. Jij bent de dagwinnaar van de waar of niet waar van vandaag. En daarmee kreeg je ook de 3 stickers van ons toegestuurd. Dus zorg er even voor dat de adresgevers onze kant op komen. En dan kunnen we de 3 stickers jouw kant op sturen. Wil je dit nou ook? Ja, morgen dan spelen we uiteraard gewoon weer rond 9:15. Dat beloof ik, ietsjes eerder dan vandaag. Waar of niet waar?
3: Ja.
0: Zometeen het nieuws van 9:00 en dan ook het regionieuws. Wat heb je erin zitten, Richard Harreman?
3: In Roelof aan de Sveen maken 162 oude huurwoningen plaats voor maximaal 300 nieuwe woningen. Waar? Dat vertel ik je zo.
0: Waar of niet? Nee, dat is wel waar, maar waar, dat vertelt hij je zo. Ja. Oké, dat zometeen. En ook Justin van Kampen, Justin Besseling van Kampen, moet ik zeggen, want hij is getrouwd tegenwoordig. Kom zo langs, want hij heeft zometeen weer wat cultuurtips voor je.
4: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie. Ontmoet de presentatoren. Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4. Toegang via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we gaan straks even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En er wordt rechts gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
6: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je eigen zeg het maar opnemen.
12: Hallo!
4: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
13: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
14: Ah joh, dat is die van TikTok.
15: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
4: Dat klopt.
16: Handtekenen!
17: Straks leven.
4: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.

0: Show. Hele goedemorgen. Het is veel te laat hoor. 9:05. Maar we gaan toch naar het nieuws van 9:00. Je hoort NOS.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillance. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Door met het nieuws uit de regio. Richard Arreman, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Boskoop krijgt 64 nieuwe huurwoningen in het nieuwe woongebied Wonen op de Tuin. Het gaat om 44 sociale en 20 middeldure huurwoningen, verdeeld over 58 appartementen en 6 eengezinswoningen. De huidige 20 verouderde huurwoningen worden begin 2027 gesloopt. De bouw start naar verwacht in het najaar van dat jaar. De eerste bewoners kunnen medio 2028 hun woning betrekken. In Alphen aan de Rijn kwamen zaterdag veel liefhebbers naar de 44e oldtimerdag. Daar waren allerlei bijzondere klassieke auto's te bewonderen, zoals een Chevrolet Camaro uit 1969, een Mazda MX-5 uit 1991 en een Zastava 750. Ook stonden er youngtimers, brommers en motoren. De dag trok veel bezoekers die volop konden genieten van de bijzondere voertuigen. In Roelofarensveen worden de komende jaren 162 sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door 250 tot 300 nieuwe woningen. De gemeente Kagenbraadsem en woningcorporatie Wij Wonen hebben daarover afspraken gemaakt. De extra woningen worden vooral sociale huur- en middenhuurwoningen. De sloop moet eind 2027 beginnen. Wij Wonen betaalt ook de aanpassing van de openbare ruimte, zoals straten en groen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment nog 4 meldingen over. Een 30 minuten in totaal aan vertragingstijd. Ik krijg van mij 2 files. Dat zijn die van 5 minuten of langer. Dat duurt ook meer dan 5 minuten. Zeker weten. Want bijna 20 minuten sta je namelijk vast op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld staat op dit moment 2 kilometer. Ja, dat is niet lang aan kilometers, maar wel lang aan tijd wat dat betreft, wat je er extra aan kwijt bent. A20 Gouden richting Hoek van Holland heeft ook oponthoud tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer. En je vertraging is daar 7 minuten. Ja, Pim, hoe is het op het spoor verder?
5: Ja, op het spoor is het momenteel gewoon weer lekker rustig. Alles rijdt door. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
0: Dat is mooi. Kunnen wij door met de ochtendshow? Zometeen dan ontvangen wij hier de cultuurmakelaar Justin Besselink van Kampen. Want hij heeft weer wat mooie tips voor je. Dus pak je agenda er alvast maar bij met een potloodje, zodat je er zometeen bij kan schrijven. En luister naar de ochtendshow tot 12 uur vandaag vanwege de open dag.
6: De ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
7: Wat ik tegen disjockeys heb, dat zijn hele normale mensen. Als je in de kantine met ze staat, dan gaan ze praten als een disjockey.

0: Ariana Grande en Breathing in de ochtendshow. Oh, dat is... Die muziek hoor je zo op Studio Alphen Brazem. Waar je ook naar luistert, het is de woensdag. Derde woensdag van september. En dat betekent vandaag de jaarmarkt in Alphen. Hè? De Alphense feestweek wordt wat dat betreft afgesloten. Ook de Veense feestweek natuurlijk is volop bezig. Ook vandaag natuurlijk weer kermis en dingen en gezelligheid. En vandaag ook cultuurdag bij Studio Alphen Kage Brazem. Zometeen dan schakelen we over naar de cultuurmakelaar Justin Besseling van Kampen. Die is hier om je zo meteen weer te voorzien van de nodige cultuurtips. Eerst nog even wat nieuws van vandaag. Want er gebeurt nog het een en ander natuurlijk in de regio. Want reizigers die gisteren bijvoorbeeld vastliepen door de grote treinstoring, die kunnen toch hun geld terugvragen.
1: Oh.
0: Dat heeft de NS inmiddels bekendgemaakt. Het spoorbedrijf die maakt een uitzondering in deze situatie. Want hoewel vertraging door sabotage normaal overmacht is, en daarmee dus geldt als je mag je geld niet terugvragen, gebeurt dat nu dus wel. Geen trein, wel restitutie. Het is niet alles, maar goed, je gaat in ieder geval vooruit kunnen in zover. Prinsjesdag leefde naast plannen natuurlijk ook weer wat hoedjes op. Koninklijke outfits en ook veel protesten weer. Want klimaatactivisten gooiden rode verf en 7 mensen werden aangehouden. Democratie in beeld, veel veren, veel camera's en uiteindelijk ook iemand met verf op zijn jas. En wie dat is geweest, dat weten we niet, want ik heb gisteren niet gekeken. Oh. Hebben jullie gekeken gisteren?
2: Nee, tijdens het eten, s'avonds, heb ik even terug zitten kijken, want mijn moeder was er.
0: Dus je moeder was er?
2: Ja, die werkte in Den Haag, dus die zat, zei, ik ben op tv geweest, ga even koekeloeren. Ik zeg, ik ga wel even koekeloeren hoor.
0: Kwam zij thuis met rode verf op de jas of dat niet?
2: Nee, dat niet. Maar het is wel rumoerig in Den Haag.
0: Ja, was rumoerig. Het
2: was een beetje gek.
0: Nou ja, als ik maar een leuke tijd heb gehad, ondanks de rumoerigheid. Zeg, tot slot nog even over de ouderenzorg. Ja, in Alphen zullen richting 2030 naar verwachting zo'n 210 extra ouderen zware, langdurige zorg nodig hebben. En ook in Kage Brazem groeit de vraag. Meer zorg, meer geschikte woningen en meer personeel. Terwijl juist dat personeel nu bepaald niet in de aanbieding is. Dus in zoverre komen ze steeds meer tot moeilijkheden. Maar we hopen daar wel dat daar flink wat aandacht aan wordt besteed, zodat er ook een oplossing komt. Maar goed, wij hebben het niet voor het zeggen in zover. En waar we het over het zeggen hebben, is het nieuws. Ries, wat heb jij erin zitten?
1: Ja, de bouw van 5600 woningen in de Gnephoek brengt flinke financiële risico's met zich mee. Dat schrijft het AD Groene Hart. De gemeente Alphen aan de Rijn staat 20 jaar lang garant voor 66 miljoen euro. Bouwbedrijven BPD en AM staan samen voor nog eens 30 miljoen garant. Oppositiepartijen zijn kritisch en vrezen dat de gemeenteraad te weinig invloed houdt. De wethouder belooft de raad minimaal 2 keer per jaar over de ontwikkelingen te informeren.
0: Nou, als u er ook maar wat aan doet, dat is ook nog... Pim, wat heb jij?
2: Ja, ik heb echt iets heel cools. Voor het eerst is er een vrouw op het podium geëindigd bij een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. De Tour des Giants. Katharina Harmuth uit Duitsland, 31 jaar oud, kwam woensdagochtend als snelste vrouw over de finish.
0: Wow.
2: En werd derde in het algehele klassement. En dat is echt een unicum in de wereld.
0: Nou, dat is zeker een unieke prestatie. Daar mag wel een bel voor klinken, zou je bijna zeggen. Dus laat ik dat ook maar doen. Van harte gefeliciteerd. Het is niet diezelfde vrouw die zich heeft ondergescheten bij de High Rocks. Dat is heel wat anders.
2: Nee, dat is een heel andere vrouw.
0: Dat is
2: een
0: heel andere vrouw.
2: Maar het is echt heel bijzonder dat voor het eerst een vrouw daar op het podium staat in het algemene klassement. Dus dat is echt super gaaf.
0: Nee, zo is het inderdaad. Ja, ik vond dat andere vrouw ook wel heel bijzonder hoor, maar goed.
2: Ja, heb jij die foto's gezien?
0: Nee, gadverdamme.
2: Dat is bizar.
0: Ik vind het goor.
2: Het is echt heel goor. Ja.
0: Doe dat ook maar niet. Zoek er maar niet naar op. En ook zeker niet op het moment dat je op kantoor zit. Want dan komt de baas ineens op te zoeken. Wat ben jij nou aan het kijken? Misschien heb je wel de site van de kabas voor je zitten. Het is

0: geven. Dat ze dan ineens... Oh, dat is hij.
1: Dat is hij. Dat is hij, Kabas.
0: Ja, je staat namelijk in het Iris Alve magazine... met een prachtige fotoshoot, moet ik zeggen. Ja, ik heb de tekst niet gelezen... want ik was zo onder de indruk van hetgeen... wat er op dat beeld te zien was. Want je was aan het kleien, hè? Althans, dat is een beetje de beeldenis die er werd geuit. Je bent aan het kleien. En dat is eigenlijk fictief ook wat je aan het doen bent. Althans, fictief. Eigenlijk ben je echt aan het kleien... Je bent namelijk in de cultuursector aan het kleien... om iedereen met elkaar te verbinden... om een mooie project neer te zetten, dat soort zaken. Want dat is jouw taak als cultuurmakelaar uiteraard.
1: Ja, nou, de foto is zo... Ik wilde dat de foto exemplarisch was voor mijn werk. Dus ik heb ongestuukt gevraagd. Sander, die heeft hier een prachtige winkel. Hele toffe kledingzaak. Die heeft mij gestyled. Dus ik zeg tegen hem, je mag me aankleden, aantrekken wat je wil. Ik trek het aan. Een hele toffe fotograaf heb ik ook carte blanche gegeven. Van, jij mag me portretteren zoals je wil. Dus samen zijn ze tot in beeld gekomen. Ik zeg alleen, ik wil wel dat de foto gemaakt wordt in een culturele instelling. Dus hij is in Park Villa gemaakt.
0: In Park Villa, ja.
1: En onder het, ik ben aan het kleien in een heel leuk oudje. Dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben.
0: Ja, zo is het. Pim die roept hier altijd, jullie zitten hier in de keuken en jullie zijn lekker aan het koken. Ja, jij bent ook lekker aan het koken, want in dit geval dan kleien. Want je bent met van alles bezig. Zo langzamerhand begint het nieuwe theaterseizoen ook. Hè? Een uurtje geleden zat hier Annelies van Theater Castellum.
1: Ja.
0: Met allerlei mooie dingen. Ik zei toen al tegen haar van, volgens mij... Althans, ik hoop dat je Justin hebt gesproken. Maar anders moet je het even bij hem kwijt. Want er gaat zo meteen wat moois gebeuren. Waar ook bijvoorbeeld onderdeel meer muziek in de klas... ook weer van deel gaat uitmaken eigenlijk. In feite. Althans, wat ze willen uitstralen. Oftewel dat kinderen een eigen instrument kunnen meenemen... om zo meteen mee te kunnen spelen met artiesten daar. Met Artie Harmonie, geloof ik.
1: Leuk initiatief van Artie, dat wist ik helemaal niet.
0: Dan
1: komt het nog bij me. Nee, maar ze doen superleuke dingen natuurlijk tijdens de jaarmarkt. Want ze proberen mensen...
0: Niet tijdens de jaarmarkt hoor. Later, volgens mij over 2 weken of zo gaat het plaatsvinden.
1: Dat hebben ze van de zomer ook gedaan, dat weet ik wel. Ja. Dat is het zomerconcert inderdaad. Nee, maar er gebeurt heel veel op creatief en cultureel gebied. Dus ook in dat magazine spreek ik over de cultuursector. Over hoe het kan bijdragen aan een gezonde samenleving. Je hebt een uitgebreide cultuuragenda. Maar wij, jij en ik, Wes, staan er ook in. Want wij hebben samen een artikel. Ik weet niet of je het al gezien had.
0: Nee, ik heb hem vanmorgen pas hier op de stoep gekregen. Ja. In de bus.
1: Ik zie Richard ook kijken van, wat krijgen we nou?
0: Oh, we staan erin, joh.
1: Ja, en dat is een artikel over Alpha on Fire. Want daarin zeggen we, talent is er genoeg, nu de kansen nog. Hè?
0: Ja.
1: Dus lees dat ook vooral. Maar ik ben ook langs 3 leuke beeldende kunstenaars gegaan. Dus het is echt wel een leuke item.
0: Ja, ik wil toch heel even een klein beetje aandacht op mezelf betrekken, want... Uiteindelijk, ik sta dus in de magazine. Mama, ik sta erin.
1: Ja.
0: Dus, mama, I made it, bijna dat verhaal. Maar de Alpha on Fire is natuurlijk een muziekevenement. Hè. Dat is altijd een bandwedstrijd geweest. Moet uiteindelijk wat breder getrokken gaan worden. Maar aandacht voor lokaal muzikaal talent. Daar gaat het in feite om. En dat in allerlei genres die er eigenlijk maar te vinden zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat. En daar moet ook aandacht voor komen. Dat doen wij natuurlijk al langere tijd hier op Studio Alve. Dat deden we eerder in Café de Engelhoek. Nu in de ochtendshow. Maar jij doet dat natuurlijk ook. Ja, en nu gaan we die krachten bundelen om ervoor te zorgen... dat er nog meer aandacht aan wordt besteed.
1: Ja, precies. Want ik denk dat het heel goed is... dat lokale artiesten platform en toegang vinden. Want ook in mijn cultuurtips die ik straks ga vertellen... heb ik dus 2 coverbands. Nou, ik kan ze alvast natuurlijk even prijsgeven.
0: Ja.
1: Want vrijdag staat in Castellum From Waterloo to Dancing Queen... met de grootste hits van ABBA natuurlijk. Zo'n ABBA-coverband staat er in Castellum. En zaterdag staat in de Cube een avond met het teken van Coldplay... met een tribute act en die heet dan Coldplay.
0: Maar kijk, eerlijk gezegd
1: zou ik liever zien... dat die podia natuurlijk 2 goede artiesten uit Alphen een uitverkochte zaal hebben. Ja. En niet omdat die coverbands niet goed zijn, in tegendeel. Hè, maar het laat wel het probleem zien waar de popsector al langer mee te maken heeft. En dat is dat een coverband verkoopt gewoon goed. Mensen kennen de nummers, weten wat ze krijgen... en de zaal is daardoor een stuk makkelijker vol te krijgen. Maar ondertussen luisteren we vrijdag naar ABBA-muziek... die inmiddels 50 jaar oud is.
0: Ja, als dat niet ouder is, inderdaad.
1: En Coldplay is ook al 25 jaar oud eigenlijk. Ja. En dat zijn natuurlijk... fantastische hits, maar nieuw talent moet ook de kans krijgen om uiteindelijk de volle zalen te staan. En dat begint ermee dat je zo'n podium geeft.
0: En dat gebeurt ook wel, hè? Maar dan vooral echt in de regio. Kijk, Leiden die heeft zometeen weer een popronde, waarbij allerlei lokale artiesten terecht kunnen, ook om te spelen en ook de aandacht daarvoor krijgen. Maar dat missen wij hier gewoon in Alphen en Karebrazem. Dus in zoverre, en er moet daarom, even de Nobel voor worden gegeven.

0: getrokken.
1: En daarom hebben wij dus Alpha on Fire. Dus dat is altijd een bandjeswedstrijd geweest. Maar ik heb gezegd, nee, we trekken het breder. Het moet een traject zijn voor poptalent uit Alphen aan den Rijn. En natuurlijk de hele gemeente. Gericht op artiesten die eigen muziek maken. Niet alleen podium willen geven, maar ook verder helpen in hun ontwikkeling en zichtbaarheid. En dat geldt voor producers, hip-hop, singer-songwriters en bands.
0: Alles dus, wat met muziek te maken heeft.
1: Als je nou een rapper bent, ja, dan moet je ook het podium kunnen pakken. Dan heb je niet de hele band om je heen. Hetzelfde geldt voor als je bijvoorbeeld Nederlandstalige muziek maakt. Dat doe je ook gewoon met een track die je gemaakt hebt. Dan heb je ook geen band.
0: Nee, en als je een liedjeschrijver bent, ja, dan heb je ook een muziekproducer nodig. Want zonder muziek, ja, dan wordt het wel heel akoestisch.
1: Nou, jij had van de week Hidde in de studio. Ja. Ook super tof, want Hidde, daar werk ik mee samen voor de podcast.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook zo'n producer, weet je wel, waar we niet weten waar die allemaal aan mee heeft gewerkt.
0: Nee, en als je dan het verhaal van hem hoort, dan denk je, wauw, wat ben je allemaal aan het koken, man.
1: Ja,
0: om met Pim zijn woorden te spreken.
1: Ja, die is echt aan het koken, ja.
0: Wat heb je nog meer, Jesse?
1: Nou, liefhebbers van stevige muziek kunnen vrijdag terecht bij Park Vielen, want daar staat de Noorse band ook op het podium. Ook, en dan O-A-K, dus niet ook, maar
0: ook.
1: Maakt moderne, melancholische crossover progrock. Muziek van folk, elektronica, hardrock en progressieve metal. De band is onder andere bekend geworden door een optredens met de eveneens Noorse progrockband Airbag. Nou, ik ken hem niet, maar nu komt ook zelfstandig naar Nederland voor een bijzonder concert in het Park Villa.
0: Mooi.
1: En van muziek naar boeken. Zondagmiddag gaat het in de bibliotheek Alphen Centrum over verboden boeken. Ik heb daar ooit ook een prachtige tentoonstelling over gezien. Door de eeuwen heen zijn er wel heel wat boeken verboden, omdat ze bijvoorbeeld politiek, religieus of seksualiteit of andere gevoelige onderwerpen aansneden. Maar wanneer wordt een boek eigenlijk zo gevaarlijk gevonden dat het verboden moet worden? Schrijver Marjoleine Molenaar vertelt erover naar aanleiding van haar boek Verboden Boeken. En daarin bespreekt ze 24 verhalen van boeken die ooit verboden of omstreden waren. En van Mein Kampf tot Waar is Wally? Want ook Waar is Wally is ooit omstreden geweest.
0: Oh, echt waar? Ja, dat wist ik niet eens.
1: De bijeenkomst maakt deel uit van Zin in Zondag, de culturele weekprogrammering van de bibliotheek. En het is meteen een mooie start van de week van het verboden boek. Dat zagen jullie gisteren ook misschien bij Prinsjesdag.
0: Ja.
1: Dat iedereen zo'n boekenhoed had of boekentas. Nou, die week loopt van 19 tot en met 27 september.
0: Kijk, heel actueel onderwerp natuurlijk ook. Ook vanwege het feit dat Ongehoord Nederland waarschijnlijk geen publieke omroep meer mag zijn. Omdat ze dat soort dingen hebben besproken.
1: Ja.
0: Maar ja, het wordt daadwerkelijk wel besproken. Omdat er ook een verhaal achter zit. Ja, een verboden boek. Nou ja, een verboden strip in dat geval. Moet ik meteen aan denken. Shorts en Jimmy bijvoorbeeld. Dat is ook heel omstreden allemaal.
1: Dus er is behoorlijk wat censuur over verboden dingen.
0: Ja.
1: Nou, het is best interessant om naar eens te kijken. En is de censuur terecht, weet je wel? Dat is ook een interessante vraag.
0: Ja, en ook een mooi discussiepunt natuurlijk om met elkaar het gesprek aan te gaan.
1: Ja, ja. Absoluut.
0: Ja, mooi.
1: Dus dat waren de tips. Naast die twee coverbands natuurlijk die ik al eerder heb genoemd.
0: Ja.
1: Ben je nou benieuwd wat er allemaal te doen is? Kijk dan eens op kabas.nl/uitagenda. Maar ook, we hebben een culturele kaart. Hè? Vandaag mensen op de jaarmarkt hier rondlopen. Kijk eens op de website, want dan zie je een mooi plaatje van de gehele gemeente. En elk puntje is een culturele maker, instelling of waar je les kan volgen of iets kan doen.
0: Ja, en dan weet je ze ook echt te vinden. Dus
1: dan weet je ze echt te vinden,
0: precies.
1: Ja.
0: Een soort van routekaart, maar dan op vakantie naar Spanje. Dat je dan ruzie aan het maken bent omdat hij verkeerd omhangt of omdat hij weer in het zicht staat. Maar dit is dan een heel makkelijk klein kaartje op je beeldscherm, zodat je het allemaal kan vinden.
1: En als laatste tip, dat is geen tip, maar ja, ook wel een beetje wel.
0: Ja.
1: Aanstaande woensdag is het Wereld Alzheimerdag.
0: Ja.
1: En daarin heb ik ook iets heel speciaals wat ik ga doen. Ik ga namelijk een podcast opnemen over het thema Alzheimer met Hans Hanswijk. En dat is hoofdpersoon uit Ons Campertje. Documentaire op zondagavond wordt hij weer afgespeeld.
0: Ja.
1: Alleen Hans komt uit Alphen.
0: Oh, kijk.
1: En hij is echt super bijzonder wat hij zei gaan doen. Zijn vrouw kreeg Alzheimer in plaats van laten behandelen in
0: dat
1: een verpleeghuis.
0: Ken ik, ja.
1: Ja, ging hij een campertje in en is hij gewoon 2 jaar of 3 jaar met haar gaan reizen.
0: Oh,
1: daar is
0: goed.
1: Een docu over gemaakt. Ik spreek Hans in de podcast. En de podcast is openbaar toegankelijk voor een select groepje mensen. Dus die dag zijn er meerdere films en docu's te zien hier in Castellum. Nou, ongeveer om 2:30 is de opname van de podcast. Ben je er, heb je net een documentaire gezien of de film De Terugreis bijvoorbeeld, dan kan je met ons meelopen naar de foyer in Castellum om aanwezig te zijn bij de podcast.
0: Ja.
1: Want Hans is niet de enige die ik spreek. Ik spreek ook Leiden Academy on Vitality and Aging. Een onderzoeker die daar echt onderzoek naar heeft gedaan van hoe kunst mensen met Alzheimer positief kan beïnvloeden. En Jolanda Muis van hier het Amadeus Huis in het centrum. Dat is een verpleeghuis voor mensen met Alzheimer en dementie.
0: Wauw, mooie aflevering wordt dat. En dat is een podcast van de Kabas Cultuurcafé, hè?
1: Kabas Cultuurcafé. Ja.
0: En mocht die weer uitkomen, dan zie je dat uiteraard terug via de socials van @ikbenkabas. En hoor je dat uiteraard op de woensdag weer terug. Want Jussi gaat dat natuurlijk je ook wel even verkondigen.
1: Precies, ik lul de oren van je kop.
0: Nou, dat doe je altijd.

0: Maar dat vinden we alleen maar fijn, want ja, jij weet daar ook het nodige van. Dus in zoverre heel fijn dat je er weer was. Succes volgende week in ieder geval met die opname. Maar daarvoor ben je eerst nog hier natuurlijk. Dus ja, dan gaan we het er uiteraard ook nog even over hebben.
1: Uiteraard te lang over
0: Nog één ding. Die aflevering, hè, die documentaire. Waar is die te zien zondag?
1: Op NPO wordt die op tv gewoon, kan je hem zien.
0: NPO 2 denk ik dan.
1: Nederland 2 denk ik. Om 22:30, best laat. Maar je kan hem ook op NPO Start kijken.
0: Ja, exact. Altijd terug te kijken op het moment dat je het zelf uitkomt.
1: Juist, ja.
0: En die film, wat jij zei.
1: Ons Campertje heet het.
0: Ons Campertje. Ja, en die film is ook echt heel mooi.
1: Ja, het is zo aandoenlijk. Ik heb zitten lachen en zitten huilen erbij.
0: Ja, beide echt, inderdaad. Ja, prachtig. Nou, kijk het vooral en dan als voorbereiding op die podcast. En uiteindelijk, dan komt die podcast online. Maar daar houden je van op de hoogte. Net als de rest van de dingen die in de cultuursector plaatsvinden. Voor nu, dankjewel nogmaals. En fijne dag ook op de jaarmarkt, denk ik. Ik weet niet wat je gaat doen vandaag, maar...
1: Ik heb een drukke dag.
0: Dus jij bent een drukke dag?
1: Ja, nee, komt helemaal goed.
0: Ja. En mocht je Alex van der Ploeg nog tegenkomen zometeen op het Torbekkenplein... En je neemt een extra aflevering op voor een eigen, zeg het maar.
1: Ja, hij zei het, ja.
0: Ja, dus jij mag het zo meteen ook even zeggen.
1: Nou, zeg het maar.
0: Ja, zeg het maar. Nou, voor nu ben je uitgesproken. Volgende week horen we meer van je.
1: Joejoe!
0: Het gaat lekker, Bram Krik, hè? Jongen. Justin Besseling van Kampen, cultuurmakelaar.

zon schijnt. Het regent gelukkig niet hier, maar het giet hier wel. Want Nothing But These en Baby Cool Evelyn. Lekkere muziek in de ochtendshow.

0: Als je nu niet wakker bent, nou, dan ben je te laat. Want je had te lang wakker moeten zijn. Over namelijk een minuutje of 20, dan gaan de deuren hier open. Voor de open dag van Studio Alphen. Tijdens de jaarmarkt is dat, dus je bent van harte welkom in de studio. Om een kijkje te nemen, om zelf iets te presenteren, om een plaatje aan te vragen of wat dan ook. En natuurlijk ook even een kijkje achter de schermen te nemen bij de nieuwsredactie. Die hebben ook een aantal dingen geschreven. Onder andere wat Richard zo meteen ons gaat vertellen, want er is wat nieuws uit de regio. Richard Harman,
1: ja.
0: Wat heb jij erin zitten zometeen?
1: We weten iets meer over het bedrijfsongeval aan de Handelsweg afgelopen maandag.
0: Oh ja, dat was bij de politie, hè? Was ja. Daar iets aan de hand? Nou, zometeen er meer over in de ochtendshow. En ook zometeen, dan hoor je de winnaar van het Rad van Fortuin. Want jij kunt nog even stemmen via het Studio of op Instagram op twee opties. Vandaag hebben we een categorie, en dat vind ik echt een hele leuke categorie. Namelijk de categorie... albumtracks.
1: Dat was hem, ja.
0: Ja, met twee albumtracks die hebben we voor je klaarstaan. En jij bepaalt wie we zo gaan draaien in de ochtendshow. Studio Alphen, dat is het adres om te stemmen. Dus doe dat vooral. Zometeen er meer over. Eerst het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in... om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor... waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen... en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden... tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen... die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie... vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
0: Tot zover het nieuws uit de wereld. Het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De loting voor de eerste knock-outronde van de districtsbeker is verricht. Alphense Boys, Alfia en BSC 68 gaan door naar de volgende fase... terwijl ARC deze ronde instroomt. Alphense Boys speelt uit tegen SC Monster. ARC gaat naar TAVV. Alfia speelt bij Stolwijk en BSC 68 gaat op bezoek bij Transfalia ZW. De wedstrijden zijn op zaterdag 17 oktober. De politieagenten die maandag gewond raakte bij een trainingslocatie van de politie in Alphen aan de Rijn... heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West... De politie bevestigt alleen dat het om een schotwond gaat... en dat het wapen per ongeluk is afgegaan. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval. VVO Brugge heeft de volgende ronde van de districtsbeker bereikt. De ploeg won in eigen huis met 6-2 van directe concurrent PGS Vogel... en eindigde daardoor als eerste in de pool. Bas Siebert scoorde twee keer. Ook Jure de Boer, Dennis Boer, Ruben van Tijn en Tim van der Doef kwamen tot scoren. Eerder plaatste ook competitiegenoot Roak zich voor de volgende ronde. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, heugelijk nieuws. Er staan geen files in de regio. Het rijdt lekker allemaal door. Dat is fijn. Rijdt ook allemaal door op het spoor, Pim?
3: Helaas niet. Er rijden geen treinen tussen Leiden en Rotterdam. Reis je vanaf daar, moet je rekening houden dat het duurt tot 10:00 ochtends dat er geen treinen meer rijden. Heeft allemaal te maken met een dier op het spoor. Houd er ook rekening mee dat het om meerdere trajecten geldt, waaronder Rotterdam-Breda en Den Haag-Rotterdam.
0: Oké. Okay. Over een half uurtje dan, iets minder dan een half uur, dan hebben we weer een update voor je. En dan hopen we dat het inderdaad na 10:00 is opgelost. Dat zou heel fijn zijn natuurlijk. Dankjewel, Pim.

0: Maar wat zingen ze lekker, hè? Jord is hier in de ochtendshow van Studio van Kagebrazen. 1982 komt hij vandaan. Daarvoor het plaatje uit 2026, oftewel dit jaar nog. Calvin Harris en Jesse en Satisfy hoorde je hier.
1: Het wat?
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Ja, dan vragen we wat jij wilt horen in de ochtendshow. Door twee platen klaar te zetten via @studio of op Instagram... kun jij op één van die platen stemmen. En uiteindelijk de plaat met de beste stemmen... gaan we dan ook daadwerkelijk draaien in de ochtend. Vandaag hebben we een categorie, want gisteren is het rad weer stil komen te staan... op een vakje, en dat is het vakje geweest van...
2: Albumtracks.
0: Albumtracks. Ja, we kennen natuurlijk wel de bekende hits van artiesten... maar er staat nog veel meer goeds op zo'n album. En daarvoor de albumtracks. Nou, twee zijn daarvoor uitgekozen. Richard Harreman is daar één van die iets heeft mogen uitzoeken.
2: Ik heb ver moeten graven in de archieven... maar ik ben uitgekomen op The Cure en Pictures of You.
0: Ja, dat is wel echt één uit de archieven, hè? Waar, welk jaar komt hij ongeveer vandaan? Heb je een idee?
2: Zijn we 1, 2, 3 uit mijn hoofd? Weet ik het niet. Maar...
0: 1, 2, 3. Nee, dat is geen jaartal, maar je weet het even niet. Dat kan natuurlijk gebeuren.
2: 89.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, die van de Pointers is, het was ouder. Dus in zover hoeft hij niet zo ver terug te graven natuurlijk. Jij hoeft ook niet heel ver terug te graven. Alhoewel, toch een beetje Zero's Tent, Lana Del Rey ben ik voor gegaan. En Diet Mountain Dew. Ik vind het echt een heerlijke plaat. Want überhaupt, de muziek van Lana Del Rey vind ik gewoon heerlijk. Maar zeker deze plaat vind ik ook echt heel goed. Een keer wat anders dan videogames en Summertime Sadness en zo.
2: Ja, zeker.
0: Maar goed, het gaat niet om ons, het gaat om jou. Wat wil je horen? We gaan het even bekijken. Want ik ga weer een muntje in de computer gooien... om ervoor te zorgen dat hij het kan berekenen. En dan gaat het heel groot op het scherm van Richard Harreman terechtkomen. En gaat hij het zo aan je vertellen. Lana Del Rey, heel secure.

0: mag ik op mijn toeter blazen? Of is dat toch Richard Harreman in, ja, zo, in feite?
1: Jij denkt dat jij je toeter nog even moet wegleggen. Want met 71% van de stem is de winnaar The Cure en Pictures of You.
0: Godverdikkie, is het weer zover. Nou ja, goed. Het gaat om jou, hè. Dus jij bepaalt.
2: Het Rad van Fortuin.

Pictures of You van The Cure. Uitgekozen door Richard Harreman en uiteindelijk ook uitgekozen door jou, want jij bepaalde daarmee dat het de winnaar is.

0: van het Rad van Fortuin van vandaag. Heb je nog, hoeveel procent was het nou? Best wel veel uiteindelijk.
1: Procent.
0: Ja, precies. Het is best uitgesproken in zover. Een mooie plaat is het ook. Ja, en terwijl deze plaat draait, het is ook een beetje een plaat wat erbij hoort, maar...
2: Het regent, de pannetjes worden nat.
0: Ja, nou, iedereen wordt nat op dit moment. Je kunt zometeen gaan schuilen bij Studio Alphen, want we hebben natuurlijk open dag. De deuren gaan over een paar minuten open. Maar voordat we dat gaan doen, voordat officieel die deuren open gaan, willen we eerst natuurlijk nog even weten met welke categorie we morgen verder gaan. Want ja, vandaag albumtracks in het Rad van Fortuin. Morgen...
3: Het Rad van Fortuin.
0: Ik ben heel benieuwd waar Pim zo meteen het rad op stil laat komen te staan. Want hij gaat weer een flinke slinger geven. Ben je er klaar voor, Pim?
4: Ja, terwijl mijn stoel naar beneden zakt, ga ik hem draaien.
0: Ja, jij zakt lekker door, maar je moet aan het werk, jongen. 1, 2, 3, daar ga je.

0: Ja, het blijft een eer en hij is deze keer geëindigd op de Wilde Schijf.
1: Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Die Wilde Schijf. We hebben hem niet zo vaak gehad.
0: Nee, hij blijft nog terugkomen.
1: Nee, het is volgens mij pas de tweede of derde keer dat we hem hebben, hoor.
0: Maar heb je er gewichtjes in zitten?
1: Nee, ja, dat vraag ik aan jou. Ik bedoel, jij hanteert dat ding, dus in zoverre heb ik er niks mee van doen.
0: Als dat mij lag, hadden we weer boy-girl band gehad. Maar goed,
1: Het kan niet elke dag feest zijn, Pim.
0: Nee, dat is waar. Ja,
2: wel vaak, maar niet altijd.
1: Nee, zo is het inderdaad.
0: Ik had waren niet waar al vandaag
2: Je moet je gewoon je prijzen tellen van, hè?
1: Ja, ik ben geen Joey uit Waddinxveen in zoverre, dus... Pim... Ja, het regent dan wel niet buiten, maar jij gaat zo meteen op pad voor ons, want je gaat zo meteen wat leuks doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Even na 10 uur, dan gaan we dan bekendmaken wat we ook daadwerkelijk gaan doen. Want ja, de ochtendshow gaat door tot 12 uur. Gaan we toch nog wel even het officiële gedeelte afsluiten natuurlijk, want morgen zijn we er gewoon weer om 7 uur, maar nu dus nog 2 uur door. Ja. Want ja, de deuren gaan open voor de open dag, dus kom van harte kijken even in de studio, want je bent van harte welkom in zover.
2: Al is het alleen met schuilen voor de regen. Jezus, wat ging het even tekeer zeggen?
1: Nee, maar kom dan wel even langs om een plaatje aan te vragen.
2: Ja, dat wel.
1: Pas
2: ja,
1: bij
2: zeker.
1: Het weer, of waar je zin in hebt. Wat dan ook. Dus ja, nou dat. Zeg dat. Pim, jij gaat zo meteen op pad. Daar straks meer over na 10 uur in de ochtend. Maar...
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
1: Natuurlijk. Kunnen we het officiële gedeelte niet afsluiten zonder grap van de dag natuurlijk. Zijn jullie klaar voor?
2: Kom maar op.
1: Wat zeggen twee Chinese duiven tegen elkaar?
2: Ni hao.
1: Wat zeggen twee Chinese duiven tegen
2: elkaar?
1: Wat zeg
2: ik? Ni hao?
1: Nee.
2: Oh. Ruku?
1: Nee.
2: Kroepoek.
1: Kroepoek. Kroepoek.
2: Ja, die was grappig.
0: Kat hem.
1: Oh, die vindt hij dan
2: die
1: wel...
2: Die vond ik grappig.
1: Die vind je dan wel...
2: Nee, die vond ik grappig.
0: Maar vond je het leuk omdat ik het wist? Of omdat de grap gewoon goed was?
2: Nee, ik vond het een leuke grap.
0: Oh, mooi. Ja,
2: leuke grap.
1: Ja. Nog eentje dan?
2: Ja, nog één.
1: Waar wonen veel slangen?
2: Ja, geen idee.
1: Slanghaai.
2: Nee. Dan moet je stoppen over je winst.
1: Tot zover. Zeg, zometeen zijn we bij je terug. Dus na 10 uur met een nieuwe aflevering van... niet een nieuwe aflevering. We zitten nog steeds in dezelfde aflevering van de ochtendshow. Want de open dag, het is geopend. Je bent van harte welkom via de hoofdingang van Theater Castellum. Loop even binnen. Neem een kijkje op de nieuwsredactie. Neem een kijkje in de radiostudio. Vraag je plaatje aan. Vertel wat je wil vertellen. Wij staan er open voor en onze deuren ook.
4: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
5: Ontmoet de presentatoren.
4: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
5: Toegang
4: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Oh, we gaan even snel door.
8: Het is een doelpunt, ja hoor.
9: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je eigen zeg het maar opnemen.
12: Oh, hallo!
4: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
13: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
14: Ah joh, dat is die van TikTok.
15: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
4: Dat klopt.
16: Afrekenen!
17: Straks leven.
4: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
18: De ochtendshow.
1: Ja, hele goede morgen. 9:55 is het. We gaan door met de ochtendshow tot 12 uur. Het is namelijk open dag. Eerst het nieuws van 10 uur.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal.
8: De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: In het nieuws uit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag verschijnen speciale Pokémon-kaarten vanwege het 30-jarig jubileum van het populaire spel. Spelwinkels verwachten megadrukte met mogelijk lange rijen voor de deur. Ook hier in Alphen aan de Rijn wordt extra drukte verwacht. En dat komt natuurlijk ook omdat er de jaarmarkt is. Winkels hebben daarom maatregelen genomen, bijvoorbeeld door bestellingen vooraf te laten plaatsen. Het is bovendien nog onzeker hoeveel jubileumkaarten er daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Het Koenekoop College in Boskoop heeft sinds de start van het nieuwe schooljaar een extra locatie. Door veel nieuwe aanmeldingen werd het te druk op de locatie aan het Torenpad. In de zomervakantie zijn daarom op loopafstand twee nieuwe lokalen gerealiseerd. De leerlingen zijn blij met de extra ruimte en vinden het ook prettig om even weg te kunnen zijn van de drukte. De locatie is voor 3 jaar gehuurd. De bouw van 5600 woningen in de Gnephoek brengt flinke financiële risico's met zich mee. Dat schrijft het AD. De gemeente Alphen aan de Rijn staat 20 jaar lang garant voor 60 miljoen euro. Bouwbedrijven BPD en AM staan samen nog eens voor 30 miljoen garant. Oppositiepartijen zijn kritisch en vrezen dat de gemeenteraad te weinig invloed houdt. De wethouder belooft de raad minimaal 2 keer per jaar over de ontwikkelingen te informeren. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment staan er geen files in de regio. Het rijdt lekker allemaal door. Ondanks de regen is het op het spoor wel weer wat rustiger. Want ja, je hebt beloofd, Pim, dat de NS heeft gezegd na 10 uur is het klaar.
14: Ik heb slecht nieuws voor de treinreiziger. Het is niet na 10 uur klaar. Het duurt ongeveer tot 11 uur, staat er nu. Het heeft allemaal te maken met een dierenspoor. Houd er rekening mee dat dit geldt voor de trajecten Den Haag-Rotterdam, maar ook vooral Leiden-Rotterdam. Er rijden geen treinen op deze trajecten.
1: Oké, nou, succes ermee. En gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken.
16: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, Animal Cat's Eye. In de verlengde ochtendshow vandaag. Het is woensdag 16 september. Ja, de derde woensdag van september. Is niet alleen maar jaarmarkt dit jaar, maar ook open dag bij Studio Alphen Karebrasem. Want we hebben onze deuren geopend. Je kunt een kijkje komen nemen op de nieuwsredactie, in de radiostudio. Alles wat we doen. We hebben ook nog een editruimte. Die is op dit moment wel leeg, want Alex van der Ploeg, dat is onze cameraman.
1: Ja.
0: Die staat op dit moment in de regenbui. Althans, het is nu al droog, maar die staat op het Torbekkerplein. Want ik weet niet of je hem kent. Dat is toch die van TikTok?
2: Ja, nou ja
0: dat
2: klopt
0: inderdaad. Vertoktik. Nee, die doet altijd het item zeg het maar. Je vindt hem vaak op de social media voorbij komen. En dan, ja, het is niet leuk rondlopen met hem door het centrum. Want hij wordt door alles en iedereen herkend. Het is wat dat betreft echt een BN'er geworden. Maar je kunt nu je eigen zeg het maar opnemen. Dus in plaats van dat hij jou een vraag stelt, kun jij hem een vraag stellen bijvoorbeeld. Of kun je je vrienden een vraag stellen of je familie. Zeg het maar, live dan in dit geval. En dat kun je dan doen op het Torbekkerplein in Alphen. Maar goed, hij zit daar dus niet.
2: Nee.
0: Dus wat dat betreft is het wel leeg. Maar er zijn hier genoeg mensen die je het een en ander kunnen vertellen als je vragen hebt. Of je wil gewoon even een plaatje aanvragen hier in de radiostudio. Of je wilt even je zegje doen. Of even inderdaad over mijn schouder meekijken. Over wat doen die knopjes? Wat doen die knopjes nou allemaal precies? Nou ja, dat kunnen we je allemaal uitleggen zometeen. Maar dat allemaal tot 4 uur vanmiddag. Dan zijn de deuren geopend en vandaar de ochtendshow tot 12 uur. En we hebben natuurlijk ook nog wat nieuws voor je. Want laten we het hebben over een scooterrijder in Boskoop. Ja, er gebeurt ook het een en ander. Als het bijvoorbeeld regent of wat dan ook. Maar ja, deze scooterrijder die is gewond geraakt bij een botsing met een auto. Hulpdiensten die kwamen ter plaatse en de politie onderzoekt nu hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Over de ernst van het letsel is niets bekend. Ja, dat wordt natuurlijk niet bekendgemaakt. Of je moet bij de politie werken, want dan krijg je het wel ineens te horen allemaal. Ja. Het was ook een bizar bedrijfsongeval.
2: Ja, maar ja, kijk, dat iemand zich in de voet schikt, weet je, dat het zo afgaat. Oké, maar hoe heb je dat ding beet gehad dan dat je door je hand heen geschoten bent?
0: Ja, of net dat trekketje niet goed. Ja, ik heb gelukkig al nooit zo'n ding in mijn handen gehad, dus ik ben niet hoe het werkt. Maar,
2: ik ben ook geen expert.
0: Nee. Wat ook heel onhandig is, is die sabotage gisteren op het spoor.
2: Ja.
0: Tientallen plaatsen zijn buizen, kabels en andere voorwerpen op de rails gelegd. En bij Teugen werd gisteravond opnieuw een metalen staaf gevonden. ProRail heet dat dan. Vraagt extra geld voor beveiliging. Ook de politie houdt meer toezicht. En zie iets verdachts of iemand die verdacht is, dan kan je meteen 112 bellen, wordt gezegd.
2: Ja.
0: Dus niet via meldmisdaad anoniem, maar gewoon meteen 112. Want ze willen graag weten wie het zijn geweest en ook meteen die mensen oppakken. Het is heel gevaarlijk natuurlijk in zover. Zeg, wat heb jij nog in het nieuws?
2: In Zwammerdam is een commotie ontstaan over een vergunning om de galmgaten van de Dorpskerk af te sluiten. Dat schrijft het AD. Bewoners vrezen dat daardoor het geluid van de kerkklok zou verdwijnen. De gemeente wil vogelwerend gaas voor de openingen plaatsen om overlast van vogels te voorkomen. Voor vleermuizen komt er een speciale opening. En volgens de gemeente blijft de klok gewoon hoorbaar. Zoiets, ja.
0: Je hoeft niet bang te zijn dat je dit mist. Mis je sowieso normaal gesproken nooit, maar...
2: Ja, hoor jij ze nog op zondag?
0: Wat zeg je?
2: Hoor jij ze nog op zondag?
0: Ja, ik woon tussen twee kerken in. Dus
2: Ja. Maar meestal mensen sluiten zich er vooraf. Die hoorden dat gewoon op een gegeven moment.
0: Nee, ik hoor dit wel hoor. Maar dat is echt, ik hoor hem af en toe zelfs uit het centrum voorbij komen als de wind een beetje goed staat. Dus ik hoor het zeker. Maar goed, aan de andere kant, het hoort bij het leven. Ja. Laten we het maar zo noemen. Even een beetje rust, hè? Hoewel, nou niet helemaal, want het is hier best wel druk al geworden inmiddels.
2: Ja.
0: Er hebben genoeg mensen alweer rond.
2: Ja, ook, net twee kleine kinderen, maar die zijn ook in één keer weer verdwenen.
0: Ja, die zijn, ook op de nieuwsredactie natuurlijk gebeurt er het een en ander. Ja. Dus daar kun je ook een kijkje nemen. Theater Castellum, daar zitten we in. Via de hoofdingang kun je binnenwandelen en dan hopen we hier te verwelkomen tijdens onze open dag. Ja, tijdens de jaarmarkt is dat ook natuurlijk. Want het is de derde woensdag van september, oftewel jaarmarkt. Pim Nisters, die mis je dan misschien, maar niet helemaal, want hij staat gewoon buiten.
2: Ik hoorde net wel wat, maar...
3: Hallo?
0: Hey, Pim!
3: Ja, je hoort mij nu.
0: Ja, we horen je, zeker.
3: Ik ben nu sok aan het kopen. Zeker. Ik ben nu sok aan het kopen. Daar gaat de pinpas wordt op het apparaatje gelegd.
0: Ja, ik hoor de pinpas.
3: Hij doet het niet. Ik heb nog geld op mijn rekening. Ik weet dat ik een student ben, maar ik heb nog geld op mijn rekening.
0: We hebben je niet uitbetaald.
3: Als je net een verslaggever in totale paniek wou zien, dat was ik. Ik zocht het te zoeken, joh. Ik denk, hè, waar is dit nou?
0: Ja, waar we het over hebben is natuurlijk die sokken van de Jossie Band. Hè? We hadden gisteren Lian van Burg van de Jossie Band aan de telefoon. Orkestleider. En ze gaan die sokken vandaag verkopen. Dankjewel. Omdat gelukkig er een kraam is gevonden, gesponsord is. Door Daan Biefschoo, geloof ik, is dat, hè? Die heeft dat gesponsord voor ze. Dus zij kunnen die sokken verkopen. En toen heb ik gevraagd, van kunnen we in ieder geval een paar sokken kopen van jullie? Ja. Want dan is dat het startpunt van hetgeen wat jij nu gaat doen, Pim. Wat ga je doen?
3: Ja, ik ga als een gek aan het ruilen. Ik wil zoveel mogelijk geld uiteindelijk kan ruilmiddel hebben. En ik zit nu al een beetje te kijken. En als je uit je raam kijkt, dan kun je mij zien zwaaien met die sokken nu.
0: Ja, en waar sta je dan, Pim?
3: Ik sta nu op het Rijnplein. En daar staan allemaal kinderen met kraampjes. Dus ik ga eigenlijk heel stiekem gewoon geld aftroggelen van kinderen, heb ik het idee. Maar goed, dat terzijde. Ik zit te zoeken en ik zie hier allemaal speelgoed liggen. Maar, wat zouden jullie zeggen? Gaan we voor speelgoed of gaan we voor boeken?
0: Nou ja, kijk, het belangrijkste is, Pim, hoe duur waren die sokken?
3: €5
0: Ja, dan moet je wel iets hebben wat een meerwaarde is. Want je moet niet tegen mindere waarde natuurlijk ruilen. Dus ja, ga vooral gewoon voor iets wat zo... niet meteen al het duurste, hè, want dan wordt het heel moeilijk vandaag. Dan ben je al meteen klaar. Maar wel wat meer dan €5 waard is.
3: Ja, dat moet ik dus zoeken. Maar ik zie hier... Ik zit een beetje rond te turen. Het is hier ook een partijtje druk. Het gaat helemaal nergens meer over.
0: Het zonnetje begint ook langzamerhand weer door te komen. Dus wat dat betreft is het lekker weer ook om buiten te lopen.
3: Ik zie wel bokshandschoenen, Wes.
0: Bokshandschoenen?
3: Is dat misschien iets?
0: Ja, volgens mij zijn die wel meer waard dan €5.
3: Ja, er staat een briefje op van een tientje. Dus ik ga even kijken of ik hier wat voor kan porren. Ik ga even aan het onderhandelen.
0: Het zijn nieuwe sokken, Pim.
3: Daarom.
0: Neem ons even mee in die onderhandeling.
3: Ga ik jou even meenemen in de onderhandeling? Ik ga even kijken, van wie is deze prachtige kraam? Van jullie, goedemorgen. Wij zijn nu op Studio Alphen en wij spelen een ruilspel. Ja. En wij gaan eigenlijk proberen om van een paar sokken van de Jossie Band, die zeg maar voor de vrijheidssokken zijn, naar een steeds hoger bedrag te komen. Maar jullie mogen de allereerste zijn die dan de eer krijgen om live op radio de Jossie Band sokken te krijgen. Okay. Alleen ik zie hier echt van alles liggen, maar ik zag hier ook bokshandschoenen. Is er een mogelijkheid dat we die kunnen ruilen tegen een paar van de echte originele Jossie Band sokken? Het is maat 39 en 42.
1: Welke bokshandschoenen dan?
3: Kijk, ik zie die Adidas dingetjes liggen. Dat zou ik helemaal geweldig vinden, want dan kan ik echt zeg maar aan het ruilen. Ja. Dus het liefste die eigenlijk.
1: Het liefste die? Nou, anders doen we het voor die roze.
3: Ah, dat is ook goed. Dat is mijn favoriete kleur. Dat vind ik wel een goede deal. Die roze zijn mijn favoriete.

0: Je hebt het een waarde van 50 euro bij elkaar zo op deze manier.
1: Dankjewel. Mag ik ze aan jou geven? Nou, dan schud ik jullie de hand.
2: Ja, nou, hartstikke bedankt.
0: Kijk.
3: Alsjeblieft.
1: Wesley, we zijn binnen. We zijn begonnen.
0: Ja.
1: Ja hoor.
0: We gaan weer verder van de sokken naar de bokshandschoenen met dan ook meteen de beschermers erbij. Nou, ik ben heel benieuwd waar je zo meteen dan mee komt, Pim.
1: Ja, ik ga even verder ruilen. Ik ga even aan de slag.
0: Ga jij
1: Want
0: even...
1: Het is wel echt... Het zonnetje schijnt door. Het begint echt gezellig nu te worden, hoor. Nou, en ik ga even aan het ruilen.
0: En met die enthousiasme van jou begint het zonnetje meteen te schijnen. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Pim Nissers, we komen zo meteen bij je terug. Dankjewel voor nu. Ja, de open dag van Studio Alphen Kagen brazen natuurlijk ook de jaarmarkt.

0: Ja, ze was gisteren in Parijs. Daar is ook het een en ander over te vinden. Er wordt ook gekopt. Ja, elegantie slaapt nooit voor Rihanna. Speciaal voor Rihanna zeker niet. En de muziek ook nooit, want die hoor je altijd hier op de radio. Niet alleen hier hoor, altijd op de radio. Of misschien zelfs wel bij jou in je Spotify playlist. Omdat je ervan houdt. Nou, wij houden ervan. Rihanna, Rehab, in de ochtendshow. Ja, heel ander liedje dan de liefde die ik voor haar uitspreek. Maar ze heeft natuurlijk het een en ander meegemaakt. Weet jij hoe dat is afgelopen trouwens, Ries, rondom Rihanna en die stalker die zij heeft gehad? Volgens mij is die laatst opgepakt.
1: Ja, die
0: toch,
1: is veroordeeld volgens mij zelfs.
0: Oh, zelfs veroordeeld. Nou, dat is wel fijn voor haar. En, dat wil je natuurlijk nooit, maar in zoverre...
1: Oké,
0: dat wat betreft Rihanna. Zometeen in de ochtendshow dan natuurlijk ook het nieuws uit de regio. Want ook dat hebben we zometeen gewoon voor je. En wat heb je zometeen, Ries?
1: Ja, 64 nieuwe huurwoningen in Boskoop.
0: Daar straks meer over na het nieuws van 10:30 inmiddels.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden.

0: Vandaag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
1: Ja, wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Harreman. Nou, iets over Boskoop. Je hoort het zo. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja,
2: sorry, we zijn nu inmiddels al 3,5 uur bezig. Hè? Dus ja, het wordt steeds erger.
1: Om nou het nieuws van 10:30 uit te spreken, dat is voor jou ook even wat anders natuurlijk.
2: Ja, precies. Maar,
1: nee, we gaan hem doen, denk ik.
2: Yes.
1: Heb je?
2: Ja? Ik heb hem, ja.
1: Okay.
2: Boskoop die krijgt 64 nieuwe huurwoningen in het nieuwe woongebied Wonen op de Tuin. Het gaat om 44 sociale en 20 middeldure huurwoningen, verdeeld over 58 appartementen en 6 eengezinswoningen. De huidige 20 verouderde huurwoningen worden begin 2027 gesloopt. De bouw start naar verwachting in het najaar van dat jaar. De eerste bewoners kunnen halverwege 2028 hun woning betrekken. In Alphen aan den Rijn kwamen zaterdag veel liefhebbers naar de 44e oldtimerdag. Daar waren allerlei bijzondere klassieke auto's te bewonderen, zoals een Chevrolet Camaro uit 1969, een Mazda MX-5 uit 1991 en een Zastava 750. Ook stonden er youngtimers, brommers en motoren. De dag trok veel bezoekers die volop konden genieten van de bijzondere voertuigen. Een scooterrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op het Rijerskoop in Boskoop. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 bij de kruising met de plankier. De scooter raakte flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de scooterrijder behandeld en vervolgens voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de botsing kon ontstaan is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan moet je wel je microfoon openzetten. Ik denk, doe me even uit, want hoor je niet dat omgevingsgeluid. Want achter ons staat namelijk op het Rijnplein een podium hard te bengen. Maar moet ik hem wel weer openzetten natuurlijk. Zeg, de verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment staan er geen files in de regio. Half uur geleden, toen zei Pim, het probleem op het spoor is nog niet verholpen, dus voorlopig gaat dat nog niet rijden. Heb jij daar inmiddels een update over, Ries?
2: Nou ja, weet je, dit is een beetje een vaag verhaal, want het gaat om het traject Leiden Centraal, Rotterdam Centraal, maar dan ga je via Den Haag en via Delft.
1: Ja.
2: En tussen Delft Campus en Schiedam Centraal zijn de beperkingen gelukkig nu voorbij. Er was daar een dier op het spoor. De treinen rijden weer normaal rond 10:45.
1: Oké, 10:45. Dat houden we in ieder geval voorlopig aan. En over een half uurtje heb je natuurlijk weer een update van ons wat betreft de treinen. Maar gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken.

0: Ja, dat heb je met een open dag, hè? Dan sta je met mensen te praten en dan vergeet je helemaal dat je ondertussen radio aan het maken bent. Maar John, inderdaad, het is mooi weer buiten nu op dit moment. Nu wel, eindelijk. Dus ja, die paraplu die je bij hebt, heb je nu niet nodig, gelukkig. Dus het is even lekker. Ga je wel nog de jaarmarkt op? Of,
1: nee.
0: Nachthausen gaat hij. Nou, dan wens ik daar heel veel plezier. Nachthausen en vooral voorzichtig onderweg, John. Dankjewel, John. Wij veel succes wensen hij ons. Nou, dat is altijd fijn. Want dat zullen we nodig hebben, natuurlijk. Ja,
2: ja. Hallo. Ik bedoel, ik zit hier al sinds 19:30.
0: Ja, dat klopt. Iets later.
2: Maar
0: ik was wel om 19:30 al bezig thuis.
2: Dat succes hoor. Kunnen we wel gebruiken eigenlijk. En misschien ook nog wel een beetje extra koffie.
0: Extra koffie. Nou, dan gaan we zo even voor wat koffie zorgen. Wie geen koffie heeft op dit moment, althans daar ga ik vanuit, maar wel een bokshandschoen en ook de beschermers, dat is Pim Nister. Zij loopt buiten ergens rond. Pim, ben je daar?
3: Ja, zeker, Wes.
0: Ja, haha, daar is die.
3: Zeker.
0: Waar ben je nu?
3: Ja. Nou, er zijn updates. Ik begin met zonnetje schijnt, dat is update 1.
0: Ja, de
3: update
0: lucht is blauw en Pim Nister kom maar gaan. Ik ga door je heen. Precies. Vertel nog een keer.
3: Ja, en ik ben dwars van de bokshandschoenen af, man. Ik heb een nieuw bord gereld, daar op staat, heel groot. Happiness is not a destination, it's a way of life. In metaal.
0: Ja?
3: Maar ik kwam hier twee hele lieve dames tegen.
0: Ja?
3: En die hebben mij geopperd om voor een soort babytas hem te kunnen ruilen. Nou zeg ik daar echt nooit nee tegen, want dat is natuurlijk gewoon geweldig.
0: Ja, die zijn ook duur
3: maar
0: vaak,
3: maar nou is de grote vraag, ik ga met jou... Die zijn vrij prijzig, dat kunnen we stellen. Dus dit is de beste deal van vandaag. Maar nou is de grote vraag, voor wat gaan we hem ruilen? Ik ga jou drie opties geven en daaruit mag jij kiezen. De eerste is een soort babytas met een soort boxpakje. Ik ga even, het wordt mij nu uitgelegd.
0: Dat is wat anders dan die boxhandschoenen.
3: Een soort bandjes. Ja. Met een Zwitsergeurtje er zelfs in. Dus het is echt wel top. Of eentje met, als we toch lekker met de giraf, als dat mag. De giraf, die vind ik ook heel cool. Of die van Nijntje. Mag die van Nijntje? Ik ben zelf, ik ga jou de keuze laten maken. Dus gaan we voor het beertje, gaan we voor de giraf of gaan we voor een Nijntje, Wes?
0: Ja, maar jij zegt, je hebt zelf al een voorkeur. Waar gaat jouw voorkeur naar uit dan?
3: Ja, mijn voorkeur gaat uit naar Nijntje, want ik denk dat we daar het beste mee kunnen ruilen. Ja,
0: kijk, ik kijk in dit
3: iedereen
0: geval...
3: Iedereen houdt van
0: Nijntje. Ja, nee, wat dat betreft, de babydingen zijn altijd vrij prijzig. Kinderdingen zijn überhaupt allemaal vrij duur. Maar als we het over merken en dat soort dingen hebben... Ja, in dit geval is het... Ja, het is een merk ook weer niet. Maar een Nijntje is in dat geval wel ook een ding waar iedereen wel voor zwicht. Ik ben het wat dat betreft wel met jou eens. Maar ik kijk vooral eigenlijk naar waar je het meeste waarde uithaalt. En ik denk toch wel dat je dan inderdaad bij Nijntje bij het juiste end bent.
2: Ja.
3: Dat denk ik ook. Ja, ik denk dat ook. Dus dan hebben we dan heb ik een deal gesloten. Dan ga ik het bord aan haar overhandigen.
0: Ja.
3: Dan hebben wij een geweldige deal. Dank u wel.
4: Heel graag gedaan.
3: Dan heb ik...
4: Met je Nijntjetas.
3: Dank je wel. Ik ga met de Nijntjetas overweg. Ik spreek jou zo weer in de uitzending. Dit is het. We zijn... Oh. Ik hou mijn hand eronder. Nou, Wes, we zijn gegaan van een deal van ongeveer... €5. Ik heb nu een deal van €25. Dus we zijn echt aan het verdubbelen als een gek.
0: Nou, ik ga ondertussen wel even inderdaad op zoek naar wat zoiets waard kan zijn. Want dan hebben we inmiddels ook een beetje waardeschatting, hè, van waar we mee bezig zijn.
2: Wat was het ook weer precies? Nou, Nijntje?
0: Een Nijntje baby iets.
3: Een soort een Nijntje baby set. Een soort Nijntje baby set van een badhanddoek en een Zwitsergeurtje erin. Oh. En een sokken en een shirt en een beertje. Alleen er staat een prijskaart van €25 op. Dus ik ga wel lekker.
0: Nou, dan de waarde is dan €25 in zover. Nou, ik ben wel benieuwd waarmee je gaat eindigen dan, Pim. Want als je nu al op €25 zit, we zijn nog een uur onderweg.
3: Nee, ik kan je vertellen. Ik ga voor die drone. Ik kom nu terug met de Mercedes A-klasse.
2: Ik zit hier een beetje te kijken. Als het echt om zo'n soort van giftset gaat, dan heeft hij toch bijna €45 heeft hij.
0: Maar goed, hij is natuurlijk gebruikt. Dus dan is het €5.
3: Ik denk ook dat het meer waard is.
0: Dan dat is verkocht, ja.
3: Ik denk ook dat het meer waard is dan dat er staat. Want dit is echt een goede deal. Ik ga even kijken. Ik ga alvast teasen waar ik naartoe ga voor de luisteraar.
0: Ja?
3: Ik ga eens even kijken bij de wijnbar.
0: Eens
3: even kijken of een goede fles wijn ervoor kan regelen.
2: Hij gaat van baby naar volwassen.
0: Ja, nou, dat gaat wel heel snel. Het duurt normaal gesproken 18 jaar. Precies. Maar dit is wel, we komen binnen 10 minuten bij je terug, Pim. Want voor het uur willen we nog wel even een ruil moment hebben.
3: Uiteraard.
0: Nou, veel succes. Ik ben heel benieuwd waarmee die gaat komen.
3: Ja, dankjewel, Wes.
0: Of het inderdaad een fles wijn wordt of nog wat anders. De Pim Nisters, ja, met het ruilspel bezig. Kom je hem tegen? Ruil het tegen een zo hoog mogelijk waarde. Want ja, we willen met zo hoog mogelijk waarde natuurlijk ook uiteindelijk eindigen. CD Alpha, de open dag en de jaarmarkt vandaag op de radio. En ook de Human League hoor je nu hier. Don't you want me?

0: Look at my life van Gracie Abrams in de ochtendshow. Zit je waarschijnlijk te denken, hoezo ochtendshow? Het is 5 minuten voor 11. Ja, dat klopt. We gaan vandaag tot 12 uur door met de ochtend. Daarna Dylan en Koen en ook John Wiersma, die is te horen op de radio vandaag. Studio Alphen, waar je dan naar luistert. Want vandaag is het open dag, op de dag van de jaarmarkt. En buiten hebben wij een verslaggever rondlopen. Dat is niet de minste hoor. Dat is de enige echte Pim Nisters. Hij is bezig met een ruilspel en zojuist heeft hij een bord weten te ruilen voor een babytas met allerlei dingen erin en eraan en erop. En die probeerde die, althans dat wilde die, te ruilen tegen een goede fles wijn. Toch was het idee, Pim?
1: Ja, Wesley, hoor je mij?
0: Ik hoor jou zeker.
1: Kijk, geweldig. Ik sta hier bij mijn grote vrienden van de prachtige plek waar ik mijn zaterdagavonden altijd graag spendeer.
0: Goh, ja.
1: Bij de wijnbar. En ik sta hier met
2: Jordi.
1: Jordi, en Jordi van de Wijnbar, die heeft mij verteld. Ik vertel hem het verhaaltje. Ik zeg, hebben jullie toevallig iemand die een baby gaat krijgen ergens in de... Ergens, want ik heb hier een babyset. Beetje gekke rel om van een babyset naar een fles wijn te gaan.
0: Goeie.
1: Maar er werd mij heel gauw verteld, dat gaat wel. Dat kan wel. En ik zie hier een soort kanon van een fles voor me staan. Want kan je me iets uitleggen, wat voor fles is dit?
2: Zeker. Ik heb voor jullie een fles rosé uit de Provence, Zuidwest-Frankrijk of Zuidoost-Frankrijk. Een hele populaire stel rosé, heel licht van kleur. Lekker sappig, lekker fruitig, heel elegant. Als je natuurlijk met zo'n pakketje aankomt om te ruilen, dan kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Dus in plaats van een normale fles is het een 1,5 liter fles.
0: Kijk.
1: Dat zijn beukers, Wes. Dat kan ik je wel vertellen. 1,5 liter wijnflessen, dat is goed.
0: Ik vraag me nog wel af, Pim, wie wordt er dan binnenkort vader? Oftewel, wie heeft er wat aan dat babypakket?
1: Ja, want wie heeft er eigenlijk wat aan dat babypakket?
2: Nou, toevallig zijn heel veel vrienden van mij in de vriendengroep.
0: Toevallig viel het dan ook ineens. Ja. Ja, met dat soort vragen valt altijd de verbinding weg, weet je wel. Dus altijd op het moment dat je dan eindelijk een leuk antwoord gaat krijgen, dan valt zo'n verbinding weg. Ja, dat is toch jammer.
3: Het is de hele tijd rustig roulette, lijkt het wel.
0: Ik hoor zo langzamerhand hoor ik een beetje Pim er doorheen schijnen. Ben je er weer, Pim?
1: Ik ben hier. Ik hoor jullie ook.
0: Dus ja, kijk, misschien dat net even. Gewoon dat antwoord, daar gaat het natuurlijk om. Dat valt altijd weg in zo'n gesprek. Dus nog één keer. Wie gaat er. Wat gaat er gebeuren? Iets met vrienden, hè?
1: We gaan nog één keertje doen. Wie wordt er vader? Of hoe zit dat?
2: Ja, ik heb toevallig heel veel vrienden van mij die of in verwachting zijn of net bevallen zijn. Dus het pakketje waar jullie die fles wijn tegen ruilen, die komt zeer goed van pas. Dan gaan we een. Stel nieuwe ouders geven bij ons in de vriendengroep.

0: Het komt dan meteen mooi terecht bij de vrienden. Ja, hoef je niet meer op pad. Dat scheelt natuurlijk ook wel weer voor een kraamcadeautje of wat dan ook. Meteen al wat om weg te geven. Dat is fijn. En wij ook weer om te ruilen dus. Want een mooie fles wijn, 1,5 liter. En dan was het welk, wat voor smaak was het?
1: Ja, een soort, het is een rosé, hè?
0: Een rosé'tje is het.
1: Ja, heerlijk. Nou, ik ga hier echt wel mee aan de slag. Dit is een topdeal, jongens. Ja, of voor de vrij Milo. Jullie moeten het zelf maar even zeggen.
0: Nee, we zijn bezig met een ruilspel. Ik wil alleen één ding nog weten, Pim, voordat we naar het nieuws gaan en dat soort zaken.
1: Ja.
0: Wat is de waarde van deze fles wijn?
1: Ja, dat is de brutale vraag natuurlijk. Ik ga meteen stellen. Wat is de waarde van de fles wijn ongeveer?
2: €35.
0: Kijk. €35. We gaan er.
1: Zijn upgrades. We gaan
3: 10 euro winst.
0: Tientje erbij, inderdaad. Nou, dat is heel fijn. Ik ben heel benieuwd waar je zo meteen dan mee gaat komen,
1: gaat
0: Pim. Want deze fles wijn ga je dan ook weer ruilen voor een ander product. En uiteindelijk, ja, wat was jouw doel nou?
1: Ik wil een drone.
0: Ik
1: wil een drone krijgen.
0: Hij wil weer een drone.
1: Ik wil een drone.
0: Wat je eraan hebt, geen idee. Zeker met het weer. Vliegt alleen maar weg. Gaat alleen maar kapot door de regen. Maar hij wil weer een drone. Nee. Ben heel benieuwd, Pim, waar je zo meteen mee gaat komen. We komen straks na het nieuws bij je terug. Dankjewel voor nu.
1: Spreek jullie snel, mannen.
0: De ochtendshow, tot 12 uur zijn we bij je met dus de open dag van Studio Alphen. Ja, via de hoofdingang van Theater Castellum kun je binnenlopen. Bij ons op de redactie, bij ons in de radiostudio. En ook alles wat we nog meer doen, dat gaan we je allemaal vertellen als jij hier bent. Dus loop even binnen, tot 4 uur kan dat vandaag tijdens de jaarmarkt. Want vergeet dat bijna, het is ook jaarmarkt vandaag. En zometeen komen we ook terug bij Pim Nissers dus. Ja, een fles wijn van €35. Gaat hij proberen te ruilen tegen iets wat meer waarde heeft. Dus ik ben benieuwd waar hij zo mee gaat komen. Ik ben ook benieuwd waar jij mee gaat komen, Ries. Want jij hebt zometeen het nieuws uit de regio.
3: Ja, ben je benieuwd wie er tegen wie speelt in de knock-outronde van de Distance Beker? Ik ga het je zo vertellen.
0: Ik zeg Feyenoord.
3: Waarschijnlijk.
0: Oh nee, dit is iets
3: precies. Dat is iets meer regionaal, moet je denken.
0: Ja, nou, dan gaan we het zometeen van je horen. Dat allemaal zometeen.
4: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie. Ontmoet de presentatoren. Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4. Toegang via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we gaan straks even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
9: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
10: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je eigen zeg het maar opnemen.
14: Hallo!
4: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
15: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
16: Ah joh, dat is die van TikTok.
17: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
4: Dat klopt.
18: Handtekening!
19: Straks leven.
4: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
9: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 3:11 is het. De woensdagochtendshow vandaag. Tot 12 uur zijn we bij je. En het nieuws van de NOS.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken...

0: en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
1: Ja, geniet dus nog even van de zon, want hij is nu flink aan het schijnen. Maar vanmiddag dan, dan kan het dus weer gaan regenen. Ja. Mocht je naar de jaarmarkt toe gaan of naar de open dag van Studio Alphen, neem je paraplu mee. Aan de andere kant, hier ben je hoog en droog. En zie je Richard Mann. Ja, het is voor mij ook later hier, hoor. Richard Harreman zit hier namelijk. En heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De uitslag van de loting voor de eerste knock-outronde van de districtsbeker is bekend. Alfse Boys, Alfia en BSC 68 gaan door naar de volgende fase, terwijl ARC deze ronde instroomt. Alfse Boys speelt uit tegen SC Monster. ARC gaat naar TAVV. Alfia speelt bij Stolwijk en BSC 68 gaat op bezoek bij Transvalia ZW. De wedstrijden zijn op zaterdag 17 oktober. De politieagenten die maandag gewond raakte bij een trainingslocatie van de politie in Alphen aan de Rijn heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West. De politie bevestigt alleen dat het om een schotwond gaat en dat het wapen per ongeluk is afgegaan. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval. De kinderkleedjesmarkt op het Rijnplein in Alphen aan de Rijn is vanochtend even flink verstoord geweest door een wolkbreuk. De markt werd druk bezocht en standhouders hadden hun kraampjes net opgebouwd. Rond 10 uur kwam er plotseling veel regen naar beneden. Bezoekers en verkopers zochten snel een droge plek totdat de bui weer was overgestoken. Nou, we hebben het hier gezien, dat ging even flink tekeer.
1: Ja, en niet regen in de weg. Ik denk, wat is nou aan de hand, joh? Maar het regende ineens. Dat riep jij op een gegeven moment. Het regent. En toen zag je iedereen rennen in de buiten.
2: Ja.
1: Maar goed, fijn dat de zon schijnt. Yes. Voorlopig dan in ieder geval. Dus dat is mooi nieuws. En dat was hem dan ook, denk ik.
2: Ja, tot zover het nieuws uit de regio.
1: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Hij moet even gedag zeggen tegen zijn vrouw, Richard Harreman. Ja, het is open dag, hè, dus iedereen kan binnenlopen, zelfs je familieleden is.
2: Ja.
1: De verkeersinformatie van de ANWB, nou, daar kunnen we kort over zijn. Er staan geen files in de regio. Hoe is het op het spoor verder?
2: Ik kon niks melden, want ik ben zojuist door mijn stoel heen gezakt.
1: Oh jee.
2: Echt serieus door mijn stoel heen gezakt.
1: Ben je ook gevallen?
2: Nee, dat niet. Maar, gelukkig maar. Ik moest oppassen, anders had ik in één keer wat ergens gehad wat ik niet had gewild.
1: Oké, dan.
2: Ik heb geen melding op dit moment.
1: Nee. Ja, dat wilde ik vragen. Zijn er ook problemen waar je het ook niet wil? Maar die zijn er dus niet. Nee. Dus dat is fijn. Nou, dan gaan wij even over je stoel heen buigen.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

Blondie en Denis in de ochtendshow. En voor de mensen die denken, de ochtendshow, hoe zit dat nou? Ja, we gaan vandaag 2 uur langer door. Tot 12 uur zijn we bij je namelijk op

0: Studio Alphen alleen op dit moment te horen. Normaal gesproken natuurlijk ook voor Karebrasem. Maar vandaag heeft dat te maken met zowel de jaarmarkt natuurlijk. Derde woensdag van september, de dag na Prinsjesdag. Ja, dan staan alle marktkraampjes weer opgesteld. Maar vandaag hebben we daar ook een open dag aan gekoppeld. En daarvoor de deuren geopend. Zo langzamerhand komen wat mensen binnen gestruind. Zo ook een grote... Ja, wat zijn jullie eigenlijk... Pak even een microfoon, even bij de microfoon daar staan. Want het is toch wel fijn, ja, het is radio. We willen toch even weten wie jullie zijn. En dat kunnen we zo wel bespreken, maar dan moeten de mensen ook kunnen luisteren. Hallo, en wie ben jij bijvoorbeeld?
1: Ja, ik sta hier, ik ben Teun Weijner. Ik ben hier samen met Milo Lip, Leon en Imre. En wij waren vooral gewoon benieuwd hoe het hier allemaal in zijn werking ging.
0: Ja, wat zijn jullie? Zijn jullie familie? Zijn jullie vriendengroep? Een schoolvereniging?
1: Een hele grote familie. Nee, we zijn allemaal wel vrienden van elkaar. We kennen elkaar van de middelbare school. En nu is iedereen natuurlijk een beetje zijn eigen kant op gegaan. Maar spreken we elkaar nog steeds. We kwamen elkaar toevallig tegen.
0: Oh, jullie hadden niet afgesproken?
1: Nee, in groepjes. En nu is het één grotere groep. Want we zeiden, we willen nog even langs Studio Alphen. Ja.
0: Ja, maar hoe kom je dan op het idee om hier even binnen te wandelen? Want de open dag is er natuurlijk. Er staan mensen voor de deur om ook mensen naar binnen te halen. Hè, te laten zien dat we er zijn. Want jullie gaven ook aan, ja, we wisten helemaal niet dat jullie hier zaten. Dus hoe kom je op dat idee?
1: Ja, de poster buiten. En ik vind de radio wel cool. En ik was wel benieuwd hoe alles werkte. Dus ik dacht, ik loop even naar binnen. En
0: ja.
1: Iedereen ook, zeg maar, ja.
0: Want jullie vinden radio ook tof? Of is dat toch een beetje minder? Lopen jullie vooral voor hem mee? Heel even bij de microfoon, want anders horen we je niet.
2: Wij lopen ook mee voor hem, ja? Maar ook omdat het zelf ook wel leuk vindt.
0: Ook wel een beetje. Wat vind je dan leuk aan radio bijvoorbeeld?
2: Nou, ik heb zelf in mijn auto dus geen Bluetooth, dus ik luister heel veel radio.
0: En dan ben je het bijna verplicht eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. Maar ik vind het wel leuk hoor.
0: Ja?
2: En wat ik heel leuk vind aan radio is eigenlijk gewoon altijd de shows die ze doen en de muziek natuurlijk.
0: Als kijk. En jij zegt, ik ben best wel geïnteresseerd eigenlijk in radio. Wat vind jij dan heel tof aan radio?
1: Ik vind vooral, want ik hou dus ook wel heel erg van zappen, moet ik eerlijk bekennen. Dus ik ben niet een enorm trouwe Studio Alphen luisteraar. Maar als ik het luister, dan geniet ik altijd wel van hoe er heel veel verschillende genres zijn. Ieder radiostation heeft natuurlijk ook een beetje quirks en zijn smaakjes. Dus je kan dan, als je een beetje verveelt, kan je echt door 1000 radiostations heen gaan. Mijn ouders luisterden vroeger alleen maar radio en nu nog steeds. Dus ik luister wel veel Spotify als ik in de auto zit. Maar als ik dan met mijn ouders ben, dan hoor ik ineens heel veel radio weer. En ik vind het wel leuk. Veel stemmen en het vult de auto een beetje.
0: Ja, je bent wat dat betreft ook wel een beetje aangestoken met het virus door je ouders.
1: Precies, maar je wordt er toch groot mee.
0: Maar doe je dan nu ook een studie in de media? Want als je het zo leuk vindt, dan moet je er eigenlijk ook wel mee doen.
1: Het is een gevoelig onderwerp, meneer. Het is een gevoelig onderwerp.
0: Meneer zegt hij ook tegen mij. Ik voel me meteen heel oud.
1: Ik ben nu werktuigbouwkunde aan het doen. Dus dat is echt verre van media.
0: Ja.
1: Dat is wel heel technisch. Maar ik wilde heel graag film in. Dus dat is wel, dat missen jullie natuurlijk beeld.
0: Oh, maar wacht even. We gaan even allerlei stappen gaan we nu zetten. Want jij houdt van radio. Je vindt radio leuk, bent daarin geïnteresseerd. Je studeert werkbouwtuigkunde. Mm. Werktuigbouwkunde.
1: Jazeker.
0: Ja, dat moet ik goed zeggen. Maar je vindt eigenlijk ook de filmindustrie ook tof. Dus wat wil je nou eigenlijk?
1: Dat vind ik een hele, hele mooie vraag. Ja, die is mij wel vaker gesteld.
0: Ja.
1: En mijn antwoord is geen idee.
0: Geen idee.
1: Nee. Het mooie is dat er te veel is om mooi te vinden. Dus dan ga je op een gegeven moment maar alles doen. En als je alles doet, dan vind je alles leuk, zeg maar.
0: Maar twee facetten doe je dus nog niet. En dat is en een film maken, of misschien ook wel, dat weet ik niet, want dat heb ik nog niet eigenlijk. Maak je films?
1: Wel eens, ik ben er mee bezig. Ik heb er nu één serieuze gemaakt. En ik heb wel plannen voor meerdere. Maar het is iets wat ik nog niet zo lang doe, zeg maar. Dus,
0: maar je zegt, ik heb een serieuze film gemaakt. Wat voor film heb jij gemaakt dan? Dan ga ik meteen even meekijken. Of is die nergens te zien?
1: Nou, is wel ergens te zien.
0: Okay.
1: Moet ik dan promotie voor maken?
0: Wat is de titel van de film?
1: De titel is In een baan om jou.
0: In een baan om
1: en
0: jou?
1: En het is het eerste project dat ik heb gemaakt als eigenlijk portfoliowerk voor de aanmelding bij de Filmacademie in Amsterdam. Ja. En ik heb daarna heb ik er nog een klein reflectievideo over gemaakt. Iets filmischer gemaakt, maar die is ook niet super serieus. Het is niet geweldig werk, al zeg ik het zelf, maar het was wel heel leuk om te doen. En dat heb ik ook veel met mijn vrienden gedaan. En nu wil ik meer maken. Het is meer richting de filosofische werk. Ik weet niet of ik mezelf al zo mag noemen, maar ik zou meer richting die filmstijl willen gaan. Ik ga wel heel erg goed op de films waar je als je ze gekeken hebt, dan toch denkt van, hier heb ik wel iets van opgestoken, iets van geleerd.
0: Ja.
1: Heb ik weer iets om even over na te denken.
0: Ben je toch wel een beetje maatschappelijke functie dan?
1: Ik vind dat hartstikke leuk om te doen.
0: Ja. Dat zijn wij natuurlijk ook. We hebben ook een maatschappelijke functie als lokale streekomroep in wording. Maar heel even nog om die film In een baan om jou. Waar zou die dan staan?
1: Die staat op YouTube.
0: YouTube, oké.
1: Ja, en die staat ook op mijn Instagram. Even kijken. Hoe heet mijn YouTube-account?
0: Hoe heet mijn
1: Volgens
0: Instagram,
1: mij, ja. Komt-ie. OJT, laagstreepje kunst. En hij is ook te vinden op de Instagram Teunemans07.
0: Kijk.
1: Volg mij allemaal. Dat is echt, dat geeft me een heel goed gevoel. Als ik allemaal plus eentjes zie. En hij is te kijken. Hij is ongeveer 8 minuten lang. Daar heeft 2 maanden werk in gezeten.
0: Oh ja, ik zie hem hier inderdaad.
1: Oh, mooi.
0: Kijk. 8 minuten en 2 seconden duurt hij precies.
1: Precies. Ja. Ja, die 2 seconden die zijn ook heel belangrijk. Als je die mist, dan snap je eigenlijk de hele film niet. Dus ja. Wel echt helemaal tot het einde uitkijken ook.
0: Uit angst om loser te zijn wil Seppe koste wat het kost zijn beste vriend worden. Hey allemaal, dit is mijn eerste poging tot... Ja, daarna moet ik verder klikken inderdaad, ja. Maar tof, hé. Ik ga dit wel even checken zo.
1: Nou, dat vind ik mooi om te horen. En als je dit, voor alle luisteraars, als dit je dus ook trekt... dan kun je mij dus volgen en kijken. En dan komt er gewoon nog veel meer van dit werk aan. Ja, dat eigenlijk.
0: En je weet ons nu sowieso te vinden. Hè? Je weet waar we zitten. Je weet wie ik ben en wie Richard is. Nou ja, en als je dan een film hebt, weer een nieuwe film hebt... of je wilt er wat over vertellen of wat, kom je langs. Want daar zijn we voor natuurlijk. Ja. En daarnaast, andere vraag. Want je zegt wel van, ik vind filmmaken leuk. Je hebt dan een film gemaakt. Je doet je studie. Heb je ook nog tijd over, of niet?
1: Het blijkt van wel, want ik sta hier natuurlijk radio te geven. Iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb. Dus blijkbaar is er wel tijd om nieuwe dingen te doen. Maar het kost natuurlijk wel een hele hoop tijd. En je bent natuurlijk wel druk bezig. Alleen het is iets waar je, zeker met film maken, waar ik heel veel energie uit haal. Ja. Dus je kan het ook een beetje zien als een invulling van je vrije tijd.
0: Nee, ik vraag het ook omdat je zegt van, je moet eigenlijk alles doen. Hè? Alles aanpakken wat op je pad komt en wat je leuk vindt om te doen. Je hebt nog één ding, denk ik, niet gedaan. En dat is echt daadwerkelijk radio maken.
1: Nee, dat doe ik hier echt zeker wel voor het eerst.
0: Dus, met deze de uitnodiging, kom ik hier echt langs, kom ik hier meekijken. En wellicht dat we misschien echt wel aan kunnen steken, niet met het radiovirus, want dat heb je al van je ouders gekregen, maar met het radiomakenvirus.
1: Ja, dat vind ik vet leuk klinken. Ik heb jullie flyer al met enthousiasme aangepakt. En terwijl ik de trap opliep, zei ik ook van, hier wil ik echt even serieus naar kijken.
0: Ja.
1: En nu sta ik hier. En dat had ik niet helemaal verwacht, maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin. Dus,
0: zo zijn wij ook. Leer ons kennen in zover. Maar je bent van harte welkom. Jullie ook trouwens. De hele vriendengroep mag mee. Ja, moeten jullie allemaal wel weer dat gaatje zien te vinden om met elkaar af te kunnen spreken. Leer mijn vriendengroepen kennen. Dat is echt altijd een crime in zover. Maar kom alsjeblieft langs. Want als je het leuk vindt, dan ben je hier gewoon van harte welkom. En wellicht ben jij zometeen een nieuwe radiomaker hier. Is dat je nieuwe hobby?
1: Ja, hartstikke vet.
0: Nou, laten we dat afspreken bij deze. En ik ga jouw film checken in een baan om jou.
1: Dank u zeer.
0: Top. Succes. Dank jullie wel. Veel plezier hier ook. En veel plezier ook met wat jullie verder gaan doen. Gaan jullie nog iets speciaals doen verder? Of is dit gewoon, jullie zijn elkaar tegengekomen toevallig? Nee, we weten
1: het niet. Een hele hoop geknik. Ik geloof dat we zo lekker gaan genieten van onze lunch. En, en daarna de dag weer trotseren.
0: Nou, zo is het. Veel succes en plezier vooral daarmee. En dank jullie wel dat jullie waren. Want altijd fijn om dit soort dingen te horen. Nogmaals, dank jullie wel. Ondertussen staat hier Pim Nissers. Wat doe jij hier?
3: Hartstikke idee. Ja, ik moest even water drinken, maar hij is binnen hoor.
0: Ja, ik wou zeggen, ik ben heel blij dat in ieder geval hier geen slok uit is gehaald. Want
3: is
0: zo klinkt hij wel namelijk.
3: Beuker, Wes. Dit is een beuker. €50 heb ik opgezocht online. Het is niet normaal.
0: Ja, oké, maar goed, hij gaf €35 als waarde. Ja, maar wat doe jij hier? Want je hebt nog 40 minuten.
3: Ik moest even water drinken. Het is niet te doen. Dit ding is niet te tillen, man. Ik ben gesloopt. Het zweet. Ik guts. Ik weet niet
0: hij
3: wat mee, man.
0: Hij is zo zwaar, de jongen. Ongelooflijk.
3: Het is niet normaal, hè? Ja. Maar het is echt... Wat een dag. Nu al. En het is druk. En het gaat nu ook hozen, trouwens. Het is keihard weer aan het regenen. Dus ik vond het sowieso wel een mooi moment om eventjes naar binnen te gaan.
0: Ja, ik zie iedereen weer rennen en alles inpakken en zo van de markten en zo.
3: Maar echt, de sfeer zit erin hoor, Wes. Ik denk, Winnie, heb je al gebeld met Alex eigenlijk?
0: Nee, ook daar is het natuurlijk. Druk, als er mensen voor zijn camera staan, dan kan hij niet zomaar even bellen met ons. Maar
3: dat is lastig, maar de sfeer zit er echt in hoor.
0: Ik maak me een beetje zorgen.
3: Waarom?
0: Nou, jij had als doel gesteld om een drone tenminste daarmee te eindigen. Maar je staat hier nu met die fles.
3: Maar daarom
0: je hebt
3: ben ik
0: 40
3: hier.
0: Minuten.
3: Maar daarom ben ik hier, want ik heb jouw advies nodig.
0: Okay.
3: We moeten even live in de uitzending advies. Ries, de twee wijze mannen, dat is ondertussen natuurlijk het idee van de ochtend.
0: Ja, hij zei al meneer tegen me, dus dat vind ik al moeilijk verhaal. Maar nu de twee wijze mannen vind ik nog moeilijker. Maar kom door.
3: Ja, in de zin van, ik heb dus een probleem.
0: Je hebt een probleem.
3: Deze fles wijn kan ik
0: die wil je eigenlijk
3: bij een bedrijf in Alphen, die allemaal tech verkoopt, kan ik die
0: slijten.
3: Maar dan moet ik iets ruilen wat ze daar nu verkopen voor een waarde van €10. En heb ik een drone? Maar dan heb ik een droom, maar ze verkopen hem normaliter in de winkel voor 60. Dus dan ga ik wel omhoog in prijs. Maar ze verkopen

0: zeggen jullie doen of zeggen jullie nou ga verder? Probeer iets anders. Ja, laat die droom maar zakken.
1: Ik geloof dat niet zo erg dan, weet je. Normaal voor 6 en dan voor 10. Ja, weet je.
2: Buiten dat. Je wilt toch zo hoog mogelijk eindigen? Dat is toch het doel? En uiteindelijk, ja, ik denk jij gaat voor een drone van 300, 500 euro.
0: Nee, als het kon wel. Maar in de zin van, bedenk nu even waar we nu al staan, Wes. We staan nu met deze mooie
2: 35
0: jongen.
2: 35 euro.
0: Nee, 50.
2: We zijn begonnen met
0: 5. Opgezocht online, 50 euro.
2: Nou, oké, maar dan heb je 5...
0: Dan heb ik het vertienvoudigd. Vertienvoudigd.
2: Zeg, Joey uit Waddinxveen, die ooit een keer mee heeft gedaan met de postcode loterij afgelopen zondagavond, die had iets meer geluk en die zette ook iets meer in. Dus nee, ik zou zeggen, ga
0: echt verder.
2: Voor... Ja, nee, ga alsjeblieft verder. Want,
0: ja, ik ga verder.
2: We gaan het je er niet te gemakkelijk vanaf laten komen.
0: Nee, ik ook. Nee, de ochtendshow stagiair die gaat er helemaal naar de kloten.
1: Nou, door de regen.
2: Ja, nee, ja.
1: En weet je, die drone die had het toch niet meer gedaan met al die regen.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Nee, dat is waar ook. Oké, ik ga verder.
2: Nou, ga vooral verder. De bitch is back, maar hij gaat weer op pad, hoor. Kim Listers, ongelooflijk. 50 euro, hou zo man. 200 euro, 300 euro, ik niet meer. Fles wijn, anderhalve liter.

0: Are You? Ja, dat is ook de single, hè? Are You Mine? Van D.O.D. in de ochtendshow. En daarvoor ook Elton John en The Bitch Is Back. Aangevraagd door familie van jou, hè?
1: Ja, door Kelly.
0: Door Kelly?
1: Ja.
0: Wie is Kelly dan?
1: Ja, is mijn bonusdochter.
0: Oh ja, dat is je bonusdochter. Die was onlangs getrouwd, toch ook?
1: Ja, onlangs getrouwd.
0: En als je dan over je kleindochter hebt, dan hebben we het vaak ook over inderdaad de dochter van Kelly.
1: Ja.
0: Nou, in zover. Ja. En tot zover ook dit verhaal, want we krijgen zo meteen een ander verhaal van jou. En dat is namelijk het nieuws uit de regio. Wat heb je er zo in zitten, Ries?
1: Nee, je kan kiezen.
0: Ik kan kiezen?
1: Ja, 1, 2 of 3, zeg het maar.
0: Even balletje op 3.
1: 3. 5600 nieuwe woningen in de Gnephoek. Die brengt flinke financiële risico's met zich mee.
0: Oh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, blij dat ik 3 heb gekozen.
1: Ja.
0: Dan horen we dat zo bij Ries in het regionieuws. Eerst tijd voor de hoofdpunten van de NOS. Nieuws van 11:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vandaag verschijnen speciale Pokémon-kaarten vanwege het 30-jarig jubileum van het populaire spel. Spelwinkels verwachten megadrukte met mogelijk lange rijen voor de deur. Winkels hebben daarom maatregelen genomen, bijvoorbeeld door bestellingen vooraf te laten plaatsen. Het is bovendien nog onzeker hoeveel jubileumkaarten er daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Het Koenekoop College in Boskoop heeft sinds de start van het nieuwe schooljaar een extra locatie. Door veel nieuwe aanmeldingen werd het te druk op de locatie aan het Torenpad. In de zomervakantie zijn daarom op loopafstand 2 nieuwe lokalen gerealiseerd. De leerlingen zijn blij met de extra ruimte en vinden het ook prettig om even weg te kunnen zijn van de drukte. De locatie is voor 3 jaar gehuurd. De bouw van 5600 woningen in de Gnephoek brengt flinke financiële risico's met zich mee. Dat schrijft het AD. De gemeente Alphen aan de Rijn staat 20 jaar lang garant voor 60 miljoen euro. Bouwbedrijven BPD en AM staan samen nog eens voor 30 miljoen garant. Oppositiepartijen zijn kritisch en vrezen dat de gemeenteraad te weinig invloed houdt. De wethouder belooft de raad minimaal 2 keer per jaar over de ontwikkelingen te informeren. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er geen files in de regio. Het rijdt lekker door. Er zijn wel wat problemen tussen Gouda en Den Haag wat betreft de trein.

0: Ja. Wat is er aan de hand, Ries?
1: Ja, door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Gouden en Lansingerland-Zoetermeer. De treinen zouden weer normaal moeten gaan rijden rond 12 uur.
0: Oké, nou dan houden we dat in de gaten voor je. Zeg, de ochtendshow vandaag tot 12 uur, dus dat vanwege de jaarmarkt en de open dag. Ja, ben je benieuwd, net zoals die vriendengroep die hier zojuist waren.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, zeker leuk. En ook leuk als jij wilt langskomen. We zijn open tot een uurtje of 4. Met de deuren voor de open dag. Dus kom vooral langs via de hoofdingang van Theater Castellum. En het gaat zometeen misschien weer regenen. Dus waarschijnlijk loopt het hier zometeen weer helemaal vol.
1: Ziet er wel naar uit als er op de weg wat gaat komen, ja.
0: Ja, precies. Dus kom vooral langs. Want niet alleen om te schuilen, maar we willen je ook het een en ander vertellen. En jij mag ook het een en ander vertellen. Dus je bent van harte welkom. Ook zometeen gaan we terug naar Pim Nesters. Als het goed is, is weer de straat op gegaan. Hij wilde terecht bij laten zitten.
1: Hij dacht er makkelijk vanaf te komen, maar dat, ja, zo werkt dat natuurlijk niet.
0: Dat gaan we niet doen op die manier. Nee, dus hij is weer de straat op en we gaan zo meteen van hem horen. En dat allemaal tijdens de derde woensdag van september. Oftewel, ja, jaarmarkt en open dag.
2: Het is weer woensdag, breek de week.
0: Ja, wel.
2: Dit is de dag waarvoor ik leef.
0: En de ochtendshow tot 12 uur met ook de police op de radio.

0: Jonas Blue en J.P. Cooper, Perfect Stranger. In de ochtendshow ook de police hoorde hier en Every Breath You Take. Ja, heeft hij de politie inmiddels achter zich aanlopen? Want hij loopt wel met een grote fles wijn. 1,5 liter, rozeetje, prima wijntje. Eurotje of 35 werd hier geschat. Maar Pim heeft even opgezocht. €50 ja. is de wijn waard. Ja, Pim, ben jij ergens? Ja, je bent tuurlijk ben je ergens. Maar waar ben je dan?
1: Hey Wes, hoor je mij?
0: Hey Pim, ja, ik hoor je zeker.
1: Kijk, geweldig. Ja, ik ben ergens in de wereld, zeker. Ergens in Alphen. Ja. Nee, ik loop nu door de Raadhuisstraat. En ik moet zeggen, ik loop nu over de brug daar. En ik heb de Zwaanswijkbrug. En ik moet zeggen, ik ben heel die straat doorgegaan. Een en het ander aangeprobeerd te spreken. Alleen het lastige is dat het bedrag waar wij nu op zitten is bijna onmogelijk te verruilen, heb ik het idee. Maar ik geef nog niet op. Ik heb nog wel wat opties open liggen hier en daar. Ik ben al wat belletjes ook aan het plegen. Even kijken of ik mijn netwerk kan gebruiken om hier en daar. Ja, om hier en daar natuurlijk naar wat meer te komen.
0: Ja.
1: Ik ben even mensen ook aan het bellen van: hebben jullie drones gezien? Nou, heb ik een spot ergens waar er een drone moet zijn.
0: Ja, in de lucht.
1: Ik ga daar natuurlijk met volle snelheid achteraan. Ja, ik ga er. Ja, in de lucht. Ja, natuurlijk in de lucht. Ja. Maar ik wil hem ook in de lucht gooien, Wesley. Laten we daar even duidelijk over zijn.
0: Nou, ik zou vandaag niet doen, maar.
1: Nee. Ja, op een hele veilige plek.
0: Ja.
1: Maar het is. Maar het is. Ik moet wel zeggen.

0: Als jullie nog een kleine sfeerimpressie willen, mannen, als we zo meteen klaar zijn met de show, moeten jullie eigenlijk even de toren pinnen, hoor. Wat een gezelligheid, man.
1: Ja, is gezellig. Ja, nou, jij loopt natuurlijk over die jaarmarkt. We vergeten het bijna. Het is ook gewoon jaarmarkt buiten het feit dat we gewoon ook een relspel hebben. Maar wat vind je allemaal daar? Jij kan die sfeerimpressie natuurlijk
0: ook
1: geven.
0: Ja, het zijn dus van die kleine... Ja, het zijn dus van die kleine habit dingetjes. En dat vind ik wel wat hebben, maar aan de andere kant ook weer niet. Het is, ik ben er zelf niet zo'n fan van.
1: Je bent wel heel hoe heet dat ook weer?
0: Encryptisch.
1: Ja, nou zoiets.
0: Ja, het is meer gewoon, het is... Ja, hoe kan je het beter beschrijven? Ja, het is gewoon offense. Het is gewoon leuk, het is gezellig.
1: Ja, maar wat zie je?
0: Het is super druk, dus je loopt wel echt in... Ja, oké, wat ik zie. Ja, kolonnes, mensen. Echt kolonnes. Waar je ook kijkt, zie je dingetjes van tassen tot aan sieraden van, die je voor €5 kan scoren. Tot aan heel veel kleding. Het gaat alle kanten op. Dat maakt heel gezellig. Je ruikt ook heel veel geuren, want er zijn ook allemaal van die etensteentjes. En dat is ook wel nieuw volgens mij.
1: Dat heb je altijd wel, hoor, op de jaarmarkt. Ja. Ik bedoel, je loopt er af en toe continu tegenop. En dan word je weer misselijk omdat je de volgende etensgeur tegenkomt. Maar wat voor eten ruik je bijvoorbeeld nu, als je nu je ogen dicht doet? Ja, je weet natuurlijk wat er staat. Dat is een beetje onhandig, maar...
0: Ja, dat is lastig. Maar nee, ik ruik heel veel poffertjes en heel veel stroopwafels. Heel veel stroopwafels.
1: Oh, echt die zoetigheid.
0: Echt die zoetigheid. Maar het nadeel is ook, je geur wordt een beetje verbloesemd. Door het feit dat er zeg maar overal van die geurkraampjes zijn. Dat maakt het ook allemaal erg ingewikkeld, Wes.
1: Ja, dat is natuurlijk ook om die geuren tegen te gaan.
0: Maar dit is wel echt zo'n dag dat je even kan zeggen... je bent een trotse Alphenaar, hoor. Het is echt gezellig. Het is superveel... er is echt van alles aan de hand. Alles van alles gaan. En dat maakt het wel leuk. Dus ja, dat een beetje.
1: Oké, nou, als je zo meteen even over die Zwaanswijkbrug heen loopt... dan staat er, als het goed is, op het hoekje bij de Julianenstraat... een palingroker, die staat er eigenlijk al jaren. Zolang ik weet dat de jaarmarkt bestaat, is er een palingroker. Ik wil alleen even van je weten of dat je die ook tegenkomt... of dat die dit jaar weer staat. Want dan maakt het mij weer een gelukkig man dit jaar.
0: Ik ga kijken. Ik,
1: je bent er al.
0: Ik loop nu toevallig de Julianenstraat al in. Ja, ik loop de Julianenstraat al in. Ik loop best wel rap door, want ja, ik wil natuurlijk ruilen.
1: Ja. Zit ondertussen trouwens ook te denken...
0: Ik zie geen paling.
1: Zie hem niet?
0: Nee, ik zie echt geen paling. Nergens. Ook, ik ruik het ook niet. Ik zie het, ik zie en ruik helemaal niks. Ik hoor wel een man echt fantastisch gitaar spelen.
1: Even luisteren, hoor. Het is een nacht.
0: Ja, die je normaal alleen in films ziet.
1: Wat speelt hij? Bijna de voor of de na, wat we nu horen.
0: Nee, ik weet niet wat hij speelt. Ik ga even teruglopen dan. Even goed luisteren. Het oor van mij wordt nu even getest. Of ik genoeg oplet bij de voor of daarna. Nee, ik weet niet wat het is. Sorry, Wes.
1: Ja,
0: ik heb dan helaas echt Richard nodig.
1: Ja, die luistert ook mee, maar volgens mij komt hij er ook nog niet uit.
2: Nou, volgens mij zit je wel aardig in de buurt van Het is een Nacht.
1: Ja, het lijkt het wel op, hè? Het is wel een beetje... Maar goed, ja, dat is, ook gepingel lijkt op Het is een Nacht, dus in zover. Maar goed, Pim, je hebt nog 12 minuten. Laten we even tempo erachter zetten. Al is het een tas wat 60 euro waard is... dan hebben we in ieder geval alweer het vermeervoudigd, dat bedrag.
0: En wat zeggen jullie, hoe staan we tegenover iets met een memorable worth? Dus zeg maar een waarde die dan zeg maar... Het hoeft dan niet per se meer waarde te hebben op fysiek geld... Maar in je hoofd wel een grotere waarde.
2: Hey, dat gewoon die drone gaan volgens mij.
0: Ja, wat zei je daar tegenover?
1: Ja. Ik wil gewoon meer waarde. Punt.
0: Oké, meer waarde. Dan ga ik meer waarde zoeken.
1: Hij gaat meer waarde zoeken.
0: Ja. Oké, dan wordt het echt lastig. Maar ik ga ervoor. Opgeven is geen optie, mannen.
1: Nee, precies. Ja, wat dat betreft moet jij nog echt flink je best doen. Want als jij hier weer terugkomt, of met die drone van 10 euro... of met die fles wijn van 50 euro, dan dat weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar er staat iets tegenover.
2: Nee, Dylan en Koen hebben nog een extra report over vandaag.
1: Nou, dan mag je een uurtje door.
2: Hij is gelijk stil.
1: Ja, hij is meteen... Ja, hij denkt, ik moet...
0: Het is gelijk stil. Het is chaos. Jullie vallen... Het is zo druk dat jullie ook gewoon af en toe een beetje wegvallen voor mij.
1: Ja, nee, dat
0: ik ook heb in de studio, maar... Het is echt super druk. Maar ik kom later terug, want ik zie iets. Ik laat het zo weten.
1: Nou, dat is goed. Hij moet gaan. Dus. Is dat wat?

0: gaan.
1: Pommelien Thijs moet gaan. Daar zingt ze dan ook over. En zo heet het plaatje ook. Ik moet gaan hier bij Studio Alphen. Wie niet gaat, maar vooral de hele dag stilstaat, is Alex van der Ploeg. Want Alex, goedemorgen nog.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jij staat op het Thorbeckeplein de hele dag. Want wat ben jij aan het doen daar?
2: Ja, ik hoorde je introductie en dat is niet helemaal waar. Ik ben namelijk net voor het belletje eventjes...
1: Je bent weggelopen.
2: Ja, meter of 20 weggegaan.
1: Ja, ja, kan zo.
2: Ik blijf lekker op het Thorbeckeplein staan. En met een mooie tent, dus we staan ook droog.
1: Dat is fijn.
2: En er komen genoeg mensen voorbij.
1: Ja, maar wat ben je aan het doen?
2: En wij staan namens Studio Alphen. De mensen weten dat zeg maar een van onze rubrieken die we maken.
1: Ja.
2: En vandaag laten we mensen hun eigen versie daarvan maken. Dan mogen ze of mij een vraag stellen, of dat ik hun een vraag stel, wat ze zelf willen. En daar maken we dan mooie video's van.
1: Maar hoe is dat nou om dan aan de andere kant van het spectrum te staan? Oftewel aan de andere kant van de microfoon?
2: Ja, dat is wel... Ik weet een beetje hoe mensen het doen, omdat ik het zelf natuurlijk vaak aan de interviewkant heb gestaan natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is toch wel even winnen.
1: Ja, wat is de gekste vraag die je tot nu toe hebt gehad?
2: Ik heb niet heel veel bijzondere gekke vragen gehad. Vooral over de jaarmarkt.
1: Oh ja. En, wat vind je ervan?
2: Ja, een beetje over Studio Alphen.
1: Ja, ja, eigenlijk wat jij altijd doet, maar dan andersom. Maar jij staat daar heel de dag. Dan kun jij bijvoorbeeld de vraag dus stellen aan jou, Alex. Maar wat gebeurt er dan met die filmpjes? Kunnen mensen dat dan delen of wat? Is het plan?
2: Het idee is dat de mensen die zelf op de video's komen, dus die zelf een interview doen, of dat we dat bij hun doen, dat zij op hun telefoon zelf ook filmen.
1: Ja?
2: En wij filmen dan ook op de camera. En op die manier hopen we dan dat de telefoon van de mensen ook gebruikt wordt om te delen op de socials. En andersom natuurlijk ook, dat wij het ook gebruiken voor onze socials.
1: Ja, precies. Oké, dus dat iedereen kan het delen met elkaar. Iedereen wordt...
2: Groot deelfeest eigenlijk.
1: Nou ja, hartstikke gezellig. Nou ja, zo is de jaarmarkt natuurlijk ook een beetje ingedeeld. Dus in zoverre klopt het dan ook wel. En dragen we dat alleen maar uit. Maar ja, ik hou je daarvan een beetje weg natuurlijk. Want uiteindelijk, ja, mensen willen wel met jou natuurlijk dit doen. Aangezien jij de man bent van die ene van TikTok bedoel ik.
2: Ja, ik ben die man inderdaad, ja.
1: Ja, mocht je dus kijken naar Zeg Het Maar en hem volgen of ons volgen via @studioalphen. Wij zijn te vinden op TikTok en Instagram natuurlijk ook. En dan zie je altijd Alex van der Ploeg zeggen, wat zeg je dan altijd? De vraag van deze week of zoiets? Hoe begin je dan?
2: De vraag van deze week en dan komt altijd een schitterende vraag, dat sowieso.
1: Ja.
2: En dan vragen we de mensen ook om in de reacties de dingen achter te laten. Dus dat wordt een groot feest altijd.
1: Ja, en waar we jou echt van kennen is natuurlijk jouw uitspraak. Dus wat zeg je dan altijd?
2: Ja, zeg het maar.
1: Nou, ik herken hem meteen. Ik weet meteen wie het is. Alex van der Ploeg.
2: Nou, alsof er een video aan stond, hè?
1: Ja, bijna wel inderdaad. Ja, misschien staat er wel een microfoon mee te draaien op dit moment. Nee, maar de hele dag sta je daar tot een uurtje of vier. En dan kun je zelf je eigen Zeg Het Maar opnemen. Thorbeckeplein ben jij aanwezig. En waar sta je dan precies bij het Thorbeckeplein? Ergens tegenover?
2: Tegenover die koffiezaak. Ik weet van nu die heet. Maar we staan onder de tent op het Heers Alphenplein. Dus die tent die zie je vanzelf. En er hangt een mooie banner van Studio Alphen. Dus,
1: nou, niet te missen. Zo is het inderdaad. Nou ja, Alex, heel veel plezier. En zeg het maar, hè?
2: Ja, zeg het maar.
1: Later, man. Hey. Alex van der Ploeg, bij het Thorbeckeplein staat hij heel de dag. En kun je eigen Zeg Het Maar opnemen. Ja, waar Pim op dit moment is, ja, al die namen op Pim. Pim Nisters van de Ochtendshow, dat weet ik niet. Ik vermoed nog steeds in de Julianenstraat. En hij had net iets in zijn ooghoeken, alsof er een of andere kraai juwelen zag glinsteren.
3: Ja, Wes, het is crisis in de hut.
1: Oh, crisis?
3: Ja, het is crisis in de hut. Ik zag wat, maar ik heb het niet gevonden. Wie ik wel heb gevonden zijn oude vrienden die net bij jou in de studio stonden. Mannen, hoe staat het bij jullie ervoor?
4: Ja, hartstikke goed.
3: Ja, die kom je ook gewoon weer tegen. Zo gaat het een beetje. Nou, heel veel plezier, mannen. Geniet nog even van de dag, hè.
1: Je komt gewoon tegen. Je stuurt ze wel weg, maar je hebt een fles wijn van
3: 50
1: euro. Je hebt een fles wijn van 50 euro als waarde. Die wil je natuurlijk kwijt voor een meerwaarde. Als die vriendengroep even een briefje van 100 lappen, dan ben ik ook al tevreden. Dat is ook al meerwaarde. En hebben zij een gezellige avond.
3: Onderhandelen, hoor mij. Heren, even scherp zijn. Zoals we dat noemen in onze taal, lock-in. Ik krijg het aanbod van Wes. Ik mag hem ook verkopen. Jullie zijn met z'n vier of vijven?
4: Vier.
3: Met vier. Als jullie nou allemaal een tientje pp inleggen.
1: Ja.
0: als je dan naar ons uitkijkt, zien we eruit alsof wij van geld gemaakt zijn? Ja.
3: Ik zie de Adidas schoenen, New Balance schoenen. Het gaat niet zo erg nog. Maar nee,
1: is niet uit te kleden,
3: is dit aanbod mogelijk?
0: Ik denk niet dat wij met z'n vieren op gaan drinken, ben ik bang.
4: Heel leuk aanbod, maar wij hebben twee mensen die hier drinken.
3: Oei.
4: Drie mensen een fles weghalen.
0: Dat is alweer prijzig, zeg maar.
3: Pim, ja, beste, deze onderhandelingen lopen spaak. Dit voelt...
1: Dit is kansloos, dit.
0: Maar ben je al bij de Use Products geweest? Daar hebben ze ook drones. Bij de Use Products verkopen ze toch ook wel drones?
3: Ja, ik heb gekeken, maar daar lag echt helemaal niks, man. Dat is echt troep. Daar maken we niemand gelukkig mee. Nee, maar zonder gekkigheid. Nee, Wes, ik voel me een beetje als de technische directeur van Ajax. Het lukt niet helemaal met het verkopen en transferen van mijn spullen. Het gaat echt voor geen meter, dit. Maar dank jullie wel, mannen. Wes, heb je nog advies? Ga even je laatste stroham. Gooi die wijsheid er even uit, mannen.
1: Nou, je hebt nog 3 minuten om iets te regelen. Ik ga nog een plaatje draaien, kom ik nog 1 keer bij je terug. En daarna gaan we er echt mee nokken. Ga op je doel af, Pim. Dat is het enige wat ik zeg. Ga op je doel af.
3: Ja, dat ga ik doen. Afgesproken.
1: Oké, dan gaan we het zo meteen voor je horen. Pim Nisters, ik ben heel benieuwd waar die zo meteen die fles wijn gaat ruilen. Ik ben toch een beetje bang dat hij met die drone gaat terugkomen. Maar goed,
5: doorweek de drone.
1: Ga op je doel af. Dat kan ik hem meegeven. Ja, zometeen dus dat gedeelte nog met Pim Nisters in de ochtendshow op Studio Alphen.

0: Almost Monday. Nou ja, het is tenslotte nog woensdag. Dus we moeten het weekend eerst nog even door. Maar ja, Almost Monday is wel de band van de Single French Kids. En die hoorde hier in de ochtendshow. We zitten al over tijd heen, maar goed, daar ben je van me gewend. We gaan heel snel naar Pim Nisters. Pim, maak ons los. Want jij hebt die fles wijn. Je gaat op je doel af. En wat heb je?
1: Ja, ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws.
0: Goed nieuws is
1: het goede nieuws is, we hebben echt een meesterscore. Ja. Wat wil je eerst horen?
0: Kom met het goede nieuws.
1: Laten we daar maar mee beginnen.
0: Het goede nieuws.
1: Oké, goede nieuws is, we hebben een megascore.
0: We hebben een megascore. Het slechte nieuws.
1: Ik heb een uur lang met een fles wijn gelopen en ik kom er gewoon niet vanaf. Het is niet te doen, Wes. Ik loop nu door die raadhuisstraat, tenminste door de straat bij de kroegen, de clubs.
0: Ja.
1: En ik zit te kijken en en het is ook niet normaal. Ik kom er gewoon niet tussendoor. Het is niet te doen. Goede nieuws is, we kunnen echt onszelf helemaal katje lam leggen. Slechte nieuws is, het is wel met het product waar we op het uur al geëindigd waren.
0: Pim, ik heb een voorstel.
1: Ja.
0: Je hebt die fles wijn, hè? Hoe lang is zo'n fles wijn dicht goed?
2: Jaren, toch?
0: Jaren?
2: Maar wel, als je hem koel en droog
1: hangt er een beetje vanaf, maar het kan jaren.
0: Oké. Okay.
1: Luister, kan jaren.
0: We hebben binnenkort even een actieweek, Sint voor iedereen.
1: Ja.
0: Ben je er nog?
1: Ja, okay. Ja, zeker. Ja.
0: We hebben een actieweek Sint voor iedereen. Daar gaan we zoveel mogelijk cadeaus ophalen voor gezinnen in armoede. En er worden af en toe ook items geveld. Daar kan je heel veel tegen bieden. Ik wil voorstellen om een fles wijn van €50 daarvoor in te zetten. En dat we daar zoveel mogelijk geld voor ophalen. Om uiteindelijk cadeautjes te kunnen kopen voor de actieweek Sint voor iedereen.
1: Ja, ik zou het niet willen zeggen, maar alcohol lost een hoop op. Dus ik vind het helemaal goed.
0: Zo, nou, als het zo werkt in de wereld, dan moeten we... laten we dat gewoon doen, Pim. Want dan hebben we er ook wat moois voor.
1: Ja, eens.
0: Oké, dan kom jij terug met die fles wijn naar de redactie. En dan gaan we ervoor zorgen dat dat flesje wijn uiteindelijk een mooi bedrag gaat opleveren. Voor de actieweek Sint voor iedereen. Toch? Ja, ik ben zelf tevreden. Dus ik hoor jullie enthousiasme nog niet, maar...
2: ik vind het een goed idee eigenlijk.
1: Okay. Ja, ik baal van het idee dat we niet een drone hebben. Maar ik geniet van het feit dat we wel een mooie fles wijn hebben.
0: Nou, dan gaan we daarop proosten, maar dan met een andere fles wijn. Laten we dat afspreken. Pim, dankjewel voor nu. Ik ga het overgeven hier aan de twee heren die hier al klaarstaan. Namelijk Dylan en Koen. Zij gaan verder namelijk. De ochtendshow zit er nu officieel echt op. Want het is middag. Dan kunnen we het ook geen ochtendshow meer noemen. Dylan en Koen gaan zometeen deze radio feuilleton voortzetten. Met dan de Jaarmarkt Radio. Waar natuurlijk ook aandacht is voor alles en iedereen die hier binnenkomt zetten tijdens de open dag. Uiteindelijk kan iedereen daar terecht. Tot 4 uur zijn de deuren geopend. Dus wat dat betreft, kom allen ten samen, zou je bijna zeggen. En nog één dingetje dan nog. Want sorry hoor, ik ben altijd een beetje hiervan. Maar ik moet toch even wat doen. Dat is namelijk de grap van de dag.
2: Nee.
0: Jawel.
2: Nog één.
0: Ja. Want Ries, het is geel en zwart en het is snel.

0: Geel en zwart, het is snel. Ja. Zal het zijn een race bij? Weet ik dat.
1: Een bij op een motor, ja. Ah, ja. En wat is hanensoep?
0: Hanensoep?
1: Ja.
0: Een soep van een haan?
1: Nee, is kip met balletjes. Goed, tot morgen. 7 uur. En Dylan en Koen, sterkte.
2: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie. Ontmoet de presentatoren. Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4. Toegang via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
2: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
2: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
2: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
2: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
2: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je eigen zeg het maar opnemen.
9: Hallo!
2: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
10: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
11: Ah joh, dat is die van TikTok.
12: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
2: Dat klopt.
13: Handtekenen!
2: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
14: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 12 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Studio Alphen.
16: Met nu
14: de Alphense Jaarmarkt.
16: Wij zijn erbij, net als jij.
14: Studio Alphen.

0: All Time Low. Met Dear Maria, Count Me In. Ja, de jaarmarkt. Het is ongeveer 11:45. Ik zit hier samen met Koen.
1: Goedemiddag.
0: Normaal hebben we altijd de avondshow op de vrijdagavond. Maar nu zitten we een keer in de middag. Het was even wennen is dat.
1: Even schakelen.
0: Het is nog licht buiten, veel te licht.
1: Ah, ik heb mijn zonnebril nodig.
0: Ja, precies. Nee, het is super gezellig bij de jaarmarkt. En wij gaan voor de aankomende 2 uur ongeveer, gaan we dat voor jullie verslaan vanuit de radio. We nemen zo meteen contact op met onze reporter Hans Peter. En wij hebben ook 2 hele leuke pakketjes. Koen, leg jij alvast eens even uit wat die pakketjes zijn.
1: Nou, het is natuurlijk jaarmarkt, hè? En er staan onwijs veel kraampjes. En ik liep er vanochtend een beetje doorheen. Ik zag allemaal kledingkraampjes en allemaal andere meuk. En ineens zag ik 2 mystery kraampjes staan. En toen dacht ik, wat is er nou leuker om 2 mystery boxen hier naar de studio te halen en dan straks hier uit te pakken en te kijken wat erin zit. En alvast van tevoren gokken.
0: Ja, en jij zei dat gaat op gewicht.
1: Ja.
0: Want mystery packs, wat moet ik daar dan onder verstaan?
1: Ja, wat zij zeiden zijn pakketjes die nooit zijn aangekomen bij klanten. Dus dit zijn gewoon gestuurde pakketjes die op een postkantoor zijn blijven liggen.
0: Oké, okay, nou verder geen reclame daarvoor natuurlijk, want hallo, we krijgen er niet voor betaald, hè?
1: Nee.
0: Was het maar zo'n feest.
1: Maar Dylan, ik ga je even 1 van de 2 pakketjes geven en dan mag jij alvast 1 ding raden. Dit is een pakketje van 5 euro.
0: Het is een pakketje van 5 euro.
1: Wat denk jij wat hierin zou kunnen zitten? Een fiets, een boot?
0: Nou, voor wat ik zo kan zien is het een soort van rechthoekig pakketje. Niet al te zwaar. Maar je zegt ook

0: de duurste. Maar eerste instinct zou ik toch zeggen dat het toch best wel een telefoon zou kunnen zijn of zo.
1: Dus dat betekent dat ik voor 5 euro een telefoon heb.
0: Het kan ook zomaar een Nokia 3310 zijn. Hè? Dat weet je
1: maar. Dat maakt niet uit. Voor 5 euro gaan we er winst op halen.
0: Dat is inderdaad wel de vraag. Ik denk dat dat gewoon een leuke vraag is. Gaan wij winst pakken op de pakketjes die jij hier hebt gehaald? Voor 5 en 8 euro?
1: Ja.
0: Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. We gaan zo meteen het eerste pakketje openmaken. En we gaan ook doorschakelen naar onze reporter in het dorp, Hans Peter. Dat hoor je zo meteen. Eerst hier een nummertje wat is aangevraagd door de moeder van onze collega Karen. Die zegt, ik wil heel graag een nummer van Queen horen. Ik zeg, nou, welk nummer mag het dan zijn? Ja, het nummer wat ik wil horen, die duurt wel bijna 6 minuten. Ik zeg, nou, dan weet ik al welke het is. En ik denk de meeste van de luisteraars ook al. Dat is natuurlijk Bohemian Rhapsody.

0: Queen, Bohemian Rhapsody. En natuurlijk favoriet van heel Nederland blijkbaar, in de top 2000 altijd.
1: Zeker.
0: Hey Koen.
1: Ja?
0: Zullen we al het eerste pakketje openen?
1: Ja, laten we het gewoon doen.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd. Willen we die van jou doen of die van mij?
1: Doe maar eerst de goedkoopste, die bij jou staat.
0: Die van mij.
1: Van 5 euro.
0: Oké.
1: Want daar kunnen we het meeste op winnen, hè?
0: Ja. Ja, voor de mensen die net inschakelen. Koen die komt van de jaarmarkt af en die heeft 2 mystery pakketjes gekocht.
1: Zeker.
0: Dat zijn pakketjes die vast kwamen te liggen bij het postkantoor en daardoor niet bij de mensen zelf is aangekomen.
1: Ja.
0: Dus die worden nu verkocht op de jaarmarkt. Ik heb hier dus een pakketje en ik zei net al, hij voelt een beetje rechthoekig aan. En dat ben ik toch wel benieuwd, want ik heb heel erg veel telefoonboxes gezien en die voelden ook wel een beetje zo. Dus het doel is om er winst uit te halen of om gewoon iets heel erg leuks te krijgen.
1: Het moet gewoon leuk zijn. Maar jij denkt een telefoon. Ik denk persoonlijk dat het een vrouwenlucht is.
0: Dat zou ook nog kunnen.
1: Specifiek, hè? Heel specifiek.
0: Dat zou ook
1: en welke telefoon denk je dan aan?
0: Als ja, dan zou het echt zo'n oude Huawei zijn of zo.
1: Oh, Huawei?
0: Huawei of Huawei? Of een Xiaomi. Echt zo'n... Ik denk niet dat het een iPhone is. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
1: Nee.
0: Het zou wel heel leuk zijn.
1: Dan is die 5 euro goud geweest. Ja. Dan ga ik naar het casino.
0: Nou, ik ga hem openmaken. Als ik hem open krijg.
1: Ja, nou ja, kom op. Je hebt toch handen gekregen?
0: Ja, dat klopt.
1: Kan je vingers erin zetten?
0: Ik scheur hem gewoon lekker open.
1: Ja, laat goed horen aan de luisteraars dat het moeilijk open te maken is.
0: Oh. Hij is open.
1: Hij is open.
0: Oh. Ik ga niet kijken.
1: Oh, hij doet zo goed.
0: En ik ga nog een beetje voelen. Het is geen telefoon. Dat voel ik nu al aan. Nou. Oh. Hey Koen.
1: Ja?
0: Ik kan je zeggen, het is geen telefoon.
1: Dat vind ik nou weer jammer.
0: Of het een vrouwenluchtje is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat het zeker een luchtje is. Dit is eigenlijk heel slecht dat ik deze dan meteen opzet. Doen we deze wel. Ik kan het even aan de camera laten zien, want de camera's die doen het. Het is een luchtje Aqua Prime Collection van Acer. Ik heb er nog nooit van gehoord. Eau de Parfum. 100 milliliter.
1: Zo. Hey, dat is geluk bij een ongeluk. Mijn luchtje is vanochtend opgewekt.
0: Nou, kijk eens jongen, dan heb jij een mooi luchtje gewonnen.
1: Zo, nou.
0: Wat een plezier.
1: Hey, ik hoop dat hij lekker... Ik ga hem nu wel uitpakken. Dat is voor zometeen.
0: Dat is voor zometeen. Dit uur gaan we nog een keer een pakketje openen. Het andere pakketje. Zometeen schakelen we ook nog over naar Hans Peter, die in het centrum te bevinden is. En dan volgende uur is natuurlijk ook weer de boterrace. Die natuurlijk ook weer gedaan moet worden. Wat is er, Koen?
1: De boterrace start om 1 uur.
0: Die start om 1 uur, dat zeg ik. Voor we zometeen naar...

0: Jennifer. Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Ja, en we hebben, als het goed is, hebben Hans-Peter op pad. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Egewerst.
1: En ik sta relatief dicht bij jullie. Ik sta op het Rijnplein, vlak onder de studio.
0: Oké. En is het daar een beetje leuk? Of wat is daar een beetje te beleven?
1: Nou ja, vandaag was hier de kleedjesmarkt, die voorheen eigenlijk altijd in het bospark plaats heeft gevonden. En is besloten dit jaar dat op het Rijnplein te doen. En ja, uiteraard ontzettend veel kinderen die hier met een kleedje hebben gezeten en spullen hebben verkocht. Ja, helaas ging het wel regenen. Dus toen het zo hard regende zijn wel veel kinderen afgehaakt. Maar je ziet ook wel de doorgewinterde verkopers. Die hadden zich voorbereid, hebben zeiltjes, leggen het over spullen heen en wachten erbij af. En die blijven doorverkopen. Het is gestopt om 12:30, of dat is eigenlijk nu. Dus de meeste mensen zijn het inpakken. Ik zie wel tevreden gezichten allemaal. En ik zal hier eens even vragen, je ziet iemand? Hallo. Jij hebt veel verkocht van je kleedje?
2: Ja.
1: Wat heb je allemaal verkocht?
2: Heel veel.
1: Noem eens twee dingen.
2: Ajax dingen, schoenen.
1: Nou, dat zijn dan twee dingen. En het heeft heel hard geregend. Hoe heb je dat overleefd hier?
2: We hadden zeiltjes mee, doorzichtige zeiltjes. En dat heeft alles droog gehouden.
1: Is het wel nat geworden een beetje?
2: Een beetje.
1: Maar je hebt overleefd. Heb je een lekker centje verdiend? Ja? Ik zie je moeder ook knikken. Ja hoor, dat is goed verdiend hier. Nou, dat is goed te horen. Nou, hartstikke goed gedaan. En een fijne dag verder. Nou, verder was hier net te zien een voorstelling van Bledstudio Mirjam Ouwekerk. Waarbij een kwartier lang diverse leerlingen een dansje deden. En met veel gejuich ontvangen werden door alle ouders die hier op het plein aanwezig waren. En ik moet zeggen, het loopt hier een beetje leeg. Maar als ik zo om me heen kijk, het terreinplein is gevuld met terrasjes. Die zijn gevuld. De straten zijn vol. En mijn plan is om nu even te lopen naar Paradijslaan. Waar veel activiteiten zijn, waaronder een VR-activiteit. Dus dan ga ik eens even kijken. En daar kan ik zo misschien meer over vertellen. Loop ik door de Julianstraat naar Paradijslaan. En daarna probeer ik om 1 uur bij de botenrace te zijn. Want het is nieuw, de drakenrace. En ja, dat is waarschijnlijk heel interessant. Dus dat ga je ook van mij horen straks.
0: Helemaal goed, dan komen we zo meteen weer bij je terug. Zo. Ja, een Ajax-beker, denk ik. Dat, nou, dat denk ik eigenlijk niet, want die hebben ze al heel erg lang niet meer gehad.
3: Nee.
0: Beker. Hey, Koen, is het misschien niet leuk om nu meteen al het volgende pakketje te openen?
3: Of eerst te raden en dan?
0: Open maar gewoon het pakketje. Ik ben heel erg benieuwd.
3: Ja,
0: mag
3: ik hem nu openen? Deze was €8 trouwens.
0: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ja, ik ook. Deze zit wel.
0: Deze zit goed verpakt hoor.
3: Het is niet één ding, het zijn meerdere dingen die erin zitten.
0: Meerdere dingen?
3: Ja, meerdere dingen. Komt uit China?
0: Oh.
3: Ik heb hier wat.
0: Wat heb jij?
3: Dat weet ik nog niet. Volgens mij is het iets voor vrouwen.
0: Oh, niks voor jou dus.
3: Nee, niks
0: weer
3: voor
0: een
3: mij.
0: Luchtje?
3: Nee, ik weet niet wat dit is. Dit is Hair Fluffy Powder Mist.
0: Nou.
3: En ik heb hier nog een paar van die stokjes om je ogen zo.
0: Oh, wat leuk!
3: Ja, hè? Dus ik kan me helemaal opmaken.
0: Jij kan je weer helemaal vermaken.
3: Och, wat geweldig.
0: Jij kan je weer helemaal vermaken, Koen.
3: Zeker.
0: Zometeen natuurlijk weer verdere reportage van de Alphense Jaarmarkt. Eerst hier Robbie Williams.

0: Robbie Williams met Rock DJ. Ja, en Koen, het is natuurlijk traditie bij de Alphense Jaarmarkt om er ook een kermis bij te hebben.
1: Dat is zeker waar.
0: Nou moet ik weer even terugdenken aan een jaarmarktuitzending die we een aantal jaar geleden hebben gedaan. Toen hebben we onze grote vriend Tim naar de kermis gestuurd.
1: Ja.
0: Toen ging hij op een gegeven moment in de Octopus. Vond hij niet zo leuk. Laten we het daarbij houden. Maar wat is nou echt voor jou echt een leuke herinnering van de kermis? Want ik denk dat jij als kind ook vaak genoeg naar de kermis bent geweest.
1: Ja, dat klopt wel. Nou, dan toch wel de Octopus waar Tim zo gillend in zat.
0: Ja.
1: En wat ik ook altijd leuk vond, is dat die achtbaan die er stond, die staat er nooit meer. Zo'n achtbaan die hele scherpe bochtjes neemt.
0: Oh,
1: en dan,
0: ja, die was ook wel leuk inderdaad.
1: Ja, wel duur.
0: Ja, maar dat is altijd bij de kermis.
1: Ja, inflatie, hè?
0: Inflatie hoort erbij.
1: Maar wat vind jij nou het leukst?
0: Uiteindelijk. Kijk, vroeger vond ik al die attracties ook wel lachen en zo. Vond ik wel leuk om in te gaan dan. Maar ik denk uiteindelijk vind ik die grijpautomaat altijd wel leuk.
1: Ja, die grijpautomaat en niet die muntjes schuiven dan.
0: Nee, dat mocht nooit van mijn ouders, want het leek te veel op gokken.
1: Ah.
0: Snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, het is een kermis.
1: Gokken kan.
0: Ja, weet je. Er kwam ook gisteren in het nieuws dat de kermis niet werkt bij het ARC-parkeerplaats.
1: Ja?
0: Ja, dat werd ook gezegd. Aan weer lag het niet. Aan de attracties lag het niet. Maar ja, wordt toch minder gevonden. Ja. Dus ja. Schijnbaar willen ze het weer in het centrum doen.
1: Ja, en dat is leuk. Doe het dan gewoon een beetje door de straten heen. Ja, dan moeten wel restricties aankomen. Maar ik weet dat in Leiden ook zo gebeurt. Gewoon lekker door de straten.
0: Ja, ik weet niet of dat helemaal handig is hier als je...

0: ineens in de Raad en Straat ineens een booster hebt staan.
1: Hé, hey, is wel...
0: Het is altijd te proberen.
1: Precies.
0: Zometeen gaan we weer door naar Hans-Peter die in het dorp is. Eerst is hier Nielson met Sexy Als Ik Dans. MUZIEK.

0: Nielsson met Sexy Als Ik Dans. En ik weet niet of het daar al een beetje dansbaar is. En of Hans Peter zich een beetje daar sexy voelt. Maar jij bent als het goed is weer lekker op pad.
1: Ja, dat klopt. En over het laatste ga ik het liever niet hebben. Dat dansen is misschien wel leuk. Want zoals ik vertelde, ik ging naar de Paradijslaan. Waar het een en ander zou gebeuren. En dan moet je door de Julianenstraat. En dan voel je echt alfa naar jaarmarkt. En dat is het invoegen en schuifelen. En iedereen schuift ook geduldig mee. Geen onvertogen woord. En soms als je even uit wil stappen naar een kraampje. Dan moet je doorheen duwen. Maar dat is ook prima. Dus echt ouderwets schuifelen. De Paradijslaan is iets rustiger. Wel druk, maar je hebt best wat ruimte. En er staan wat activiteiten, zoals een soort draaimolen voor kinderen en van die trampolines. Dan moet je in zo'n tuigje en dan kan je lekker springen. En ik sta hier bij de VR-experience, dus je had het over dansen. Nou, als je hier zo'n VR-bril op je hoofd krijgt, ik weet niet of jullie het wel eens geprobeerd hebben, dan moet je op zo'n plank lopen en dan lijkt het net alsof je op een wolkenkrabber staat, naar beneden kijkt.
0: Nou, dat is wel helemaal niks voor mij. Daar ga je mij niet vinden.
1: Nou goed, dan is het

0: Niks voor jou, maar er is volop belangstelling voor. En het is hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Ja, verder, het is gewoon prachtig. Het is echt een heerlijk jaarmarkt weer. Zoveel kraampjes, de grootste markt van Nederland. En ja, mensen die zitten soms ook uit te rusten. Ik zie wat mensen zitten. Goedemiddag, mag ik het vragen?
1: Mag jij dat?
0: Komt u uit Alphen?
1: Nee, Gouda.
0: Uit Gouda. En hoe bent u hier naartoe of waarom bent u hier naartoe gekomen?
1: Nou, ik ben uitgenodigd door mijn maat.
0: Ah, hij werd uitgenodigd. En u wist van deze jaarmarkt af?
2: Ja, daar weet ik vanaf.
0: Is het nou echt een beroemde jaarmarkt in Nederland?
2: Ja, ik heb zelf altijd op de markt gestaan, dus dat weet ik gewoon.
0: Ah, kijk eens. Dus dat is mooi, mooi. En wat vindt u dan van deze markt?
2: Nou, ik heb het er net over. Weinig toiletten.
0: Weinig wat?
2: Toiletten.
0: Weinig toiletten. Kijk, dat is een puntje van verbetering. Dat gaan we doorgeven voor het draaiboek van de gemeente Alphen. Ja, dat is een goeie, want mensen die moeten af en toe even een toiletbezoek. Ja, klopt, klopt. Nou, ik wens je een hele fijne dag verder. En tot later. Ja, en zo lopen die ontzettend veel mensen. Dit was dus een marktkoopman die zelf ook weet van wand en even eens kijkt in de keuken. Ik loop nu weer richting het Rijnplein via een bochtje. Allemaal kraampjes. Hier het poffertje van oma. Nou, heerlijk. Links zie ik de nieuwe AZ One Fest Clips. Daar kan je vest echt dicht. En hier staat Pure en dat is herkerst voor het hele gezin. Ik zie iemand helemaal passeren. Hallo, kun je me vertellen wat je verkoopt?
3: Ja, dit is eigenlijk hele goede dierenvoeding. Dus het zijn verse ingrediënten, dus het water uitgehaald. En dan kan je het dus makkelijk bewaren, gedroogd. Dus ja, al wil je even een upgrade geven aan je hondenvoeding... En eigenlijk je hondje dus heel blij maken... kom dan vooral langs, want we hebben vandaag een mooie korting.
0: Nou, iedereen die draaien hoort, die kan naar het centrum komen. En zit je ook in Alphen aan de Rijn?
3: Ja, je krijgt het eigenlijk opgestuurd gratis en wel. Dus het is, je kan online gewoon kijken op Pure Pet Food. En als je daarop zoekt, dan krijg je ons gelijk te zien. Want we zijn al marktleider in Engeland. Zo goed verkopen we, omdat de hondjes heel blij zijn.
0: Nou, ik hoor al waarom jullie marktleider zijn. Want jij verkoopt het product uitermate goed. Dankjewel, een hele goede verkoop vandaag. Dankjewel. Ja, zo hoor je van de mensen die hier verkopen. Hi, hoor je ook genoeg informatie inderdaad. We lopen hier langs een kraam. Daar wordt heel veel worst verkocht. En ik ga langzaam weer invoegen in het geschuifelarij. Ik zal nog eens iemand aanspreken die er heel veel zin in heeft vandaag. Maar hoe zie je dat aan het gezicht? Ik zie hier, ik loop naast een mevrouw. Die loopt te schuifelen. Hallo mevrouw, bent u Alphenaar?
4: Ja, zeker.
0: Een trouw bezoeker van de jaarmarkt?
4: Elk jaar, ja hoor.
0: En wat is nou zo leuk aan deze jaarmarkt?
4: Ja, wat is leuk. Het struinen, hè? Het om je heen kijken en dan toch weer thuiskomen met iets dat je denkt... Oh, dat vind ik toch leuk.
0: En wat heeft u vandaag al gekocht waarvan je achteraf kunt denken... had ik niet hoeven te doen?
4: Een paar oorbellen.
0: Nou, die zijn altijd handig natuurlijk, oorbellen. Nou, hartelijk dank en een hele fijne dag in het geschuifel.
4: Dankjewel.
0: Nou, u hoort het hier weer een tevreden klant. En ja, zo is iedereen hier in het dorp tevreden. Zeker omdat het nu droog is. En laten we hopen dat het nog een paar uurtjes zo blijft. Het
5: zou helemaal mooi zijn. Ook voor jou natuurlijk, want anders zit je ook in de regen.
0: Zeker, maar dan ga ik op locaties zoals ik dat noem. Dat betekent meestal droog ergens.
5: Ja, groot gelijk heb je. We gaan je zo meteen weer spreken.
0: Tot zo.
5: Tot zo. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben wel meteen verkocht door die mevrouw, hoor.
6: Ja, ik ook.
5: Ik hoor de korting, ik hoor de gratis opsturen. Die weten hoe het werkt.
6: Ik heb geen hond, maar ik ga hondenvoeding kopen.
5: Juist, zo is het, Koen. Voor de mensen die dan lekker bij de jaarmarkt zijn, is dit misschien ook wel een nummer. Om een beetje op door te lopen, junior senior met Move Your Feet.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I better have you naked. Ja, dat was Justin Timberlake met Rock Your Body. We zijn er nog steeds hoor, bij de Alphense Jaarmarkt. Het eerste uur is bijna voorbij. Van ons in ieder geval. De hele uitzending van de Jaarmarkt die is al eventjes bezig sinds de ochtendshow al. En gaat nog door tot 4 uur. Zometeen in het volgende uurtje. Dan wordt er ook verslag gedaan van de botenrace. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat dat gaat zijn. Hoor je in ieder geval, hoor je dat zometeen? Koen, jij zei net ook al van, ik had jou net gevraagd over de kermis. Maar wat is nou echt een herinnering voor jou van de Jaarmarkt? Nou
1: ja, de Jaarmarkt heeft voor mij één herinnering. Mijn tante die heeft een eigen brillenwinkel. Het brugwachtershuisje. Bij de Zaanswijkbrug.
0: Ja.
1: En daar, daar gaan we elke Jaarmarkt, elk jaar halen we de hele loods leeg met allemaal brillenkokers. En zijn alle brillenkokers gewoon in de aanbieding, gewoon voor één prijs. Dan kan je gewoon uitzoeken, duizenden meenemen. Dus dat doen we eigenlijk. Dat is gewoon een soort familieding geworden. Daar staan we altijd met z'n allen. Ik was vanochtend ook gewoon weer om 8 uur daar aanwezig.
0: Kijk. En dan ben je ook nog trouwens aan de kroegen toch geweest.
1: Ja, dat dus, weet ik. Dus ik,
0: respect.
1: Ik wekkertje zetten en gewoon opstaan. Ja, weet je, ja. Voor je familie doe je het.
0: Dat is wel zo, ja. Voor je familie moet je het ook wel over hebben.
1: Ja.
0: En nog dit jaar echt iets zo van, ik wil nog even naar de Jaarmarkt toe om nog even iets te kijken, of heb je het nu wel gezien?
1: Ik heb het nu gezien, maar eigenlijk de andere van de Jaarmarkt is dat ze al poffertjes eten. Maar die heb ik gewoon nog niet gezien, totdat.
0: Ja, ik heb ze al wel gezien.
1: Ja, maar
0: ik ben niet zo'n fan van poffertjes. Dus
1: nee, dat snap ik, maar ik eigenlijk ook niet. Maar
0: we moeten op de calorieën letten. We gaan we zijn
1: kwark.
0: Lekker bezig.
1: Poffertjes met kwark.
0: Zo is het. En zo meteen de botenrace. Eerst hier Jain met Makaba.

even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen.

0: Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Het hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Oh, hallo, hallo.
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Afrekenen.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
13: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 1 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Studio Alphen.
15: Met nu
16: de Alphense Jaarmarkt.
15: Wij zijn erbij, net als jij.
13: Studio Alphen.
17: Ja, we zijn er nog. Dylan en Koen vanuit de studio.
18: Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ja, we doen nog steeds verslag van de Alphense Jaarmarkt, de editie van 2026. En we hebben hier nu een gast in de studio. Stel jezelf eens even voor.
19: Yes, hallo. Ik ben Sylvia Opstal en ik ben docent bij balletstudio Mirjam Ouwerkerk. Wij geven les in HSS Woudenrijndijk en in Alphen aan de Rijn. Dus vandaar dat wij hier zijn.
17: En nou, natuurlijk voor de jaarmarkt natuurlijk, yes. Dat jullie er zijn.
19: Ja.
17: Wat doen jullie bij de jaarmarkt?
19: We hebben zojuist twee optredens gegeven. Met een kleine groep leerlingen die konden, want natuurlijk de meeste

0: Ik ben helemaal niet zo, 's ochtends vroeg. We hebben eigenlijk gewoon laten zien wat voor lessen wij geven. Wij geven klassiek ballet, moderne dans, streetdance, hiphop, tapdance. Eigenlijk vanaf 2 jaar tot aan 80 jaar. Of 90, mag ook. Dus dat hebben wij net in een kort optreden hebben wij dat laten zien op het Rijnplein. Dus dat was superleuk. Het is echt een feestje. Het ging even regenen bij de eerste en bij de tweede scheen de zon. Dus,
1: nou, is je in ieder geval bij de tweede keer een beetje lekker weer mee gepakt. Zeker. Is een beetje goed ontvangen daar.
0: Ja, ik vond het echt wel behoorlijk publiek. Heel enthousiast. Toen het ging regenen bleven er zelfs een heleboel staan met parapluutjes. Dus hey, diehard publiek. Ja, ja, precies.
1: En wat was een beetje het publiek wat erop afkwam? Een beetje leeftijdsklasse?
0: Ik moet misschien wel heel eerlijk bekennen dat het ook veel publiek van onze leerlingen was.
1: Oh.
0: Maar,
1: publiek is publiek, hè?
0: Ja, precies. Daarom. Je moet ze enthousiast maken. Dus, maar ook, ja, ik denk vooral gezinnen waren er. Vanuit de kleedjesmarkt die hier natuurlijk was, de kinderkleedjesmarkt, waren er ook een heleboel mensen die toch even kwamen kijken. Nou, ik heb eigenlijk jong en oud gezien. Van alles wat.
1: Nou, als het maar leuk was, toch?
0: Het was echt ontzettend leuk. We hebben er een feestje van gemaakt. Ja.
1: Hebben jullie verder nog plannen wat jullie op de jaarmarkt gaan doen?
0: Ik eerlijk gezegd niet. Ik kom ook niet uit Alphen. Sorry.
1: Nou, dat
0: had ik natuurlijk niet moeten zeggen.
1: Om een beetje rond te lopen. Een
2: beetje cultuur snuiven.
0: Ja, precies. Dus ik ga misschien nog wel even een rondje lopen. En vanavond gewoon weer lesgeven. Dus,
1: ook leuk, toch?
0: Ja, zeker.
1: En is er verder nog een nummer die jij zo meteen wilt horen? Een nummer waar jullie...
0: Waar jullie
1: nu mee bezig zijn toevallig.
0: Zeker. Nou, dit is eigenlijk even voor alle leerlingen van balletstudio Mirjam Ouwerkerk. Safri Duo, de bongo song. Dat doen wij namelijk altijd bij het eind van onze voorstelling. Van onze grote voorstelling. Dan komen daar alle leerlingen bij elkaar op het podium om nog één keer met z'n allen te buigen en een feestje te maken. Dus die lijkt me superleuk.
1: Nou, die heb ik er net ingezet, dus die krijg je zo meteen te horen.
0: Dat vind ik heel leuk. Thanks.
1: Geen probleem. Jullie ook bedankt. Verder nog dingen die jullie willen zeggen tegen de mensen die aan het luisteren zijn?
0: Doe vooral. Kom ik een gratis proefles doen? Wat zeg je?
1: Ja, maak vooral promotie.
0: Sorry, wij zijn te vinden. Natuurlijk, gewoon op Google zoek ons vooral Balletstudio Mirjam Ouwerkerk. Instagram hebben wij ook, dus je kan ons overal vinden. Kom lekker een proeflesje doen, want dansen is voor iedereen.
1: Zo is het.
0: Dank jullie wel.
1: Geen probleem, jij ook bedankt. Heel veel plezier vandaag nog.
0: Thanks, jullie ook. Veel plezier.
1: Dank je wel. Dan schakel ik nog even over naar Hans-Peter, die buiten is. Hallo.
3: Hallo, daar ben ik. Ja, nee, ik sta inderdaad buiten en ik sta op het Rijnplein. Op het Rijnplein bij de zaak heb je zo'n trapje, zo'n afstapje naar het water. En de bootrace is begonnen. En nu wordt er gewisseld van mensen in de boot. Want het zijn met 2 boten, dus elke keer moeten die mensen uitstappen. 11 mensen en weer 11 mensen instappen. En dat 2 maal, dat gebeurt nu. Onder zorgvuldige leiding van de wedstrijdleiding. Die ik zo over ga spreken, hopelijk. En ik moet zeggen, het is nu al een groot succes. Wat is dit een leuk evenement. Het is heel vol met mensen. De brug is helemaal vol. Langs de kant is het helemaal vol met mensen. Iedereen vindt het leuk. En die eerste race was ook verschrikkelijk spannend. En ik denk dat 1 boot heeft gewonnen met misschien 10 centimeter verschil op een lengte van 250 meter. Het was super spannend. Dus wat dat betreft een toevoeging voor deze jaarmarkt. En nogmaals, er wordt gewisseld. De tweede race gaat beginnen. De boten worden een stukje van de brug afgeleid, zo'n 250 meter. En begeleid door een juryboot, waarin ik wat bekende gezichten zie, waaronder onze wethouder Gert-Jan Schotanus. Ik weet niet of hij mag jureren of er eigenlijk iets te jureren valt. Er ligt ook een politieboot aan de overkant. Voor mocht wat gebeuren, dan zijn ze in de buurt om in te grijpen of te helpen. Dus het is toch veilig ook. En nogmaals, jongens, dit zou je eigenlijk moeten zien. Ik nodig ook iedereen uit die luistert. Kom snel nog even kijken, want dit is echt een heel goed evenement voor de Alphense Jaarmarkt. Dus hartstikke mooi hier.
1: Nou, dankjewel. We gaan zo meteen gaan we meer van jou horen en van de botenrace.
3: Zeker weten.
1: En dan nu het nummer wat net is aangevraagd. Safri Duo, Play the Life, de bongo song.

0: Jesse Hoeré met Lekker Genieten. En dan ben ik ook wel benieuwd, is het bij de botenrace nog een beetje lekker genieten? Hans-Peter?
1: Nou, zeker weten is het hier genieten. Iedereen is in een beste stemming. En ik sta nog steeds een beetje bij dezelfde plek waar de boten starten. Of waar de mensen opstappen. En ja, er zijn nu twee teams die gaan zo starten. En het team van Thijs Bezemer. En ik zeg van ja, jullie als fitnessschool zullen wel nou, de favoriet zijn. Nee, zegt Thijs. Het moet tegen jongens die willen per se van ons winnen. Ook fitboys met sixpacks. Dus het wordt een zware race. En die sixpacks staan hier voor me. En zien inderdaad als goede roeiers. Dus dat wordt inderdaad wel leuk. Ik zal vragen aan, hier is volgens mij de organisator. Goeiedag, u bent de organisator van deze boot, race?
2: Nou, ik ben de voorzitter van de Stichting Jaarmarkt. Dus mede-organisator met allerlei andere mensen. Dus ja.
1: Nou, ik had u niet herkend, sorry. En uw naam is?
2: Winfried Pensioen.
1: Nou, ik zit te kijken naar deze bootrace, maar wat een succes is dit, zeg.
2: Ja, we vinden het ook wel erg leuk. Dus teams zijn enthousiast. We hadden te veel teams als inschrijving, dus we hebben mensen moeten teleurstellen. Maar ja, zo op het eerste gezicht is men enthousiast en zijn ze fanatiek aan het peddelen. Dus ja, dat gaat goed. Ja.
1: Nou, ik zat naar het publiek te kijken en iedereen zit te genieten, hoor. Ja. Maar ik kunt u eens uitleggen, hoe werkt deze bootrace? Wat zijn de regels?
2: Ja, het is een kwestie van, je gaat met z'n acht op de boot. En een negende is de trommelaar, die geeft het tempo aan. En er is een professionele stuurman die de zaak gewoon goed in de gaten houdt. Dus je vaart naar de startlijn, draait de boot en ligt op de startlijn. Er wordt een startsignaal gegeven. En hier is de finishlijn. En daar wordt de tijd geregistreerd. En we varen alleen op tijd. Dus snelste tijd is nummer 1. En we varen ieder 2 wedstrijden. En daar worden dan de finale plaatsen van bepaald. En die varen we dan ook nog een keer. Dus iedereen vaart 3 keer. Dus,
1: dat is sowieso wel leuk. En ik zag net in een race, die was zo verschrikkelijk spannend. Ik weet niet eens wie er gewonnen heeft.
2: Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Dus we zijn, er zit nogal wat verschil te. Wie had er nou gewonnen?
3: Ja, dat weet ik niet.
2: Nee.
3: Maar we gaan het wel horen.
2: Ja.
1: Nou, het is onduidelijk wie de ronde heeft. Maar dan mag de pret niet drukken. Er komt sowieso een winnaar uit. En nogmaals, zoals jullie horen, het is goed georganiseerd. Het is een mooie bijdrage aan de jaarmarkt. En ik denk dat dit een traditie gaat worden die gaat blijven.
2: Nou, zoals het er nu nog uitziet, zeker. Ja.
1: Dat vind ik hartstikke leuk te horen. Succes met alle drukte en te organiseren. En bedankt eventjes voor je tijd.
2: Dankjewel.
1: Nou, zo horen jullie inderdaad de organisator van de jaarmarkt die dit leidt. En het is allemaal heel positief. Ik ga zo verder kijken op de jaarmarkt waar we weer gaan schuifelen. Maar vanaf het Rijnplein louter positieve bericht eigenlijk. Dus met deze zon op boven ons hoofd is het een heerlijke dag in Alphen op de jaarmarkt.
0: Ja, zo is het. En ik zie ook al net buiten de studio staat het bij de brug heel vol. En ik denk ook wel dat het nog even gaat blijven.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Nou, we gaan het nog van je horen. Dankjewel voor nu in ieder geval. En we spreken je zo weer.
1: Tot zo.
0: Ja, dat klinkt in ieder geval gezellig.
4: Yeah.
0: Zometeen gaan we weer verder. Eerst hier Kanye West.

0: by het Virtual Insanity. Ja, ik ben dan toch wel nog een keer benieuwd. Hans-Peter, ben je daar?
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: jij bent er nog. Waar sta jij op het moment?
1: Ja. Nou, ik ben nu bij het gemeentehuis. Eens kijken wat daar gebeurt. En ja, het is eigenlijk, daar loopt de straat een beetje dood eigenlijk, want daar stopt de markt.
0: Okay.
1: Dus ja, daar ben ik nu eigenlijk. Dus ik ben iets ver afgedreven van de drukte. En ik liep de drukte weer in, maar ik zie allemaal tevreden mensen weer weglopen hier eigenlijk. En nou ja, volgens mij gaat alles nog goed. Als je zo over terugkomt, dan heb ik meer nieuws voor je. Dan sta ik weer in de mensenmassa.
0: Oké, helemaal goed. Ja, ik dacht, jij zei voor de uitzending zo van, misschien kunnen jullie een leuke opdracht voor jou achterlaten. Dat jij op zoek moet naar iemand met een bepaald iets. Ik weet niet of je daar nog zin
1: ja,
0: in hebt.
1: Ja, dat klopt. Maar ga ik daar spijt van krijgen, denk je?
0: Nou, ik laat Koen de kledingstuk of zo bedenken. Ja. Dus dan zal het wel meevallen.
2: Nee. Dit wordt leuk.
1: Oh jee. Nou,
2: ja, we gaan er nu al mee beginnen. Degene die we zoeken is iemand met een bruine of een beetje een leuke hoed. Gewoon echt een leuke hoed op.
1: Een bruine
2: of een pet of
1: een leuke hoed.
2: Ja.
1: Nou, dan geef je wel een opdracht mee die heel erg lastig is. Want het is een beetje warm voor petten en hoeden. Dus maar ik ga trouw deze opdracht vervullen, dat beloof ik je. Dus ik ga nu op zoek naar mensen met een beetje blauwe, bruinige hoed of pet.
2: Ja,
0: ja, leuk.
1: En ik ben nu inmiddels weer aangekomen in het drukke gedeelte. Waar mensen nog steeds heerlijk kraampjes aan te kijken. Hier is een kaartje met allemaal kleding, jassen, vesten zie ik hier. Dan loop ik langs de churros, die ook altijd goed bezocht wordt. Wat ik niet helemaal begrijp. Ik vind het altijd zo lekker.
0: En
1: de orgelman zit hier ook. Ja, ja. En de orgel staat hier. Ik kan niet van orgelmuziek houden. Dan loop ik even heen. Zelf ben ik niet zo fan, want het is altijd zo hard.
0: Dat inderdaad, dat heb ik ook.
1: Maar ook hier is... Ja, gooi jij ook geld in het bakje als je in het dorp loopt?
0: Vroeger wel. Nu is het geld van mezelf, dan doe ik het wat minder gauw. Maar als van mijn ouders was, dan zeker.
1: Oké. Ik zie daar een meneer met een pet lopen, een blauwe pet.
2: Oh, we hebben
1: hem. Wacht dat, of is dat...
2: Ja, dat vind ik helemaal goed.
1: Maar hij loopt hard. Hij loopt snel weg van me. Ik weet niet waarom. Ik zie er heel aardig uit. Maar ik ga toch even kijken of ik hem onderscheppen. Hij staat hier stil. Meneer, goedemiddag. Ik ben van de radio. Ik had de opdracht om een meneer of vrouw te zoeken met een blauwe pet of muts. Nou, dat bent u.
3: Wat zo?
1: Wie bent u?
3: Ik ben Ton.
1: Komt u uit Alphen?
3: Nee.
1: Oh, en waarom komt u dan helemaal naar Alphen, naar de jaarmarkt?
3: Ja, altijd elk jaar. Het grootste markt is.
1: Ja, moet u ver reizen dan?
3: Wateringen.
1: Ligt in Rotterdam, toch?
3: Nee, ligt bij Den Haag in die buurt.
1: Ja, dat bedoel ik.
3: Westland.
1: Ja, Westland. Oh, Westland. Ja, dat is geen Rotterdam, hè. En wat maakt dat u het zo leuk vindt hier, dat u terugkomt elke keer?
3: Ja, dat groot is ook. Ja. Leuke dingetjes af en toe. Ja, niet altijd, maar...
1: Wat heeft u al zo gekocht vandaag voor dingen?
3: Niks.
1: Nog helemaal niks?
3: Nee.
1: Wel, en wat heeft u op het oog? Heeft u een wens?
3: Nee, helemaal niet. Gewoon kijken. Zie ik iets, ja, dan... Ja.
1: Gewoon op gevoel of intuïtie, zoals noemen?

0: kijk het misschien wel.
1: Geeft een naampje. En de pet, want er zijn weinig mensen met een hoofddeksel vandaag. Draagt u vaker een pet?
0: Ja, ja, ja.
1: U bent echt een pettenmens.
0: Pettenmens, ja.
1: Nou, leuk. En ik zie, nou, het is ongelooflijk. Nu zie ik ineens vier mensen een pet lopen om me heen. Dus ik weet niet wat gebeurd is, maar het steekt aan, denk ik. Ik wil u bedanken voor dit leuke gesprek. Ik heb hierbij mijn opdracht vervuld en ik hoop hiervoor beloond te worden door de jongens in de studio die meeluisteren. Maar ik vraag me af wat ze in petto hebben voor me.
2: In petto? Ja, dat is een verrassing, hè? Dat is
0: nou,
2: een verrassing.
0: Gewoon doorgaan.
1: Ja, ik was ook benieuwd, maar ik vond het zelf een leuke woordspeling. Hey, jongens, mijn opdracht is vervuld.
0: Oké.
1: Okay. Meneer, hartstikke bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Okay. En tot ziens, hè?
1: Tot ziens. Nou, dat viel mee, jongens. Dat ging snel.
2: Ja, dat ging heel snel, ja.
3: Veel te snel.
2: Misschien de volgende keer dat we dit doen iets lastiger maken.
1: Ja, ik zou een moeilijkere opdracht kiezen inderdaad. Dat vind ik leuker. Iets zo smakkelijk.
3: Iemand met een kunstgebied.
1: Iemand met een kunstgebied.
2: Dat wens ik je heel
1: veel. Ja, dat kan je niet zien, hè. Dat moet je vragen.
3: Ja, daarom.
1: Nou,
2: heel veel mensen vragen.
1: Is dat de opdracht nu?
2: Nee. Want Koen vertrouwt niet meer nu.
1: Nou, verzin maar een betere, jongens.
2: Komt helemaal goed. We horen je zo weer.
1: Is goed.
2: Hoi.
1: Hoi.
2: Ja, heeft hij toch echt ineens gedaan, hè?
3: Ja.
2: Heel snel.
3: Toch gewoon echt ineens. Ja, daar loopt iemand met een hoed. We gaan hem pakken. Ja,
2: hoe we dat nu zeggen, hij wordt echt geblest.
3: Ja.
2: Echt een blessing. Daar hebben Calvin Harris en Clementine Douglas ook een nummer over gemaakt.

0: Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessing. En we hebben hier ook twee jongens in de studio zitten. Jullie even hallo zeggen.
1: Hoi.
0: En hoe heten jullie?
1: Keanu en Ryan.
0: Keanu en Ryan. En wie is Keanu, wie is Ryan?
2: Ik ben Keanu.
1: En ik ben Ryan.
0: Ah, oké. En ik hoorde dat een van jullie heel goed was in voetbal.
2: Ja, ik. Keanu.
0: Keanu, jij bent heel goed in voetbal.
2: Ja.
0: Waar speel jij?
2: Bernardes.
0: En ik hoorde dat jij heel veel doelpunten kan scoren.
2: Ja, in de JO11 wel.
0: En nu niet meer dan?
2: Nee, nu zit ik in de 13-2, dus dat gaat wat moeilijker op heel veel.
0: Ja, dat is natuurlijk wel groter, dus dan moet je meer lopen.
2: Ja.
0: Maar vind je het wel leuk, het voetballen?
2: Ja, zeker.
0: En waar speel jij dan in welke positie?
2: Spits.
0: Spits. En heb je dan echt een speler waarbij je denkt, dat is mijn grote voorbeeld?
2: Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. En waarom? Vind je hem gewoon heel goed? Of?
2: Hij maakt goede acties.
0: En heb je nou echt een speler waarbij je denkt, daar zou ik ooit nog wel mee willen voetballen?
2: Ja, Ronaldo en Lamine.
0: Ronaldo en Lamine, oké. En willen jullie nog de groeten doen aan iemand?
2: Niet per se.
0: Niet per se? Jij ook niet?
2: Nee?
3: Nee. Zit jij ook op voetbal?
1: Ik zit niet op voetbal.
0: Doe je dan een andere sport of?
1: Judo.
0: Op judo? Ben je daar ook een beetje goed in?
1: Ja.
0: Vind je het ook leuk om te doen?
1: Mm-hmm.
0: En hoe vaak doe je dat in de week?
1: 1 keer.
0: 1 keer. En doe je ook wedstrijden? Of alleen lekker oefenen?
1: Ja, oefenen. Ik zit er niet heel lang nog op. Dus ik doe alleen nog maar oefenen.
0: Oké, maar het is wel leuk?
1: Ja.
0: Kijk, dat is fijn. Mm-hmm. En even kijken, volgens mij zit daarachter ook nog iemand en die wilde een nummertje aanvragen. Kom maar even bij de microfoon.
3: Kom maar naar mij. Kom maar. Ja?
0: Hallo.
4: Hi.
0: Hoe heet jij?
4: Damien.
0: En jij wilde een nummertje aanvragen, hoorde ik.
4: Ja.
0: En welk nummertje is dat?
4: Zwoele zomernachten.
0: Zwoele zomernachten. Weet je ook van wie die is?
4: Rutger.
0: Niet per se?
2: Rutger.
0: Rutger, en weet je ook zijn achternaam?
2: Rutger van Barneveld.
0: Kijk, heel goed. Dan ga ik die erin. Dan ga ik die nu aanzetten. Wil jij dan nog de groetjes doen aan iemand?
4: Nee?
0: Dus ik mag hem gewoon lekker aanzetten en dan gaan jullie lekker feesten?
2: Ja, toch?
0: Ja? Kijk, doen we dat. Komt-ie. Ja. Rutger van Barneveld.

0: Speciaal voor onze grote vriend Tim van Beckham. Zijn idool, René Leblanc. Met If I Tell You. Ik ga nog een keer overschakelen naar, naar onze reporter on-site. Hans-Peter.
1: Ja, goedemiddag. Ik sta hier nog steeds. En ik sta hier naar het hoogte van de HEMA ongeveer. Waar ook hier het weer erg druk is en er van alles te koop is. En het is nog steeds druk. Druk genoeg om... Ik kijk even naar iemand op de markt. Koop goed genoeg om geld te verdienen nog? Nee, nog niet. Moet beter. Nou, ze kraam die verkopen hoesen voor bedden en kussens volgens mij. Maar hij zegt, kan wat beter nog. Nou ja, ik ben van mening dat het erg druk is. En als Alphenaar zie ik ook alle Alphenaren hier weer vrij rondlopen. Zocht traditie. Ik sprak net bij de Lumpia-kraam van meneer en mevrouw Men. Een paar mensen uit Linschoten, moeder en dochter. En ik vroeg van, hoe vaak zijn jullie geweest? Nou, het is de derde keer. En waarom kom je dan terug? Nou, het is hier gewoon zo gezellig. En dat hoor ik van meer mensen hier. Dus mits het droog is, want regen verpest natuurlijk vaak wel een beetje je dag op zo'n markt. Is het hier gewoon gezellig. En er zijn ook zo verschrikkelijk veel kraampjes hier. Je bent niet snel uitgekeken. Ik kijk zelfs mijn ogen uit. Hier staat ook een grote tent waar muziek wordt gemaakt. Het is nu even stil. Maar een beetje vermaak is hier ook. En ik loop nu weer richting de brug. En dan loop ik langs een scuba-kliniek. En dat heeft te maken met duiken. Dus mensen worden aangesproken. En om te kijken of ze willen duiken, vermoed ik. Is ook een soort druk nog, dus goed en best. We hebben weer poffertjes. We hebben broodjes. Kleding hebben we. Heel veel kleding. Stroopwafels. En heel veel stromen met mensen. Ja, het is toch echt... Als Alphenaar echt genieten hier, want wat is het weer een prachtig evenement zo. En ik hoop dat dit nog heel lang kan blijven bestaan. Staat hier meneer te wachten, met een pet ook.
0: En weer een meneer met een pet.
1: En weer met een pet. Maar die wil niet geïnterviewd worden volgens mij.
2: Dat is nou jammer.
1: Komt u uit Alphen? Bent u Alphenaar?
3: Nee. Nieuwkoop.
1: Nieuwkoop? Oh, dus je kent de jaarmarkt wel een beetje?
3: Ja, klein beetje wel. Klein beetje, ja.
1: En is er iets vergelijkbaars in Nieuwkoop?
3: Nee. Dit is veel groter, hè. Dit is veel groter. Ja. Ja.
1: Het is anders wonen, maar geen jaarmarkt?
3: Geen jaarmarkt. Niet zo. Nee. Wonen is wel mooier, vind ik nu.
1: Ja, dat geloof ik, ja, dat het een mooie woon is. En heeft u specifieke wensen hier op de markt? Zoekt u iets? Kijk, of loopt u achter uw vrouw aan met de tas?
3: Ja, en ik ben een beetje lastdier, hè, vandaag.
1: U bent een lastdier.
3: Ik heb wel zo gekocht. En een mooi tasje, vind je niet?
1: En een mooie heuptas. Ja, dat ziet er prachtig uit. Mooi tasje gekocht.
3: Nou, en, succes vind jij met je radio Studio Alphen.
1: Ja.
3: Maak een beetje reclame voor.
1: Bedankt, fijn dag. Okay, er wordt reclame gemaakt voor ons jongens op onze eigen radio. Dus ik hoop dat mensen gaat trekken. Nou, natuurlijk hartstikke leuk. Zo iemand het nieuw kopen die als last, of pak, nee, last hier, zei hij, met zijn vrouw mee moet lopen. En hij is vast niet de enige hier, hoor. Maar goed, dat is de taak van de man soms, hè. Dat weet je als je een relatie hebt. Dus dat gezegd hebbende, waar ik eigenlijk niet achter sta, alsnog met een positief gevoel vanuit het centrum hier, jongens. Want ja, nogmaals, het is hier zo gezellig en druk en iedereen is tevreden. Dus het is hier fantastisch.
0: Ja, nou, mooi om te horen. Heb jij verder ook nog iets gezien op de jaarmarkt waarbij je denkt van, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet mooi. Waarom kopen mensen dat?
1: Ik zag een kraampje met bulppotten. Ik denk, moet je het opblazen en dan verven of zo. Dus wat heb je van die potjes? Ja, ik heb geen idee wat je ermee moet doen. Van die vrouwendingetjes. Ik vond het echt niet mooi. Ze zaten er heel trots bij en er waren ook mensen aan het kijken, dus misschien verkopen ze wat. Maar ja, zo'n potje heb ik helemaal niks mee en het was inderdaad lelijk.
0: Ja, nou ja, dat kan ook voorbij komen natuurlijk. Dat is voor iedereen wat.
1: Nou, zo is dat, hoor. Ja, ik sta hier toevallig bij een kraam met petten en hoeden, jongens. Dus als je nog een keer zo'n opdracht hebt, dan ga ik meteen hierheen.
0: Nou, wij zijn er over 10 minuutjes zijn we er vanaf. Dan neemt John ons over.
1: Ja, nou, dus, hartstikke leuk, jongens. En ik weet niet of je nog terugkomt zo meteen, maar in ieder geval superleuk om en trots om hier verslag te mogen doen van deze Alphense jaarmarkt.
0: Ja, je hebt het goed gedaan. We zijn blij met je.
1: Dankjewel. Wederzijds, jongens.
0: Gelukkig maar, dankjewel. Ja, nu voor echt het laatste kleine stukje. Heb je wel eens dat je naar de jaarmarkt kijkt en dat je dan langs een kraampje loopt en dan zie je wat en dat wil je heel graag? Wat zeg je dan?
2: Wat zeg je dan?
0: Ja.
2: Ik wil het helemaal.

0: Dijk, Dans op de Vulkaan. Ja, voor ons zit het er nu weer op. We gaan het zo meteen overgeven. Aan John.
1: Aan John. Johnny.
0: Mocht je geen genoeg van ons kunnen krijgen, denk je zo van die twee jongens, die hebben het zo leuk gedaan. Waarom kan ik niet meer van hun horen? Nou, wij zijn
1: dat kan wel.
0: Wij zijn op de vrijdagavond van 9 tot 11 zijn wij weer te horen. Maar vergeet zeker niet, er zitten nog zeker 2 hele uren aan deze jaarmarktuitzending vast. Dus blijf lekker luisteren. Want er is nog genoeg te beleven in Alphen.
1: Precies.
2: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie. Ontmoet de presentatoren. Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4. Toegang via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
2: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
2: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
2: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
2: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
2: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je eigen zeg het maar opnemen.
9: Hallo!
2: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
10: Hé, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
11: Ah joh, dat is die van TikTok.
10: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
2: Dat klopt.
12: Afrekenen!
13: Straks leven.
2: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar is de vertraging bij Krimpen aan de IJssel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Dit is Studio Alphen.
15: Met nu
12: de Alphense Jaarmarkt.
15: Wij zijn erbij. Net als jij.
12: Studio Alphen.

0: is een woensdagmiddag. Het is de derde woensdag in de maand september. Dat houdt altijd in Alphen aan de Rijn, de jaarmarkt. Traditioneel altijd de Alphense jaarmarkt. Zo meteen eventjes naar mijn stadhotel kijken trouwens. Want volgens mij heb ik weer een record gebroken. De Black Eyed Peas en Shut Up uit het jaar 2003. Dit is Studio Alphen bij je op deze jaarmarkt. En we hebben gasten in de studio. We mogen ze verwelkomen. We zeggen met z'n allen... Hallo! Dan is het de bedoeling dat je wat zegt. Je ziet dat rode lampje branden en dan zeg je wat. Zeg maar wat, hallo!
1: Hallo!
0: Ja, daar is die! Met wie heb ik het genoegen? Wat is je naam?
1: Noah.
0: Noah, Noah, hallo! We kunnen zwaaien naar elkaar. Nou, ik sta hier. Je hoort een hele rare stem in je koptelefoon. Maar dat ben ik. Dat ben ik. Ik ben dat. En als jij nou wat zegt...
1: Hallo.
0: Wat heb je vandaag gedaan?
1: Poffertjes gegeten.
0: Wat heb je poffertjes gegeten?
1: Ja.
0: Ah, oké. Hey, en je hebt een hele rare tekening op je voorhoofd. Wat is dat?
1: Minecraft.
0: Minecraft. Ah, daar ben je fan van.
1: Ja.
0: Dat vind je leuk.
1: Ja.
0: En je wilde jezelf een keertje op de radio horen. Nou, dat is gelukt, toch?
1: Ja.
0: Ja. Wil je nou ook nog iets anders doen? Wil je nou nog een plaatje aanvragen? Of zeg je van, nou, ik wil dat graag een keertje doen? Nee. Nu kan het. Nu kan het. Nu. Nu.
1: Ik wil dat niet.
0: Nee, wil je dat niet?
1: Nee.
0: En wie is dat? Is dat je vriendje? Of is dat je broertje?
1: Je broertje.
0: En wil die wel wat doen of wil die ook nog wat zeggen? Maar die wil ongetwijfeld ook nog hallo zeggen.
1: Ja.
0: Nou, er worden dus even koptelefoons gewisseld. Ja, want we moeten natuurlijk het met microfoon en koptelefoons doen. En dan komt nu zijn broertje. Zijn broertje komt even op de kruk zitten. Hij heeft ook zo'n prachtige mooie tekening. Ook van Minecraft, zo'n tekening of van Minecraft op je hoofd. Ja? Hij denkt, ik hoor een stem, maar ik heb werkelijk geen idee wie het is.
1: Ik ben Levi en ik ben 7 jaar.
0: Kijk. Jawel, Levi, welkom.
1: Nee, Levi.
0: Ja, Levi. Ik zeg Levi.
1: Nee, je zei Evi.
0: Ik zei Levi.
1: Evi.
0: Oh, goed. Hey, wil jij nog een leuke plaat horen?
1: Ja.
0: Ja, welke?
1: Make Some Noise Kids.
0: Hoe?
1: Make Some Noise Kids.
0: Make Some Noise
1: Kids.
0: Ja, Make Some Noise Kids. Nou, dan ga ik dat doen. Make Some Noise Kids. Nou, eens even kijken of het ook in het systeem staat. Het staat niet in het systeem. Ah, wat jammer nou. Als ik nou zeg Justin Timberlake, vind je dat ook goed?
1: Ja.
0: Ja, goed, gaan we dat gewoon doen. Dit is Alphen Stad FM, 11 minuten over de klok van 2. En je kan gewoon hier langskomen in de studio. Dan kun je ons als radiodienst... Ons als radiodj's kun je dan een keertje bekijken. Ik kom niet zo vaak, dus het is voor mij... Hè? Als je mij niet kent, vind ik dat ook goed. Maar dit is nu radiomaken. Dit is een hele grote radiostudio. Hier komen allemaal mensen te zitten. Die hebben allemaal wat te zeggen. En ik mag hier aan de schuiven zitten. Als je nou je broertje even hierheen stuurt. Stuur je broertje even hierheen. Stuur je broertje hierheen. Kom. Dan mag jij zometeen op dat knopje drukken. En dan gaan we verder met de radio. Ja? Dan tel ik nu af. Dan zeg ik 3, 2, 1. Druk maar in.
2: Studio Alphen.
3: Studio Alphen.

een klein beetje de verontschuldigingen uit de richting alle luisteraars. Die nu zitten te luisteren, die horen allemaal scheten voorbij komen. En die horen ook hamsteren voorbij komen. Nee, je mag op die jaar. Kijk, ze gaan op weer. Dat was ik niet, hoor. Jij drukt op dat knopje. Ja, hoe heet je? Leuk, hè? Zo op de knopjes drukken, hamsteren, scheetjes laten, gekke dingen doen. Ja, dat is een radio maken. Dat is leuk, hè? Zullen we nou een andere plaat... Weet je wat, we gaan nu gewoon een andere plaat draaien. Dat doen we gewoon zo. Hoppa, ha, chic idee. Zeg, ken jij Rutger van Bennelvoort, Barneveld? Ja? Vind je het leuk als ik die draai? Ja. Wordt instemmen geknikt, dus dan gaan we hem gewoon draaien.

0: afvraagt of we allemaal een klein beetje gek zijn. Nee hoor, radiomakers zijn helemaal niet gek. Gewoon prettig gestort. Dat gaat op Malleveld en de zwolle zomernacht. En ik vind het eigenlijk wel even tijd voor een lekker jaar.
1: Is het leven niet mooi?
0: Dat is iets wat ik helemaal niet wil draaien eigenlijk. Of wat? Het is, oh jee, nee, ik moet deze hebben.
2: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Zo, dat was ik wel even aan het doen. Dus aan een lekker bakje koffie. Het is zo verschrikkelijk druk in het centrum van Alphen aan den Rijn. Er lopen honderden mensen langs honderden kraam. Van alles is er iets te krijgen. Er is eten te krijgen, drinken. Er was zelfs iemand die wilde mij wel wat voorzien van mijn make-up. Toen zei ik, nou, doe maar. Toen stond er heel raar aan te kijken. Dat was zo. Drakenbootrace wordt er momenteel ook gehouden. Ja, sorry. En er lopen ook verslaggevers van Studio Alphen rond in het centrum van Alphen. Chris gaat zo op pad. Chris loopt nu nog hier in de studio. Oh. Hallo. Zo meteen gaan we verder. Ah,

Charlotte. Daarvoor hoorde je ook nog Miley Cyrus in de Midnight Sky. Ja, we zijn bij tot, ik weet niet eens wat laat, in ieder geval tot 4 uur, want dan zit ik er. Dit is Studio Alphen. En Studio Alphen is gezellig bij je hier met veel muziek, veel gezelligheid. En uiteraard natuurlijk het laatste nieuws over de jaarmarkt hier in Alphen aan het Rijn. Want de drakenrace is iets nieuws op de jaarmarkt hier in Alphen. En sinds 1 uur is dat van start gegaan. Penny Kasberg op een bootje, die vertelt aan mensen wat er allemaal gebeurt. Twee bootjes die hard heen en weer lopen te peddelen over de Oude Rijn heen. En ja, dat gaat natuurlijk wel met veel gelach en veel hilariteit. Want ja, niet iedereen kan synchroon gelijkmatig peddelen. We hebben nog geen drakenbootjes rondjes die draaien. Dat hebben we nog niet zien. En uiteraard komen er hier ook veel mensen langs in de studio. En dat is altijd gezellig, want die mensen die vinden het altijd leuk om op knopjes te drukken. En een van die leuke knopjes waar ze op willen drukken, dat is... Nee. Ze willen ook nog veel andere leuke dingen doen. Ze willen ook bijvoorbeeld op dit knopje drukken. Dit knopje is ook nog heel erg leuk. Oh nee, dat is weer die scheet. Nee, die scheet. Weet je, ze willen ook nog deze. Oh ja.

altijd tijd voor ABBA. Altijd tijd voor ABBA. Chiquitita, mocht je nou ook eens een keertje willen kijken hoe radio gemaakt wordt, nou, dan ben je van harte welkom in het Castellum Theater. Bovenste verdieping van het Theater Castellum mooi en vriendelijk ontvangen. En dan mag je eens gaan kijken wat wij hier allemaal aan het doen zijn. Radio maken als vrijwilliger. Met alle passie en veel plezier.

0: toe kom je praten tegen in het systeem. Hier van Studio Walve. M83 Reunion. Zeg maar helemaal niks. M83. Dat klinkt als een Engelse haar. Snelweg of zo. Dus ik heb geen idee wat dat zou moeten betekenen. Maar in ieder geval, dat is de muziek hier op Studio Walve. En we zijn natuurlijk ook nog live aanwezig in het centrum van Alphen aan de Rijn. Ja, dan heb je natuurlijk een verslaggever. En dan sturen wij Chris Vogel op stap. Die sturen wij erop uit. En die gaat dan de Pirates, die gaat dan op zoek naar draken. Drakenracen, drakenboten en dan mensen die daarbij zijn. Chris, goedemiddag.
1: Hey John, hallo, goedemiddag.
0: Jij staat bij de drakenbootrace.
1: Ik sta inderdaad naast het team van drakenbootracers. En ik sta naast...
2: Michael.
1: En Michael, die heeft een heel team naast gestaan. Welk team vertegenwoordigen jullie?
2: Draak maar raak. Draak maar.
1: Het staat op het... Hij kijkt naar zijn shirtje, draak maar raak. Maar ja, goed, dat zien jullie als luisteraars. Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat eigenlijk boven verwachting. We hebben natuurlijk hard getraind, ons goed voorbereid. We wisten dat we ook tegen binnen onze eigen club tegen tegenstanders moesten die we kennen. En, dus we hebben ons echt geestelijk goed voorbereid. En we staan gewoon nu in de finale. Dus dat belooft wat.
1: Oké, en jullie doen dat als team. En hoe komt het dan? Komt het doordat jullie zo krachtig zijn? Of is er ook een factor die... zeg maar, ervoor gezorgd heeft dat jullie zo goed lopen?
2: Ja, we hebben een trommelaar, Stern, en die geeft het ritme aan. Dat doet ze fantastisch. En ja, vooral is het 1-2, 1-2. Zelf de ritme aanhouden. En gaan, en gaan, en gaan. En tot je helemaal leeg bent.
1: Oké, en hoeveelste keer is dit dan voor jullie?
2: Ja, je zal het niet geloven, maar het is de eerste keer.
1: En meteen okay.
2: De finale.
1: Zie ze dan gelijk in de finale dan. Oké, nou heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.
1: En toi.
2: Ja, dankjewel.
1: Bedankt. En John, je hoort het. Wordt hier druk geroeid en we hebben een van de vier finalisten hebben al gesproken.
0: Kijk eens, nou, dan wachten we het af. Want weet jij ongeveer hoe laat die finale plaatsvindt? Of moet je dat nog even uitzoeken?
1: Ik kan nog even vragen aan ze. Er wordt gevraagd vanuit de studio hoe laat de finale, wanneer jullie gaan roeien.
3: Hoe laat is de finale?
2: Rond half vijf.
1: Oké, John, je hoort het rond half vijf.
0: Half vijf, weet ik genoeg. Dankjewel, Chris. Chris, ja. Vanaf het Rijnplein en langs het water van de Oude Rijn. Is hier aan het kijken bij de drakenbootrace. Een nieuw item in de jaarmarkt van deze editie 2026. Nou, we hebben een open dag hier op Studio Walve. Voor de klok van 3 uur wil ik dan ook nog even een plaat draaien voor een hele jonge bezoekster. Klein beetje verlegen. Klein beetje verlegen, dat ben je... Ja, hè? Beetje verlegen. Ja, maar ze geniet wel van een lekker koekje die ze juist gekregen. En ze wilde graag een plaat horen van K3. Nou, dan draaien we dat, hè. Want dat vinden we hartstikke leuk. Hier is Oila Lele.

0: snappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord.

0: waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
3: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Je eigen zeg het maar opnemen.
9: Oh, hallo!
8: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
10: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
11: Ah joh, dat is die van TikTok.
12: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
8: Dat klopt.
13: Handtekening!
14: Straks leven.
8: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
15: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Rijswijk in totaal 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda bij Overschie 5 minuten extra. En de andere kant op richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Dit is Studio Alphen.
18: Met nu
19: de Alphense Jaarmarkt.
18: Wij zijn erbij. Net als jij.
15: Studio Alphen.
2: Ik zeg een heel goedemiddag. 3:05.
20: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.
21: Goedemiddag.

mensen. Het is op deze woensdagmiddag 10 minuten over de klok van 3. Er lopen gezellige hoeveelheid mensen langs. Ik kom allemaal eventjes kijken naar radio maken. Hoe doen we dat nou? Dat doen we gewoon zo. Het komt uit de computer. We kletsen wat door de microfoon heen. We zeggen wat in ons boven komt. En dan Starship en We Build This City is een van die platen die uit het jaar 1985 afkomstig is. En een andere plaat, die heb ik onlangs pas ontdekt. Dat is de plaat van Pink, Amerikaanse zangeres. En die heeft een keertje een concert gegeven in Los Angeles. Daar vertolkte ze dit nummer, Try. En ik dacht, dat is haar nieuwe single. Die blijkt al tientallen jaren geleden uitgebracht te zijn. Maar hij is zo mooi.

0: De 12 Try and Pink. En dan gaan we eventjes naar iets anders toe. En dat is, heeft natuurlijk alles met de jaarmarkt te maken. En de jaarmarkt. De jaarmarkt hier in Alphen, daar zijn we nog volop mee bezig. Het is 3:15. Het zal nog tot diepe uurtjes duren deze woensdag. Ja, en traditiegetrouw is natuurlijk ook altijd de marketenster. De marketenster is een koekje. Die gebakken wordt door een Alphense bakker en traditiegetrouw altijd op de jaarmarkt. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit, en dan word ik hier toch ook, nou, toch een flink aantal jaren, ik heb er nog nooit eentje gegeten. Dat is schande, dat weet ik. Maar elke keer als ik denk van, goh, ik ga er eens eentje halen, dan zijn ze uitverkocht. Maar tot mijn stomme verbazing vertelde onze verslaggever Chris Vogel, die nu bij de bakker staat, dat ze nog volop verkrijgbaar zijn, Chris.
1: Ja, ik sta bij de bakker in de Julianenstraat. En ik sta naast...
2: Art van den Berg.
1: En Art van den Berg heeft als functie.
2: Ja, functie. Ik ben eigenaar van Banketbakkerij Stevers. En we zijn hier vandaag met 15 mensen. Waaronder 6 winkeldames in de kraam. Om alles goed te laten verlopen. En om geen nee te hoeven verkopen met de marketenters.
1: Ze vroegen net in de studio of ze al uitverkocht waren. En hoe zit dat? Want ik zie hier ik zie net voorbij komen en er weer een plaat vol. Hoeveel denk je er verkocht hebben deze dag?
2: Ja, er gaan er duizenden doorheen. Maar één ding is zeker, we gaan niet tekort komen. Dus we zijn ook in de bakkerij, volle kracht zijn we nog aan het produceren. En we weten wat er ongeveer doorheen gaat. Dus we zorgen dat iedereen de marketenser heeft. En dat er geen teleurstelling met de jaarmarkt is.
1: Okay, en dan vroeg zei die meneer ook in de studio, die zei, John die zit daar, die zegt van ik weet eigenlijk niet wat het is een marketenskoekje. Kunt u dat even uitleggen in het kort?
2: Ik hoop niet dat John uit Alphen aan de Rijn komt.
0: Jawel!
2: Echt waar, John, schaam je. En John moet maar eens even heel snel naar onze winkel komen. We hebben een heel mooi boekje. Dat hebben we een paar jaar geleden allemaal samengesteld met allerlei oude verhalen van vroeger en hoe dat tot stand gekomen is. In 1977 was het de eerste keer. Koos de Graaf heeft die koek verzonnen. Koek voor de jaarmarkt. Het is een formaat van een rondo met spijs en frambozenbessenmoes en een spritskoek erbovenop. Ja, en dat is in die, 49, hè, volgend jaar is dat 50 jaar. Dat is in die 50

0: jaar door de Alf naar, op het schild gerezen. Dat is echt de Alfse traditie. En alle Alfse bakkers, die bakken die koek. Ja, dat zijn er wel steeds minder. Dat is wel heel jammer. Maar wij houden die traditie flink levendig. Dus, de mensen vinden het geweldig. En het is natuurlijk een heerlijke koek.
1: Inderdaad. John, ik ken hem wel. Hey, voor jouw beeld staat hier een enorme rij. De laatste vraag is dan, hoe lang kunnen mensen deze koek nog verkrijgen buiten deze dag om?
0: De hele maand september maken we ze. Dat hebben we een paar jaar geleden ingesteld. Omdat, wanneer heb je ze? Heb je ze nog? Hè? Dat is dan na de jaarmarkt, stellen ze die vraag. Dus in september hebben we de Market Tentster. Met natuurlijk het absolute hoogtepunt, de jaarmarkt. Deze zijn geen uur oud, die nu in de kraam liggen. Dus mensen die, als ze een dagje naar de Efteling zijn, hè, dan kunnen ze morgen komen of van het weekend. We hebben ze nog tot eind september.
1: Je hoort het, John. Tot eind september ben je welkom hier bij de bakker in de Julianenstraat.
2: Ja, ik ga zeker even langs. Dus zometeen naar de studio kom ik zeker eventjes een kijkje nemen. Want dan moet ik er voor thuis ook weer eventjes een aantal meenemen. Dat ga ik zeker doen. Chris, dankjewel.
1: Ja, en ook bedankt.
0: Ja, bedankt. Leuk dat jullie even langskwamen.
1: Succes.
0: Komt goed.
2: De Markettenster hier in Alphen aan Drenthe. Hij is dus nog tot de bed eind september verschijnt. Meestal is het de tijd dat als de kermis hier in Alphen komt, dan wordt het de tijd voor de oliebollen. Ik had dat maar eens moeten gaan omgooien. Ik denk dat we gewoon maar eens moeten gaan zeggen. Tijd voor de oliebol, wordt het tijd voor de Markettenster. Want na de Markettenster, dan gaan we pas aan de oliebollen. Of met die het is, die blijven. 1979, dit is Studio Alphen en de

0: heren van de Bee Gees uit het jaar 1979. Ja, waren ze nog met z'n drieën. Tegenwoordig is er alleen nog maar eentje over. Maar tragisch noemen we dat dan, hè? Ja. Studio Alphen op je radio. Op deze woensdag van 16 september. Het is de derde woensdag in september. We hebben gisteren de derde dinsdag in september gehad. Waar ik de troon reden. Hoera, hoera, hoera. Ik heb gehoord. Dit keer doen we ook hoera, hoera, hoera, richting Chris Vogel, want die is voor ons op stap. En Chris zei, ik wil er nu in. Chris, ik wil er nu in.
1: Ja, nou, ik wil er niet nu in, maar ik loop nog steeds in de Julianenstraat. Dan loop ik bijna naar buiten. En ik loop langs de favoriete kroeg van Jurgen.
0: Oh.
1: En weet jij wel welke het is?
0: Nou, nee, ik kan een gok doen, maar ik denk, ik hou het voor me.
1: Iets met hands aan dek.
0: Ah.
1: Meer kan ik niet meer zeggen. Maar goed, er zitten natuurlijk altijd bekenden op het terras. Nou, zegt hij. Naast me zit, wie ben jij?
2: Geert van den Berg.
1: Geert van den Berg. Geert, wat is, waarom ga je niet lekker over de markt heen struinen?
2: Nou, heb ik net gedaan, maar nou eventjes een pilsje drinken. En dan even een beetje genieten van de mensen die langlopen. Nou, hartstikke gezellig.
1: En is het druk hier of valt het wel mee?
2: Nou, valt wel mee. Gewoon gezellig druk. Het is niet te druk.
1: Je zet niet te weg. Wacht, er wil ook iemand wat zeggen.
2: Je zet hem ook weg.
1: Je hoort het, ze hebben hier allemaal een mening. Maar het is hier eigenlijk dus mensen kijken. En inderdaad allemaal bekende handjes geven en vingertje op zijn gedag zeggen. En wat Geert ook al zegt, het is gezellig druk. En dat valt me eigenlijk wel mee over de hoofd heen te lopen.
2: Nou, gewoon gezellig. Mooi weer nog, lekker droog. Af en toe een buitje, nou ja, je komt allemaal bekenden tegen, hartstikke gezellig. Ja, daar doe je het voor, een beetje mensen kijken, gezellig, biertje drinken. Oh.
1: Hey, nou komt er een drumband, een vergaren band voorbij. En die maakt het nog gezelliger, John.
0: Ja, dat is, het klinkt een en al gezelligheid. Net wat die meneer zegt. Mensen kijken, biertje drinken, genieten van de zon en af en toe een klein regenbuitje. Dat is inderdaad wel de jaarmarkt van 2026. En inderdaad, ik heb sinds vanmorgen geloof ik ook al een aantal wat stapjes door het centrum van Alphen aan de Rijn heen. En inderdaad, je moet constateren, het is wat minder druk. Minder druk dan normaal gesproken. Sommige plaatsen kun je gewoon rustig doorlopen. Normaal gesproken was het altijd schuifelen. En dan zat er weer een kinderwagen in je hielen. Tegenwoordig kun je gewoon rustig doorschuiven. De jaarmarkt van 2026. En die gaat nog heel lang door, want vanavond is er toch ook nog een avondprogramma. Wij zijn er nog bij, tot aan de klok van 4 hier op deze avond. Deze middag van Studio Alphen en de jaarmarkt 5 voor half 4.
3: StudioAlphen.nl.
4: Dit is Studio Alphen.

En To Love, featuring Hippie Sabotage. Dat je hebt een houtje. En daar hoort af en toe wel dingen voorbij dat je denkt. Dit is de lokale omroep. De lokale omroep heet Studio Alphen. En we zijn op deze jaarmarkt.

0: drinken. Daar, is, daar, moet, daar moet nog even over gepraat worden, over die koffie. Want die koffie... Die... Sorry, de chef staat naast me.
1: Dat kunnen we niet hebben.
0: We hebben het over de koffie, ja, daar moeten we het nog eens even over hebben. Maar waar wel hele lekkere koffie getapt wordt... dat is in het oude brugwachtershuisje. Je weet het wel. Er zat vroeger altijd een verslaggeefster. Die deed dan de Sinterklaas in tocht. Later is dat naar boven gegaan in een VVV-kantoor. En tegenwoordig is het een heel klein restaurantje, of niet, Chris?
2: Ja, ik sta inderdaad binnen, inderdaad, John. En ik sta naast...
3: Ja, je staat naast Julian. Ik ben de eigenaar van het brugwachtershuisje. Tenminste, het concept Boy Specialty Coffee. Wij zijn een specialty koffiebar in het brugwachtershuisje midden in Alphen aan de Rijn.
2: Oké, nou hoor ik je net zeggen, ik kom hier uit Alphen. Waar kom je dan wel vandaan?
3: Ja, ik zelf kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Dus dat ondernemen en lekker doorpakken, dat neem ik stiekem ook wel een beetje mee naar Alphen aan de Rijn. Maar dan vooral met een vleugje heel erg veel gezelligheid.
2: En hoe kom je erop dan inderdaad, om dit, John zegt net, het is voormalige VVV-kantoor. Hoe kom je erop om dit over te nemen?
3: Nou, overnemen is het niet per se. Het kwam echt weer beschikbaar. En het klinkt misschien heel cliché, maar het was bijna een soort verliefdheid toen ik langs het huisje liep. Dat ik dacht, ik moet hier gewoon wat mee doen. En wat we gaan doen, dat ga ik nu uitzoeken. Maar ik voelde zo'n gigantisch goed gevoel hierbij, dat ik denk, dit gaan we realiseren. En naarmate we het project gingen uitwerken, hebben we een heleboel tegenslagen gehad. Maar nu we inmiddels 5 maanden open zijn, zijn ik, maar ook mijn team, het personeel van Boy, maar al te blij dat we dit gedaan hebben. Want we zien heel veel vaste gezichten. We maken heel veel mensen blij. En dat is waarvoor we het voornamelijk doen.
2: Oké, naast de koffie zie ik ook allerlei... Is dat zelfgebakken koeken en cake?
3: Ja, onder andere inderdaad zelfgebakken koeken en cake. We werken samen met allerlei lokale bakkertjes in heel Nederland. Maar we zijn een klein huisje en zeggen wel eens gekscherend... klein huisje met grootse plannen. Dus we hebben ook een disco-toilet, we hebben een verkoopgedeelte, we hebben een tras. Mensen kunnen ook bij ons lunchen met een croque-monsieur. Dat zijn de wat luxere Franse tosties. Dus we doen eigenlijk alles, ontbijt, lunch, drankjes en wel veel meer dan natuurlijk ook alleen koffie. Dus als iemand lekker een cola wil komen drinken, mag dat ook. Maar als iemand een supergoeie flat white wil, ja, dan kan dat ook.
2: Oké, en hoe zijn de reacties van de mensen?
3: Als we naar de resultaten kijken, zijn we positief verrast. Zelfs een beetje beter dan we hadden durven te dromen. We zien gigantisch veel vaste klanten. En vooral heel veel mensen die naar ons toe komen omdat ze zeggen... al kom ik hier voor de eerste keer, het lijkt net alsof ik thuis kom. Het is zo gezellig. En tegelijkertijd is jullie kwaliteit altijd zo hoog. En dat is misschien wel het grootste compliment wat we kunnen krijgen.
2: Oké, de mensen zitten nu buiten. Het is mooi weer. Hè? Het regent nog niet. Zo meteen komt de herfst en de winter eraan. Wat zijn de plannen hiervoor?
3: Nou, wat ik net al zei, klein huisje met grootse plannen. We zijn op dit moment bezig met een aantal vergunningswerk. Om in de winter een gigantische stunt neer te zetten. Wat dat is, dat hou ik nog eventjes geheim. Een tipje van de sluier, het heeft te maken met een cadeau. En veel meer dan dat kan ik er nog niet over zeggen. Maar we gaan er in ieder geval voor zorgen dat dat huisje hier in de winter... op zo'n manier gaat leven wat het nog nooit gedaan heeft.
2: Oké, nou je hoort het, John. Er komt waarschijnlijk een groot cadeau aan. En we zijn nieuwsgierig en we houden je op de hoogte.
0: Ja, ik ben erg benieuwd wat er dan is. Ik denk dat er een hele grote strik omheen gaat. Misschien is dat het. Ja, misschien dat. Dankjewel, Chris.
2: Misschien wil hij het loslaten. Gaat er een grote strik omheen, wordt er gevraagd?
3: Hij zit wel erg in de buurt, ja.
0: Ja, zie je wel.
2: Oké.
0: Vanuit het kleine brugwachtershuisje, wat tegenwoordig een heel klein koffiehuisje is in het centrum van Alphen aan de Rijn, kun je altijd lekker een bakje doen. Of zoals ik het vanmiddag zag, eventjes je baby voeden. Dat is ook wel leuk om te doen. Wat nog meer gebeurt er in het Alphen aan de Rijn, want ja, die jaarmarkt zorgt voor levendigheid in Alphen aan de Rijn. En onze verslaggever Alex die vindt dat gewoon een topdag.
4: De jaarmarkt in Alphen aan de Rijn, de drukste woensdag van het jaar en tevens ook de grootste jaarmarkt van Nederland. Er komen elke keer zo'n 100.000 bezoekers op af. En ook dit jaar met honderden kraampjes beloofd het weer een mooie editie te worden.
5: Wint u tot nu toe?
6: Ja, regenachtig. Maar met een zonnetje af en toe tussendoor gaat best goed.
5: U bent nog steeds gekomen ondanks de regen. Waarom?
6: Ja, nou, mijn vrouw die stuurt me hierheen. De kinderen staan hier achter aan het kijken. En papa mag nog even bij de spullen blijven. Ja.
5: En lukt het een beetje met het verkoop?
6: Jazeker. Ja. Vanochtend liep het heel erg goed. En we hebben heel veel spelletjes. En die lopen eigenlijk altijd wel goed.
5: Hoe gaat het tot nu toe?
1: Het is nog rustig volgens mij, maar het gaat best prima.
7: Ja, ik vind het wel gezellig.
8: En het weer valt mee, ja. Tot nu toe. Ja. Ook niet onbelangrijk.
4: Ja. Tot nu toe een topdag eigenlijk.
8: Ja, eigenlijk wel. Ja.
9: Ja, ik vind het leuk om al die verschillende mensen en kraampjes te zien. Hè? Gewoon van kleding tot aan horeca, de kazen die ik net al noemde. De activiteiten voor de jeugd. De muziek her en der, de muziek die er vanavond ook zal zijn. Dus het is eigenlijk voor elk wat wils, zo'n jaarmarkt.
4: En er zijn natuurlijk veel kraampjes, veel verschillende dingen die verkocht worden. Heeft u zelf al iets gezien wat u misschien nog mee naar huis neemt?
9: Nee, nog niet. Ik moet even goed kijken. Maar als er iets met sport is, dan word ik altijd al getriggerd. Dus ik ga eens even goed kijken.
7: Nou, we hebben al wat gekocht, ja.
4: Heb je wat lekkers gekocht hier bij de snoepkraam?
10: Ja, ik heb super veel snoep.
4: Ja, welke heb je?
10: Ik heb pizza's, dolfijnen, sleutels en zo'n hele lange rondom.
0: Het is genoeg te doen dus in Alphen aan den Rijn. U hoorde dus ook onze burgemeester hier in Alphen aan den Rijn, die ook een rondje aan het lopen was. Studio Alphen. 8:08. Dit is 16 september, woensdag. Het is de jaarmarkt hier in Alphen aan den Rijn. En wij van Studio Alphen houden open dag. Je kan gewoon binnenkomen. Dan mag je gewoon even kijken hoe wij het hier allemaal doen. En wat wij

0: Hives. Deze woensdagmiddag krijg ik maar voor afkappen. We hebben hier zoveel mensen in de studio momenteel. En iedereen die wil een beetje rondkijken, zit achter. Weet je wat nou het leuke is van mensen die achter de microfoon zitten? Die denken altijd, die dingen gaan ons opeten. Die gaan hele raar. Dat doen ze echt niet hoor. Je kan er rustig wat doorheen zeggen. Ja, oké, het komt dan wel op de radio. Maar ja, je moet altijd maar zo zeggen. Er luistert toch niemand mee. En dat doe je een keertje gek. Dat is toch ook allemaal niet erg. Want momenteel hebben we iemand achter de microfoon die denkt... wacht, er brandt een lampje momenteel. Ik moet wat zeggen of ik mag wat zeggen. Ik wil wat zeggen.
1: En dat... Goedemiddag, Radio Alphen. Wat leuk dat jullie luisteren. Het is heel prachtig in deze studio. Heel fijn dat we hier mochten zijn. Ze hebben allemaal leuke lampjes en hele vriendelijke mensen. Dus top studio. Blijf vooral luisteren.
0: Nou, kijk. Wacht even. Promo. Meteen de volgende. Meteen even op. Dankjewel. Het is geregistreerd. Nou, we zijn zo meteen even naar Chris Vogel. Heb je al een koekje gehad? Want dat mag natuurlijk nu. Je mag nu wel een koekje hebben hoor.
1: Ik heb nog geen koekje gehad. Dus dat kan nog wel even nemen.
0: Ja, moet je even een koekje nemen. Dankjewel voor je komst. Hè. Nou, we gaan even naar Chris Vogel toe. Die loopt nog ergens in het centrum van Alphen aan den Rijn toe. Chris, waar sta je?
2: Ik ben de brug overgelopen en ik sta nu aan de andere kant van het water, inderdaad. Tegenover de bioscoop. En ik zie hier iemand staan in een varkenspak. Dus ik ga even kijken of die varken... Het is radio hoor, dus voor de beeldvorming. Even kijken of dat varken nog wat kan zeggen. Naast wie sta ik? Je hoort het, John, er komt weinig uit. Nee, ik sta bij... sorry voor de kraam, ik... Oké, laat ik het even zelf vragen aan het varken zelf. Dat is die staak.
3: Ik ken niet.
2: Oké, en welke stichting vertegenwoordigen jullie?
3: Albers en kinderboerderij.
2: Oké. En wat kunnen jullie allemaal betekenen voor de... Wat kunnen mensen allemaal betekenen voor jullie? Om iets te kopen of te doneren?
3: Allebei. Je kan doneren, je kan kopen. Je kan aan als vrijwilliger of voor klusser of een ponyhulpje. Wat partijtjes hebben we. Allemaal voor aanmelden, dat
2: we
3: aankopen.
2: Ja. Hey, en dan hij is jou in een pak?
3: Ja, dat is gelukkig is dat eigen keuze, dus om het netjes te houden. Dus dat is leuk.
2: Hey, en ik zie Bix. Waar is dat voor, zeg maar? Voor de geiten, voor de koe?
3: Laten zien welke dieren we voor wat voor dieren we hebben.

0: En jullie kunnen alle hulp gebruiken? Wat?
1: Ja, alle hulp gebruiken. Vanaf 12 jaar tot aan... En noem maar op.
0: En dat houdt in, ik zie je dan pony borstelen, maar ook geiten verzorgen.
1: Geiten verzorgen, mesten, voeren, klussen, noem maar op. Alles wat nodig is, moet in het boerderij.
0: En waar kunnen de mensen zich aanmelden? Op de website?
1: Op de website vind ik in de boerderij Alphen.
0: Okay, en heb je dan een www-adres?
1: Nee. Okay. In bij Alphen.nl.
0: Wordt hem, er wordt een park ingefluisterd, zeg maar. Wordt er van jouw beeldvorming zonde? Staat namelijk in een varkenspak hier. Wat stond je nou, kaartjes aan te delen of mensen? Ja, te collecteren, ja, dat stond hier. Dus daar dat ik het over de varken heb.
2: Ja, nou, ik had hem ook al gezien, ja. Maar ik had toch wel een klein beetje medelijden met hem. Want naarmate de temperatuur de dag vordert, wordt de temperatuur alleen maar hoger. En binnen in dat pak zal het waarschijnlijk niet comfortabeler zijn. Dus,
0: Ja, het zal wel zweet zijn in het pak, maar op dit moment... wordt het wel comfortabeler.
2: Chris Vogel voor ons op pad in het centrum van Alphen aan den Rijn. Als het gaat om de jaarmarkt. En vanavond gebeurt er natuurlijk ook nog het een en ander op de jaarmarkt hier in Alphen aan den Rijn. Want we hebben Eddie Solman. Die zal straks om 18:00 de avond gaan openen met zijn concertgitaar, viool, loopstation. En hij was ooit de winnaar van het Nederlandse kampioenschap straatmuzikanten in het jaar 2025. Daarna om 19:00 komt Leef, dubbel EV, op het podium. Geboren en getogen in Alphen aan den Rijn. Veel good pop met een jong talent. Dat zal bij de jonge meisjes ongetwijfeld goede ogen scoren. This is ABBA. Ja, daar worden we natuurlijk heel vrolijk van. Vanaf 8:00 brengt de tribute band This is ABBA de grootste hit van ABBA. Nou, dat wordt feestvieren. Dat wordt vanavond feestvieren. Gevolgd door Helemaal Top. Die sluiten het af tussen 9:00 en 10:00. Nou, dat is vanavond hier op het podium, het Rijnplein en Alphen aan den Rijn. Dus nog genoeg te doen. Wij zijn nog 10 minuten bezig met de Jaarmarkt Radio hier op Studio Alphen.
3: Zolang ik geen vogels of fluiten ga ik niet.

0: Maar door dit is een heerlijke country muziek. Note to Self, muziek uit dit jaar 2026. Be a man that a man can look up. En je weet het, de lokale omroepstudio Alphen. We hebben veel meer leuke radioprogramma's dan dit. Ja, dit is gewoon maar eventjes neergezet als open dag radio. We hebben bijvoorbeeld ook een countryprogramma door de week. Dat wordt heel goed beluisterd. Het is niet alleen country, we hebben ook Songs from Ireland met muziek uit Ierland. Ja, daar moet je van houden. Af en toe stop ik nog wel eens lang. Dan denk ik van, goh, wat hoor ik nu? Maar daar moet je van houden. En voor de rest natuurlijk, ja, in elke ochtend, Wesley Hoek, samen met Dries Harman, die maken jou wakker. En dan brengen ze je het laatste nieuws uit de regio. Vervolgens hebben we natuurlijk ook nog vrijdagmiddag leuke programma's. Zondag hebben we klassiek en hebben we de kerkradio. Op zaterdag hebben we nog gouden oude muziek met Erik de Winter en Don Buik. En uiteraard natuurlijk ook sport tussen 2 en 6. Douw op. We gaan snel naar Chris. Want Chris, Chris, het regent, hoorde ik jou net zo roepen.
1: Ja, helaas is het gaan regenen. Er zijn mensen die hebben gelukkig een paraplu meegenomen. Dus die lopen hier nog wel. Maar er zijn ook genoeg mensen die hier aan het schuilen zijn. Dus ja, het is een beetje afwachten tot het weer droog gaat worden. Ik zie in de verte zie ik toch alweer lauw aankomen. Dus het gaat helemaal goed komen. En dan kunnen we de jaarmarkt verder voortzetten, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Dan lopen mensen nu gewoon door? Of hebben ze zoiets van, goed, het zal wel die regen? Of zijn ze echt allemaal aan het schuilen geslagen?
1: Nou, sommigen zeggen het zal wel. Maar er zijn toch ook mensen inderdaad die toch aan het schuilen zijn. Want het is niet miseren, het is toch wel aardig aan het druppelen.
0: Een stevige regenbui. Ja, ik kijk eventjes uit het torenkamertje. Dus doe eventjes de luiken staan open. Ik kijk even naar het Rijnplein. En ik zie inderdaad heel veel mensen met paraplu's. En het Rijnplein is nagenoeg leeg. Dus goed, laten we hopen dat het kort duurt. Chris, mag ik jou heel hartelijk bedanken deze middag.
1: Ja, jij ook, John, op deze gezellige uren.
0: Ja, en tot een andere keer. Dan spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Ja, dit was voor mij dan tussen 2 en 4 uur de Jaarmarkt Radio. Straks naar 4 zal de normale programmering het weer overnemen, denk ik. Ik kijk heel eventjes naar de rest. Er zit hier helemaal niemand meer in de studio, dus ik kan wel kijken. Maar er gebeurt van des niks en ik krijg ook geen commentaar of andere opmerkingen van we gaan gewoon straks door. Wat mij betreft nog een hele fijne middag. Geniet nog van de avondprogrammering hier op de Jarenmarkt. Ik ga zo nog eventjes een paar koekjes halen. En ik ga eruit met Alcazar. Dat hebben we zo lekker op tafel. Oh, dat gaat wel weer eens lekker als je iets anders kan draaien dan Nederland staan. Dan kun je de heupen weer even losgooien. Ga op naar de fitness. Ga gewoon naar de radio toe. Dan mag je gewoon op de knopjes drukken. En dan mag je radio maken en dan mag je dansen achter de microfoon.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Yeah.

0: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
1: Ah joh, dat is die van TikTok.
0: Ah joh, dat is wel die van TikTok. Dat klopt.
2: Straks leven.
3: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt nu vooral vast op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug staat het stil over 14 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je bij Oostvoorne een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Dan rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
0: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alphvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Hij neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
2: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
2: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alphvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
1: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
2: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En er is een hele gezonde basis bij Alphvitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan de Rijn.
1: Ja, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de Termen 2 en Alphvitaal zo meteen dan maken?
2: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
1: Wat gaat het vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
2: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de Hoorn, Aquarijn en het buurthuis Alphen aan de Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alphvitaal natuurlijk uitvoert. Ja.

0: ja, dat voor te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
0: Dat zeker, maar goed, ja. Maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en ja, gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Met een groep gooiden ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar hervat, na een lunchpauze. Als derde spreker is PVV-leider Wilders aan de beurt. Hij denkt dat het kabinet op het punt staat te vallen, omdat er geen brede meerderheid in de Kamer in zicht is voor de plannen. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug staat 20 kilometer file. Een ongeluk is maar één rijstrook open. Dat gaat nog even duren. Oponthoud is een uur minstens. Dan de A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Overschiet doe je er 10 minuten langer over. De A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is de vertraging een kwartier. De Corbulo-tunnel, de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Daar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Lian van Buur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Orkestleider van de Jossie Band aan de telefoon. Ja, bijzonder verhaal. Het gaat over sokken en een kraam. Want ja, afgelopen weken ontstond daar ineens een, of stond er ineens een oproep op social media vanuit, eigenlijk jullie, vanuit de Jossie Band. Want jullie zochten een kraam, hè?
2: Ja, nou dat klopt. Want ja, dit is natuurlijk de Alphense Jaarmarkt morgen. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk nog nooit gestaan met een kraam. Maar omdat wij dit jaar nog steeds ambassadeur van de vrijheid zijn en we ook nog sokken in de verkoop hebben, dachten we van ja, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om in Alphen een keertje van de partij te zijn.
1: Ja, en jullie willen ook van die sokken af op een gegeven moment.
2: We willen op een gegeven moment ook natuurlijk wel van die sokken af. Het zijn hele mooie sokken, maar je wil er op een gegeven moment toch vanaf. Want ja, er ligt toch voorraad. En dan wil je natuurlijk een kraam. Maar ja, een kraam kost geld. En ja, voordat je dat er dan weer helemaal uit hebt, dan moet je wel heel wat sokken verkopen. Ja. Dus dachten we doen gewoon een oproepje.
1: Ja, en dus een kraam kost inderdaad heel veel geld. Dat verwacht je bijna niet. Maar ja, de mensen die uiteindelijk zo'n kraam huren, hè, die erachter staan, die moeten hem huren. En die moeten daar ook heel veel geld voor betalen. Ja, dan zou het zonde zijn als je inderdaad de opbrengst van die sokken dan uiteindelijk naar zo'n kraam moet gooien. Dan heb je het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Want uiteindelijk...
2: Nou ja, precies.
1: Waar gaat het geld van die sokken naartoe dan, van de opbrengst?
2: Nou, dat is natuurlijk wel voor het instrumentenfonds. Want kijk, en die sokken hebben we natuurlijk ook... die heeft de HEMA natuurlijk voor ons ontwikkeld van het voorjaar. En dat kost natuurlijk ook geld. En de HEMA heeft ons echt wel een leuke prijs gegeven. Maar ook die sokken kosten geld. Dus daar moet je natuurlijk wel wat bovenop doen om daar wat aan te verdienen. Maar ja, we willen heel graag nog weer nieuwe orkestkleding. We willen nog wat nieuwe muziekboeken uitbrengen. We willen natuurlijk wel de komende jaren door kunnen blijven gaan met muziek en met de Jossie Band. Dus dan moet je natuurlijk ook een soort als ondernemer reageren en zeggen, we moeten natuurlijk er moet wel geld binnenkomen.
1: Ja.
2: En ik snap heel goed hoor dat men voor een kraam geld rekent. Want ja, het is natuurlijk een heel veel werk om 500 kramen neer te zetten. Het gaat om de veiligheid, het gaat om het organiseren. Ik snap het best wel. Ik vond het op zich wel even jammer, want ik vroeg ook van ja, we zijn een stichting en kan het dan niet voor de helft? Want dan hebben ze een bepaald tarief. Nou, dat kon niet, omdat we toch... Zij zeggen dan, ja, je bent commercieel, want je verkoopt toch wel iets. Dus we moesten dan €120 betalen. Maar we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Ja. En Bar Bistro Daan, die heeft gezegd, ik sponsor de kraam. En ik moet zeggen dat er nog meer mensen hadden gereageerd van, kunnen we wat doen? Er is zelfs een mevrouw, die heeft ook nog wat geld overgemaakt voor ons, voor de kraam. En denk ik, ja, dat is natuurlijk wel weer hartverwarmend. En ja, weet je, de Zwammerdamse Jossie Band kan natuurlijk eigenlijk niet op de Alphense Jaarmarkt ontbreken, vind je niet?
1: Nou, zeker niet als ze en ambassadeur van de vrijheid en inderdaad, de Alphense Jossie Band, dat hoort er gewoon bij, inderdaad.
2: Ja, nou ja, en weet je wat eigenlijk ook heel mooi is, of eigenlijk is het helemaal niet zo mooi, maar wel heel actueel, op de sokken staan de vrijheid om te zijn wie je bent. Hè? Ja. Dus dat was natuurlijk in mei heel mooi, maar eigenlijk speelt dat vandaag de dag nog steeds meer. Misschien heb je het wel gezien, maar Armin van Buuren die deed mee met het programma Make Up Your Mind. Die was als drag queen verkleed. En die zei ook van, die wilde daarmee uiten van, ja, ik doe dit één keertje om te laten zien dat iedereen van mij gelijk is, iedereen erbij hoort. En eigenlijk willen wij dat ook uitstralen. En ik denk van, ja, ik moet eigenlijk nog even het adres van Armin hebben, dan stuur ik hem met liefde een paar sokken toe. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ons ook, weet je. Onze mensen willen ook laten zien, wij horen er ook bij. En ja, die sokken, het zijn hartstikke goede sokken, heel leuk. En morgen staan we op een prachtige plek.
1: Ja, waar staan jullie?
2: We hebben echt wel een beetje een marzel. We staan op de hoek van de Castellumstraat, Julianastraat.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaars stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral problemen op de A4 en de A12. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Den Horen 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden een half uur vertraging. Door bergingswerk zijn er twee rijstroken dicht. En de A12 naar Den Haag, daar staat het zo goed als stil. Tussen Houten-Oost en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er één rijstrook open en dat gaat tot het eind van de middag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Aan de telefoon hebben we Tommy Boesveld. Tommy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent kermisorganisator in Alphen aan de Rijn. Want ja, de Alphense Feestweek is natuurlijk weer losgebarsten. En daarvoor afgelopen vrijdag is de kermis weer van start gegaan.
2: Ja, we zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
1: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
2: Nou ja, hoe het verloopt, het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie. Wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
1: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
2: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig. Natuurlijk, dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
2: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alphense kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alphense jaarmarkt.
2: Jazeker, sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
2: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te meer gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alphense Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt, want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door, maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC. Ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat er de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
2: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar de kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door, of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch eigenlijk enthousiast en slepen ze de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal een beetje buiten zicht. Nu moet je het echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken, dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
2: Nou, in ieder geval de optie, eigenlijk het verlangen is gewoon dat het terug gaat naar het centrum. En daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook al over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt, zeg maar, heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de grondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal samen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is met een groot vuurwerk, een lasershow. En ja, dan krijg je die combinatie van het bezoeken van de kermis. Het kijken naar de grondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed. Dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van, als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel eens even heel goed nagenomen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi tot 25 jaar cel heeft in Kosovo tot teleurstelling en woede geleid. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van Kosovo tegen het Servische leger. Veel Kosovo-Albanese zien hem als een held en hadden vrijspraak verwacht. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien en viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, vanavond en vannacht wordt het droger.

0: koelt het af tot een graad of 13.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Ik begin met de A12, want daar loopt het in de regio helemaal vast. Richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwebrug heb je minstens een uur vertraging. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. Twee van de vier rijstroken zijn daar nog dicht. Dan de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Horen een kwartier vertraging. Hier is één rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen tweede organisatie achter de zwembaden Aquarijn en de Hoorn en Alphen Vitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan

0: gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, de huidige directeur van de Terme 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Dan neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
1: Nee, je mag me feliciteren.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
0: Hoe blij ben je?
1: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
0: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Terme 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
1: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
0: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
1: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En een hele gezonde basis bij Alphen Vitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan de Rijn.
0: Ja, wel, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de Terme 2 en Alphen Vitaal zo meteen dan maken?
1: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
0: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
1: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de horen Aquarijn en het buurthuis Alphen aan de Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alphen Vitaal natuurlijk uitvoert.
0: Ja.
1: Dat voort te zetten.
0: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
1: Dat zeker. Maar goed, maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en een gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je nog een uur vertraging tussen Houten Oosten en Boerden. Is dat 14 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N204 van Loop ik naar Voerden loopt daar ook nog vast. Tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 3 kilometer. En een kwartier vertraging. En op de N405 loopt het tussen Kamerik en Woerden ook nog vast vanwege de file op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu.
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Lian Verbeur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Orkestleider van de Jossie Band aan de telefoon. Ja, bijzonder verhaal. Het gaat over sokken en een kraam. Afgelopen week ontstond daar ineens een oproep op social media vanuit vanuit de Jossie Band, want jullie zochten een kraam, hè?
2: Ja, nou dat klopt. Want ja, dit is natuurlijk de Alphense Jaarmarkt morgen. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk nog nooit gestaan met een kraam. Maar omdat wij dit jaar nog steeds ambassadeur van de vrijheid zijn en we ook nog sokken in de verkoop hebben, dachten we van ja, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn om in Alphen een keertje van de partij te zijn.
1: Ja, en jullie willen ook van die sokken af op een gegeven moment.
2: We willen op een gegeven moment ook wel van die sokken af. Het zijn hele mooie sokken, maar je wil er op een gegeven moment toch vanaf. Want ja, er ligt toch voorraad. En dan wil je natuurlijk een kraam. Maar ja, een kraam kost geld. En ja, voordat je dat er dan weer helemaal uit hebt, dan moet je wel heel wat sokken verkopen. Ja. Dus dachten we doen gewoon een oproepje.
1: Ja, en dus een kraam kost inderdaad heel veel geld. Dat verwacht je bijna niet. Maar ja, de mensen die uiteindelijk zo'n kraam huren, hè, die erachter staan, die moeten hem huren. En die moeten daar ook heel veel geld voor betalen. Ja, dan zou het zonde zijn als je inderdaad de opbrengst van die sokken dan uiteindelijk naar zo'n kraam moet gooien. Dan heb je het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Want uiteindelijk...
2: Nou ja, precies.
1: Waar gaat het geld van die sokken naartoe dan, van de opbrengst?
2: Dat is natuurlijk wel voor het instrumentenfonds. Want en die sokken hebben we natuurlijk ook... die heeft de HEMA natuurlijk voor ons ontwikkeld van het voorjaar. En dat kost natuurlijk ook geld. En de HEMA heeft ons echt wel een leuke prijs gegeven. Maar ook die sokken kosten geld. Dus daar moet je natuurlijk wel wat bovenop doen om daar wat aan te verdienen. Maar ja, we willen heel graag nog weer nieuwe orkestkleding. We willen nog wat nieuwe muziekboeken uitbrengen. We willen natuurlijk wel de komende jaren door kunnen blijven gaan met muziek en met de Jossie Band. Dus dan moet je natuurlijk ook een soort als ondernemer reageren en zeggen, we moeten natuurlijk, er moet wel geld binnenkomen.
1: Ja.
2: En ik snap heel goed hoor dat men voor een kraam geld rekent. Want ja, het is natuurlijk een heel veel werk om 500 kramen neer te zetten. Het gaat om de veiligheid, het gaat om het organiseren. Ik snap het best wel. Ik vond het op zich wel even jammer, want ik vroeg ook van ja, we zijn een stichting en kan het dan niet voor de helft? Want dan hebben ze een bepaald tarief. Nou, dat kon niet, omdat we toch... Zij zeggen dan, ja, je bent commercieel, want je verkoopt toch wel iets. Dus we moesten dan €120 betalen. Maar we hebben gelukkig een sponsor gevonden. Ja. Bar Bistro Daan, die heeft gezegd, ik sponsor de kraam. En ik moet zeggen dat er nog meer mensen hadden gereageerd van, kunnen we wat doen? Er is zelfs een mevrouw, die heeft ook nog wat geld overgemaakt voor ons, voor de kraam. En denk, ja, dat is natuurlijk wel weer hartverwarmend. En ja, weet je, de Zwammerdamse Jossie Band kan natuurlijk eigenlijk niet op de Alphense Jaarmarkt ontbreken, vind je niet?
1: Nou, zeker niet als ze en ambassadeur van de vrijheid en inderdaad, de Alphense Jossie Band, dat hoort er gewoon bij, inderdaad.
2: Ja, nou ja, en weet je wat eigenlijk ook heel mooi is, of eigenlijk is het helemaal niet zo mooi, maar wel heel actueel, op de sokken staan de vrijheid om te zijn wie je bent. Hè? Dus dat was natuurlijk in mei heel mooi, maar eigenlijk speelt dat vandaag de dag nog steeds meer. Misschien heb je het wel gezien, maar Armin van Buuren die deed mee met het programma Make Up Your Mind.
1: Zeker,
2: die was als drag queen verkleed. En die zei ook van, die wilde daarmee uiten van, ja, ik doe dit één keertje om te laten zien dat iedereen van mij gelijk is, iedereen erbij hoort. En eigenlijk willen wij dat ook uitstralen. En ik denk van ja, ik moet eigenlijk nog even het adres van Armin hebben, dan stuur ik hem met liefde een paar sokken toe. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor ons ook, weet je. Onze mensen willen ook laten zien, wij horen er ook bij. En ja, die sokken, het zijn hartstikke goede sokken, heel leuk. En morgen staan we op een prachtige plek.
1: Ja, waar staan jullie?
2: We hebben echt wel een beetje een marzel. We staan op de hoek van de Castellumstraat, Julianastraat.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat laat minder verkeer tegelijkertijd rijden op de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de constructie zijn scheuren ontdekt en om de brug niet te zwaar te belasten mag het alleen over de vluchtstrook. De oostelijke Suurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. Wie hem opvolgt is nog niet bekendgemaakt. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, morgen eerst droog en zonnig, later volgt regen en het wordt 19 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Knoppert Burgerveen heb je 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Knoppert Lunetten en Bodegraven nog 25 minuten vertraging. Dat komt nog steeds door dat ongeluk, waardoor er lange tijd maar één rijstrook open was. De weg is nu weer een tijdje vrij. Op de N204 vanuit Lopik naar Woerden loopt het daardoor ook nog steeds vast. Tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Aan de telefoon hebben we Tommy Boesveld. Tommy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent kermisorganisator in Alphen aan de Rijn. Want ja, de Alphense Feestweek is natuurlijk weer losgebarsten. En daarvoor afgelopen vrijdag is de kermis weer van start gegaan.
2: Ja, we zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
1: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
2: Nou ja, hoe het verloopt, het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie. Wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
1: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
2: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig. Natuurlijk, dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
2: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alphense kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alphense jaarmarkt.
2: Ja, zeker. Sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
2: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te min gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alphense Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt, want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door, maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC. Ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat er de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
2: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar die kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch eigenlijk enthousiast en slepen ze de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal een beetje buiten zicht. Die moet je het echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken, dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
2: Nou, in ieder geval de optie, eigenlijk het verlangen is gewoon dat het terug gaat naar het centrum. En daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook al over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt, zeg maar, heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de grondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal samen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is met een groot vuurwerk, een lasershow. En ja, dan krijg je die combinatie van het bezoeken van de kermis. Het kijken naar de grondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed. Dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van, als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel eens even heel goed nagenomen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
3: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
2: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
4: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
2: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Er staat 6 kilometer file. Er ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En ook nog 10 minuten vertraging op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: zijn erbij, net als jij. Studio.
1: Studio Alphen. Come here, baby.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
9: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
8: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
10: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
8: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
7: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Reinhard Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

kent geen grenzen. De enig vertrouwde lichtbron voor zwervers en daklozen. Verwoeste huizen in oorlogsgebied. De maan volgt haar cyclus onverminderd. Dit is de week van Moon in Songs, deel 3. Southern Moon, we horen de Crow Brothers. Straks Bobby Bear en Skeeter Davis in de Misty Moonlight. Hier een schitterende uitvoering van Blue Moon door de Mavericks.

When the Bright Prairie Moon is Rolling By, Will of Carter uit 1936. De maanbelevingen zijn tijdloos. Set Looking Moon voor Alabama. Rosie Flores en James in het veld beleven Midnight to Moonlight.

Caroline Moon, deze keer van George Hamilton IV uit zijn crooner-periode. Benny Berry ziet de moon in Tennessee. If the moon never sees the light of the day, die vraag stelt de Lonesome River Band.

Quinawa Moon, boven het Indianenreservaat met welhaast een goddelijke betekenis. Dit was Rattlesnake Annie. Roll on Dreamy, Texas Moon. Historisch werk van Wilf Carter. Maar hier is eerst Merle Haggard, Crazy Moon.

Somebody else's moon. Colin Ray. How high the moon? Riders in the sky kijken omhoog. Door de dag klinkt Roll Along Moonlight's Jodel van Wilf Carter. Het vee moet beschermd en bijeenblijven. En zijn jodel houdt de beer en wolven op afstand. The Moon and Mount Rainer. Instrumentale romantiek van Kate McLeod. Tot straks.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
9: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
8: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Greenheart Country.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Big Texas Moon. Alles lijkt groter in Texas. Dit was Art Steele. Welkom terug bij Greenard Country met Jannie en Hans van Dam. See the Moon, Kate Jacobs. Jimmy Arnold ziet Moon in Georgia. Come on, Heidi.

Rare Burning Moonlight. Dat waren de Riders in the Sky. Soms kleurt hem aan rood door de toenemende natuurbranden. Blue Moon of Kentucky, Bill Monroe's eigen versie. Hier is Emmylou Harris met een Moon Song.

New Moon Rising, veel uitvoeringen bekend. Dit is de mooiste. Dit was Peter Owen en de Nashville Bluegrass Band. De Ogres Boys zien een lucky moon. Als het veel rustig is, sluit me soms de ogen. De Rimi Prairie Moon. Wilf Carter, 90 jaar oud.

Roll Along Kentucky Moon, een song van Jimmy Rodgers door Hank Snow. Vanuit Thesaurus Transcriptions. Opnamen die alleen voor radiopromotie werden gemaakt. Verzameld in een Bear Family Box. Moon River, straks Willie Nelson. Sunset Red and Pale Moonlight. Hier is Pam Tillis.

Flying to the Moon, wat een schitterend nummer. Dit was Matrasje Burke. The Rising of the Moon, de dubbele, dus vierde, het vaak met een glas whisky in de hand.

The Moon in St. Christopher. Prachtig verhaal van Mary Chapin Carpenter. Straks de eindtune, Night of the Supermoon, Roger Williams. Eerst ver terug in de tijd weer met Wilf Carter. Answer to my Swiss moonlight lullaby. De jodel kaatste terug in de stilte van de nacht. Romantiek onder de sterrenhemel. Oh ja, sterren in songs, dat kwam nog niet aan bod. Dit was Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Fijn dat je weer bij was. Volgende week deel 3 van onze American Celtic Connection.

11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: world up.
1: Studio Alphen.
2: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
3: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekeman.

0: oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.